0: dat het een drastisch besluit is. Er is nog wel gekeken naar andere oplossingen. Bijvoorbeeld of de onruststokers naar een andere dierentuin konden worden verhuisd. Maar dat is niet gelukt, zegt een woordvoerder tegen het AD. En twee voor het Nederlands elftal interessante oefenwedstrijden gisteravond. In Oslo ontving Noorwegen Zweden, tegenstander van Oranje in de groepsfase van het WK. De Nooren, zonder sterspeler Erling Haaland, wonnen met 3-1. In Wenen speelde Oostenrijk tegen een andere Oranje-opponent, Tunesië. Het werd 1-0 voor Oostenrijk. En het Nederlands elftal oefent vanavond tegen Algerije in de Kuip in Rotterdam. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen dan buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Overdag bewolkt, soms stevige buien met kans op onweer. 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

Lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Meester.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 3 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu had aangekondigd dat die er zouden komen. Hij zegt bij zijn plan te blijven als Hezbollah de aanvallen tegen Israël niet staakt. Trump zegt dat hij toezeggingen heeft gekregen dat er geen aanvallen meer komen. En tijdens een telefoongesprek zou Trump Netanyahu onder meer knettergek hebben genoemd, melden Amerikaanse media. Trump zou verder hebben gewaarschuwd dat het bombarderen van Beirut Israël verder zou isoleren. Denemarken krijgt een centrumlinkse regering. Maar gemakkelijk ging het niet, want premier Mette Frederiksen moest er 2 maanden over onderhandelen. Later vandaag wordt er meer bekendgemaakt over de coalitieplannen en morgen wordt een nieuwe ministerploeg gepresenteerd en kan Frederiksen beginnen aan haar 3e termijn als premier van Denemarken. Bij een bedrijf in Heerhugowaard is gisteravond iemand doodgestoken. Volgens de politie raakten 2 anderen gewond. Ze liggen in het ziekenhuis. Hoe ze eraan toe zijn, dat is niet bekend. Wat er is gebeurd, dat is volgens de politie nog onduidelijk. De dienst speciale interventies omsingelde korte tijd het gebouw in Heerhugowaard. Er is nog niemand aangehouden. De politie roept getuigen op om zich te melden. En in Toronto, in Canada, heeft de politie een grote partij nagemaakte WK-voetbalartikelen in beslag genomen. Die hebben een geschatte waarde van 3,5 miljoen Canadese dollar. Het gaat onder meer om 16.000 shirts, petten en vlaggen van bekende sportmerken en 2 valse wereldbekers. En voor alles zijn 2 mannen opgepakt. Het weer dan nog. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen er dan buien. Het koelt uiteindelijk

0: Af naar zo'n 15 graden. Overdag bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De NPO Radio 5 Muzieknacht. KRO NCRV.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 4 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht weer meerdere Oekraïnse steden bestookt met raketten en drones. In Dnipro, in het oosten van het land, zijn zeker 4 mensen gedood. 16 anderen raakten gewond. In de hoofdstad Kiev is brand uitgebroken, onder meer in meerdere flats. Er zijn zeker 14 gewonden daar. En ook in Kharkiv vielen gewonden, onder wie een 11-jarig meisje. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt dat hij ook contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie hem heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De website en de app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar. Klanten kunnen daardoor niet bij de cryptomunten die ze hebben gestald bij de sponsor van voetbalclub Feyenoord. Knaken zegt in een verklaring dat het alle activiteiten heeft gestaakt omdat het niet de juiste licentie zou hebben. Bij het bedrijf konden klanten euro's omzetten in cryptomunten zoals bitcoin. Het is nog niet duidelijk of klanten hun cryptomunten nog terug kunnen krijgen. In wijk bij Duurstede is een protest tegen de komst van een noodopvang uit de hand gelopen. Er werd met stenen en vuurwerk naar politieauto's gegooid. De demonstranten zijn tegen de komst van asielzoekers in een sportcomplex. Een paar jaar geleden zaten daar ook al asielzoekers. En diergaarde Blijdorp heeft een aantal gezonde stokstaartjes laten inslapen. Volgens de dierentuin in Rotterdam waren er spanningen tussen de mannetjes en moet dit ervoor zorgen dat de rust terugkeert. Blijdorp erkent dat het een drastisch besluit is en zegt dat er is gekeken naar een andere oplossing, maar dat dat niets heeft opgeleverd. Het weer dan nog. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking langzaam toe. Tegen het einde van de nacht volgen er dan buien. Het koelt uiteindelijk af naar zo'n 15 graden. Overdag is het bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer en windstoten tot wel 75 km per uur. 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht. KRO NCRV.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 5 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht weer meerdere Oekraïnse steden bestookt met raketten en drones. Daarbij zijn zeker 5 mensen gedood. 4 in de Dnipro in het oosten van het land en 1 in Kiev. Tientallen mensen raakten gewond. In de hoofdstad is brand uitgebroken in meerdere flats, een polykliniek en bij een benzinestation. Ook is een gebouw ingestort. En ook in Kharkiv vielen gewonden, onder wie een 11-jarig meisje. En de Oekraïnse president Zelensky had al gewaarschuwd dat Rusland weer met aanvallen zou komen. De Europese lidstaten en het Europees Parlement zijn het gisteravond eens geworden over de terugkeerwet. Die maakt het mogelijk om uitgeprocedeerde asielzoekers die niet in de EU mogen blijven naar zogenoemde terugstuurhubs te sturen. Dat zijn uitzetcentra buiten de EU. En er werd lang gesteggeld over wanneer de wet in zou moeten gaan. En voor de meeste artikelen uit de wet krijgen de EU-landen een jaar om zich voor te bereiden. De rest gaat wel meteen in, zoals het uitzetten naar de terugkeerhubs. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu die had aangekondigd dat die er zouden komen. Hij zegt bij zijn plan te blijven als Hezbollah de aanvallen tegen Israël niet staakt. En Trump zegt dat hij toezeggingen heeft gekregen van de militante organisatie dat er geen aanvallen meer komen. En op verschillende Belgische luchthavens zijn vluchten vertraagd. Dat is vanwege een staking onder luchtverkeersleiders. Op de luchthaven van Brussel zullen zo'n 25 vluchten later vertrekken dan gepland. In Luik gaat het om zo'n 20 vluchten. Of vroege vakantievluchten vanuit Charleroi ook vertragingen oplopen, dat is nog niet duidelijk. Het weer. Vanuit het zuidwesten komen er buien aan. Later vandaag ook zon, maar in de middag weer stevige buien met kans op onweer, veel regen en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 6 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt dat hij ook contact heeft gehad met Hezbollah en dat de militante organisatie heeft beloofd om de aanvallen te stoppen. Rusland heeft vannacht weer meerdere Oekraïnse steden bestookt met raketten en drones. In Dnipro zijn zeker 4 mensen gedood, 16 mensen raakten gewond. In de hoofdstad Kiev is brand uitgebroken, onder meer in meerdere flats. Er is daar 1 dode en er zijn zeker 14 gewonden. Ook in Kharkiv vielen gewonden, onder wie een 11-jarig meisje. Bij een bedrijf in Heerhugowaard is gisteravond iemand doodgestoken. Volgens de politie raakten 2 anderen gewond. Ze liggen in het ziekenhuis. Hoe ze eraan toe zijn, dat is niet bekend. Wat er is gebeurd, dat is volgens de politie nog onduidelijk. De dienst Speciale Interventies die omsingelde korte tijd het gebouw in Heerhugowaard. Er is nog niemand aangehouden en de politie roept getuigen op om zich te melden. En in een jaar tijd hebben slechts enkele tientallen gemeenten gewerkt aan een lokaal hitteplan. Dat blijkt uit een inventarisatie van het Rode Kruis en provincies en gemeenten. In totaal hebben nu 128 van de 342 gemeenten zo'n hitteplan dat hulp moet bieden bij extreme warmte. De overheid wil minimaal 180 van zulke lokale hitteplannen hebben. Dat is volgens betrokkenen nodig omdat de zomers in Nederland steeds heter worden. En vooral voor kwetsbare mensen of mensen die buiten werken is het goed om beschermd te zijn tijdens periodes van hitte. Het weer nu. Vanuit het zuidwesten komen er buien aan. Later vandaag ook zon, maar in de middag weer stevige buien met kans op onweer, veel regen en windstoten tot wel 75 km per uur. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen dan is er een mix van zon en wolken en ook soms een bui. Dan wordt het een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

0: Vrolijk altijd, want als we plaatjes mogen draaien, dan zijn we vrolijk. Maar ik heb er wel een rotnacht op zitten, zeg. Ik weet niet wat het was. Het is nacht 2. Misschien hebben jullie dat ook als je dan weer voor het eerst na een tijdje vroeg moet opstaan. Is dan de tweede nacht heel ingewikkeld?
1: Oh ja, dat heb ik al. Ik heb al 6 jaar
0: Ja, je hebt wel eens vakantie natuurlijk.
1: Ja, maar was het een plaknacht of zo?
0: Ja, ik weet het dus niet zo goed. Het was eigenlijk van alles een beetje. Dus toen sliep ik eindelijk weer net. En toen gingen er boven 2 jongens om de beurt naar de wc midden in de nacht. Dat gebeurt ook nooit. En ja, dan werd ik weer wakker. En dan ga je toch naar de klok liggen kijken.
1: Maar ben
0: jij
1: iemand die van elk zuchtje, elk kraakje wakker wordt? Of...
0: Nee, ja, dat is in principe ook niet. Maar zo'n nacht was het dus wel. Ja. Maar dit is, lag het aan...
2: Nee, maar ik had exact hetzelfde.
0: Dus misschien lag het toch een beetje aan de nacht.
2: Ja, dat zou kunnen. Ja, ik word normaal ook nooit ergens van wakker. En ik heb, mijn partner werkt hele andere uren dan ik. Dus die komt later thuis. Maar inderdaad, wat jij zegt, om de haverklap wakker. En aan het kleinste dingetje ergeren of zo. Terwijl normaal draai ik me om en dan is het klaar. Maar...
1: Ja, maar ja. Dit was heel erg, want jouw vriend, ja? Die zat op een snoepje te kauwen.
2: Ja, die zat op een altafluw te kauwen. Nou, dat...
0: En maar weet je hoe erg dat is s'nachts als dat dan gebeurt en je helemaal overal aan stoort?
1: Ja, dat kan echt niet.
0: Over slechte nachten gesproken, Carolijn,
1: ja.
0: We hebben een raadsel voor je. Je kent misschien nog wel het aloude spelletje Het Geluid.
1: Ja.
0: Ja, van wie, is dit, wie heeft dit geluid ingezonden? En wat is het?
2: Leuk op Tino.
1: Dit is heel vervelend. Dit gebeurt bij mij op eerste Pinksterdag. Of tweede Pinksterdag. Of allebei.
2: Als je vrij bent.
0: Het komt niet van jou.
1: Wie heeft dit? Wie, van wie
3: het
1: is dit?
3: Het komt niet van mij. Dat is denk ik bij jou. Bij jou? Bij jou?
1: Nee.
3: Hier.
1: Weet je van wie dit is?
3: Nee.
1: Dit is van Bert Haendrikman.
3: Nee!
1: Ja.
0: Want de vakantie zal eens gladjes verlopen bij Bert.
2: Afvalreizen, BV.
1: Het is niet zijn koffertje. Nee.
3: Oh, wat erg.
1: Hij stuurde dit gisteren in de app. En toen, ja, het is echt heel erg.
0: Ja, wij hoeven maar 2 keer 10 seconden te doorstaan. Maar bij Bert is dit dus permanent.
2: Oh.
1: Hij stuurde... dat hij in een chic hotel zat.
3: Nou.
1: Dit is hoe het klinkt vanaf mijn balkon. Lekker rustig. Oftewel, het stond niet in de folder. Ja, het is echt heel erg. Dus die man die komt daar voor zijn rust. Die is gewoon op een boerderij beland. Man. En die zit nu midden in deze herrie.
0: Nou, we blijven daar polshoogte nemen. Misschien was het maar een dagje.
1: Bert kennende laat hij dit niet zomaar over zich
2: heen
1: gaan,
2: hij ging al met ze praten, zei hij.
1: Ja.
2: Want ik spreek hun taal.
1: Ja, dat zei hij toch. Hij spreekt Grieks.
2: Jij spreekt Grieks.
0: Ik denk die pakt zijn koffertje op en die slaapt ergens anders komende nacht. Het doet me denken aan die paar dagen dat ik in Londen was. Een aantal jaren geleden. En dat ik dacht, die kamer is eigenlijk best wel goedkoop voor Hartje Londen. En toen bleek de kamer die wij hadden in het hotel recht langs de metrolijn te liggen.
1: Ah.
0: En ook vlakbij het metrostation. Dus tot 1 uur 's nachts trilde je je bed uit. En vanaf 5 uur 's nachts ook weer. Dus dan heb je pas echt leuke nachten.
1: Oh jee. Nou, even de Max Vakantieman bellen.
0: Tot zover onze beslommeringen en ons groot persoonlijk leed. We gaan naar het wereldnieuws, Carolijn.
3: Ja, helaas opnieuw een hele grote aanval van Rusland op Oekraïne met raketten en drones. Er zijn zeker 5 mensen gedood. 4 in Dnipro, dat is in het oosten van Oekraïne, en 1 in de hoofdstad Kiev. En tientallen mensen zijn gewond geraakt. Het gaat hard op het stroomnet. Steeds meer mensen willen een zwaardere aansluiting, omdat ze bijvoorbeeld een warmtepomp of een laadpaal willen aanschaffen. Maar daar moeten ze steeds langer op wachten, omdat het stroomnet te vol zit. En verder, je kent het misschien wel, een stoplicht dat heel erg snel weer op rood springt. Nou, in Dordrecht was dat voor de ouderen daar die naar het winkelcentrum wilden toch iets te snel. En nou ja, dat was rennen.
0: Hmm. En dan heel lang op rood blijft staan ook.
3: Ja, natuurlijk.
0: Weer, en dan weer 10 seconden of 8 seconden op groen. De dinsdag is begonnen. Nou ja, bijna dan. Want die is pas echt begonnen als er een liedje uit bed is gehaald. En dat doen we vandaag met de letter...
2: Met de letter E van enerverend.
0: Van enerverende nachten.
1: Enorme herrie.
2: Enorme herrie.
0: Nou, wat dan ook. Of evergreens mag ook. Meld al je evergreens op de NPO-luister-app. De liedjes dus met een E. Een goeiemorgen. Dit is een liedje met een H. How Will I Know van Whitney Houston. NPO-luister-app staat open. Alle liedjes met een E.

0: Hey Willeke, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, thank you for being a radio friend alvast. Dat was Andrew Gold. Hoe is het op deze vroege ochtend?
1: Ja, prima. Lekker vroeg opgestaan. Ik ga zo meteen naar mijn moeder, dus dan ben ik altijd vroeg uit de veren.
0: Is dat standaard op dinsdag?
1: Nou, niet altijd. Het is op de dinsdag of de vrijdag net hoe het uitkomt voor mijn agenda, zal ik maar zeggen. Maar ik breng haar dan een bezoekje. Ze is 97.
0: Wauw!
1: Ja, en ze woont nog op zichzelf.
0: Zo.
1: En dan vindt ze het heerlijk als we langskomen. En dan doe ik wat voor haar. Dan zegt ze, wil je mijn wc'tje even doen? Of wil je even zuigen er doorheen halen? Ik zeg, ja hoor. En 's middags altijd een spelletje Yahtzee. En optellen als de beste.
0: Ja.
1: En hoe weet je als ze denkt dat ik het niet goed opgeteld heb? Dan zegt ze, dat kan niet. En dan trekt ze dat briefje en dan gaat ze het natellen.
0: En heeft ze er reden voor om te denken dat jij het niet goed hebt opgeteld?
1: Nou, het is wel eens voorgekomen dat ik per ongeluk 100 punten te veel had.
0: Oh, per ongeluk.
1: Het is per ongeluk een keer gebeurd, ja.
0: Ja. Ja, nee, want de meeste families, laat ik zo zeggen, in de meeste goede families zit toch altijd wel een valsspeler. Maar ben jij dat bij jullie of valt het bij jullie mee?
1: Nee, dat is niet. Maar mijn rekenen is nou niet mijn beste ding.
0: Ja.
1: Zij ziet ook veel eerder van dat aantal punten wat je gegooid hebt, als je het op moet tellen, binnen no time heeft zij 23. Weet het mee eens, zegt ze. Ik zeg, dan heeft zij het al gezien.
0: En is zij er dan ook beter in? Want het is toch ook wel, je moet ook een beetje tactisch zijn, hè, bij Yahtzee. Vooral in dat onderste gedeelte. Nou, trouwens het bovenste gedeelte ook. Dat je een beetje weet wat je kiest terwijl je aan het Yahtzee bent.
1: Ja,
0: of dat je ook dat iets schrapt als het allemaal niet meer kan.
1: Ja? Ja, oh ja. Laat hem maar schuiven. Want dat is nog goed bij de tactiek.
0: Ja, dat blijkt, ja.
1: Ze hebben het altijd veel gedaan. Ja, je kan het beter zo of zo. Ik zeg, ja, ik heb het daar al invuld. Ja, dat had je niet moeten doen. Maar wij doen het ook iets anders. Hoor. Wij spelen 6 spelletjes tegelijk. Want dan kunnen we kiezen waar we het in kunnen. Niet per potje. Want door 6 spelletjes tegelijk te spelen, dan kunnen we invullen waar we willen.
0: Maar dat is een avondvullend programma.
1: Ja, we vinden het leuk.
0: Ja, dat
1: blijkt. En ze genieten zo van.
0: Ja.
1: Ik heb er nog.
2: Ja, wat een rijkdom dat je
1: Ja, heel rijk.
0: En dan kom jij daar dus een dag of 2 in de week. En de rest van de week doet ze alles zelf?
1: Nee, de andere kinderen komen ook wel bij
0: haar.
1: En er zijn ook buren die naar haar omkijken. Maar ze kookt nog zelf. Ze doet zelf boodschapjes. Ze houdt bij wanneer de kleinkinderen jarig zijn. Ze doet nog van alles.
3: Oh, wat fijn.
1: Het is wonderbaarlijk wat ze allemaal doet. En goed bij de tijd, hè?
2: En hoe heet ze?
1: Annie.
2: Ja, moeder Annie.
3: Oh. En heeft Annie wel eens een geheim gezegd hoe dat komt?
0: Yahtzee, denk ik.
3: Ja, dat denk ik.
0: En blijven rekenen.
3: Ja.
1: Nee, dat heeft ze eigenlijk, daar hebben we het nooit over. Oh. Zo, maar haar moeder was ook altijd goed. Die is 104 geworden. En die was ook goed bij de tijd. Nee. Tot op het laatste toe.
0: Zo.
3: Wat heerlijk, wat kan ik tekenen?
0: Ja, inderdaad.
1: Ik ben aan mijn oma vernoemd, dus.
3: Oh. Nou, dan word je minstens 104.
0: Ja. Wat een rijkdom, Willeke.
1: Ja, het is zeker een rijkdom dat ik er nog heb.
0: Absoluut. We zochten vandaag een liedje met de AI in the Sky. Kwam binnen via Astrid van de Alan Parsons Project. Henk Koning kiest voor Engelen bestaan niet. Van good old Ron Brandsteder. Expecting to Fly van Buffalo Springfield van Dirk. Mirjam Clemens gaat voor Eleanor Rigby van The Beatles. Mark Ortman voor Everywhere van Fleetwood Mac. Jordi en John kiezen allebei voor Every Breath You Take van The Police. Anna en Wim kiezen dan weer allebei voor Een Roosje, Mijn Roosje van Connie van der Bos. John Diekema gaat voor Er staat een paard in de gang. Waarom ook niet? Van André van Duin. Staat er ook een paard in de gang, Willeke? Wat gebeurt er? Oh nee, ik hoor iets.
1: Er viel een dopje viel op een bord. Sorry.
0: Ja, dat kan gewoon gebeuren. Geheel in tegenstelling tot het liedje dat je hebt gekozen. Want de zender is aan jou, Willeke. Wat gaan we draaien?
1: Nou, Enjoy the Silence van Depeche Mode.
0: Dat gaan we doen. Groet aan je moeder.
1: Oké, doe ik.
0: En sterkte met het punten tellen.

0: nog steeds van deze tijd. En toch ook zo klassiek geluid. The Stones, de nieuwe heet In The Stars. Het is 7:01. Hier is het NOS Journaal. Carolijn, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Henry. Opnieuw een grote aanval van Rusland op Oekraïne met raketten en drones. Daarbij zijn zeker 5 mensen gedood. 4 in Dnipro en 1 in hoofdstad Kiev. Tientallen mensen raakten gewond. In de hoofdstad is brand uitgebroken in meerdere flats, een polykliniek en bij een benzinestation. Ook is een gebouw van 9 verdiepingen ingestort. Waarschijnlijk liggen er mensen onder het puin. Ook in Kharkiv vielen gewonden, onder wie een 11-jarig meisje. President Zelensky had al gewaarschuwd dat Rusland weer met aanvallen zou komen. Het gaat hard op het stroomnet. Steeds meer mensen willen een zwaardere aansluiting vanwege een warmtepomp of een laadpaal. Maar steeds vaker moeten ze wachten omdat het stroomnet te vol is, zegt netbeheerder Liander.
2: We zien dat het nu ook de huishoudens gaat raken. En daar doen we veel voor. We breiden de netten uit. We willen de netten zwaarder belasten, maar ook flexibeler gebruiken. En dat kost tijd. En dat betekent dus inderdaad dat in sommige gevallen klanten echt langer moeten wachten. In de ene situatie kunnen we u snel helpen en in de andere situatie moet u soms 1 en misschien wel 3 jaar wachten voordat u uw verzwaring heeft.
1: De netbeheerder zag het aantal aanvragen dit jaar met 50% stijgen. Nog tot 7:00 vanmorgen is er geen vliegverkeer op Belgische vliegvelden. Dat komt door een spontane staking vannacht van luchtverkeersleiders. Die zijn boos dat er mogelijk banen gaan verdwijnen door de komst van een digitaal controlecentrum in Namen. De verwachting is dat er later vanmorgen nog steeds vertragingen zullen zijn. En dan een berucht stoplicht in Dordrecht. Als dat op groen stond, dan moest je rennen, want voor je het wist was het alweer rood. En daarom deden vooral ouderen een oproep aan de gemeente om hier iets aan te doen. Want ze haalden het winkelcentrum aan de overkant lang niet altijd. En dat leverde gevaarlijke situaties op, zag ook RTV Dordrecht.
3: U werd net bijna over uw hakken heen gereden. Het levert problemen op, hè?
4: Ja, inderdaad.
5: Ik heb er echt moeite mee. Ik moet echt klaarstaan. Want ik kan niet een paar meter van tevoren zeggen van ik ga even een sprintje trekken.
4: Veel te kort is het voor ons, voor ouderen. Ja. En het zijn allemaal oudjes.
6: De oplossing is dat hem iets langer op groen laat.
3: Ja, maar ik denk een iets langere afsteltijd.
1: Ja, en dat is volgens de gemeente inmiddels ook gebeurd. Met hoeveel seconden precies, dat zeggen ze er dan weer niet bij. Het stoplicht is 15 jaar oud en wordt binnenkort ook vervangen.
0: Dit is de ergernis van iedereen, denk ik, hè? Iets met stoplichten.
1: Ja, nou ja, dat je te snel moet oversteken. Of te lang moet wachten, dat kan
0: die
1: natuurlijk
0: vooral,
1: ook.
0: Ja. Ik kende deze nog niet helemaal, dat het zo kort op groen staat. Maar ontzettend lang op rood.

0: terwijl er niemand anders op het kruispunt staat.
1: Ga jij dan?
0: Nou, toevallig nu net vanochtend stond er een politieauto voor mij op het kruispunt dat ik nu in gedachten heb. En die ging. Door rood. Zonder reden.
2: Oh.
0: Ja. Ik dacht, als ik er nu achteraan ga, dan draait hij zich om en dan, dan ben ik de pineut. Ja. Dus ik heb het vandaag niet gedurfd.
1: Het weer bewolkt met soms zon of regen. Maar vanmiddag trekken stevige onweersbuien over het land met plaatselijk hagel, veel regen en harde windstoten. Het wordt 20 tot 25 graden.
0: Het is dinsdagmorgen.
3: Goeiedag, André.
0: En hier is Johnny Holiday.

0: Het lekkere lome geluid van Chris Rea. Fool if you think it's over.
1: Vroeg vergeten hit.
0: Ja, de vroeg vergeten hit van vandaag die verdient een iets andere ondersteuning dan dit. Die verdient eigenlijk een showy deuntje, zoiets als deze. Want herken je het volgende nog van de televisie? Ik neem je even mee naar eind jaren 80.

0: Daar kwam ze van de trap. Tijd van de grote shows. Showmasters met Sandra Remer. Een talentenjacht voor televisiepresentatoren leverde daadwerkelijk ook nieuw talent op.
1: We gaan de eerste ronde spelen van Super Flim. En hier is Jochem van Gelder.
2: Van harte welkom allemaal bij de eerste ronde van ons spel Superflip. Het spel waarbij mens en machine moeten samenwerken om zo hoog mogelijke scoren te halen.
0: Ja, en ook Rolf Wouters.
3: Nou, dames en heren, heel hartelijk dank voor het kijken. Ik zie u graag over 2 weken weer bij de grote Rolf Show. Goedenavond.
0: Maar zij wonnen allebei niet. De glansrijke winnaar van dat eerste seizoen Showmasters is...
1: Jan ten Hopen.
0: Die al snel ontdekte dat hij toch meer in het theater thuis hoorde. En daar klonk hij zo.

En al snel verdween hij weer van de tv. Ja, en net voordat het Showmaster doek weer viel, liet hij ons één liedje na. En 37 jaar later is dat de vroeg vergeten hit. Je bent alles van Jan ten Hopen.

0: Soul Man van Sam & Dave. En daarvoor zat Je bent alles van Jan ten Hopen. Zei dat jullie iets eigenlijk ooit gehoord? Want dat is van voor jullie tijd.
1: Ja, nou dat vooral.
0: Ja. En verder dacht je, ik heb er niks aan gemist.
1: Nee. Maar wel leuk om een keertje te horen natuurlijk.
0: Je zou niet naar een concert van hem willen gaan.
1: Nee. Die zou ik denk ik misschien... Ik weet niet of
0: dat nog kan, maar...
1: Over concerten gesproken inderdaad. Het is jullie waarschijnlijk niet ontgaan. Harry Styles is in het land. En hij geeft komende donderdag en vrijdag zijn laatste twee concerten in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam.
0: Van de 10 in totaal, hè?
1: Ja. Nou, bizar inderdaad. Hij zet fantastische shows neer. En ik moet eerlijk zeggen dat het een beetje begint te knagen bij me.
0: Dat heb ik dus ook.
1: Ja. Ik ben namelijk nog niet geweest. En dat was ook in principe niet de planning. Maar de kaartjes staan te koop. Ze zijn niet al te duur. Ik begin een beetje te twijfelen.
0: Ja, ik heb precies hetzelfde. Even, want het is niet echt een Radio 5 artiest, maar Harry Styles, dat is deze man. Dat is je waarschijnlijk ook niet ontgaan, zelfs als je altijd Radio 5 luistert. Ik heb dus precies wat jij ook hebt, dat je dan, zeker als er nu steeds wordt gezegd, het is niet uitverkocht. Dat komt ook omdat hij dus dacht dat heel Europa wel naar hem toe zou komen. Ja. Nou, dat valt een beetje tegen. Alle mensen uit andere landen blijven enigszins weg. Dus er zijn kaarten over. En dan denk ik steeds, zullen we? En dan denk ik de hele tijd terug aan meerdere concerten waar ik nooit was en waar ik echt spijt van heb. Ik denk dat iedereen dat wel heeft in de zin van dat je dan hoort, oh, die of die is geweest, dat je dan denkt, had ik naartoe moeten gaan. Maar ik heb het twee keer gehad dat ik eigenlijk de kans had om te gaan. Eén keer kon ik er helemaal niets aan doen. Toen had ik zelfs kaartjes. Dat was in 2009 bij de afscheidstour van Michael Jackson. Nooit kwam. We hadden geboekt. Voor Londen was dat in dat geval. Dus dat was een beetje de Harry Styles avant la lettre. We moesten met z'n allen naar Londen al toe. Uiteindelijk overleed hij. En ja, dan kan je gewoon niet gaan. Maar dat is wel tot de dag van vandaag zo'n concert waarvan ik denk, hoe zou het geweest zijn? Mm-hmm. En ik heb er nog één. En daar heb ik wel echt spijt van. Ook van een overleden artiest. Prince, die deed zo heel af en toe, bij wijze van verrassing, Amsterdam aan. En dan gonsde het door Amsterdam. Ik woonde nog in Amsterdam. Ik denk dat het een jaar of 15 geleden of zo is. Ik weet niet meer precies. Dan gonsde het door de stad. Prince is er. En dan gaf hij in dat geval twee concerten in de Melkweg. En dan was dus geen voorverkoop of iets dergelijks geweest. Maar je hoorde dan, je moet €100 meenemen. Ga je in de rij staan en dan krijg je een concert. Gaat hij de halve nacht spelen? Er werd wel bijgezegd, hij gaat de ene nacht alleen maar hits spelen en de andere nacht alleen maar rarities. Alleen maar dingen die je eigenlijk niet zo goed kent. En daar zat mijn twijfel. En toen ben ik niet gegaan. En nu denk ik alleen maar, stomkop.
1: Had ik maar.
0: Waarom?
1: Ja.
0: Had ik maar.
2: Ja.
0: En dat zou bij dit ook kunnen. Nou gaat Harry Styles hopelijk nog lang niet dood. Maar dus we hebben nog twee kansen, Carmen. En er zit daar tegenover jou zit iemand die geweest is.
2: Ja, twee keer zelfs.
0: Twee keer?
2: Ja, tuurlijk. Want dat
0: op
2: was
0: onze
2: bij
0: kaartjes.
2: Ons.
0: Hij is op onze kaartjes geweest.
2: Ja, op jullie kaartjes. Nou, ik zit eens even te kijken wat er allemaal beschikbaar is. En er is nog heel veel beschikbaar voor de laatste twee dagen. Hij staat nog donderdag en vrijdag in de Ziggo Dome. Nou, ik zie hier vak 418, €97 per ticket. Zo. Nou, je moet een beetje in de buidel tasten.
1: Ik wou net zeggen.
2: Maar
1: ik heb ook nog een bruiloft, hè, die eraan komt.
2: Ja, nou, maar alsof, joh. Je krijgt daar een hele leuke avond terug. Dus ga gewoon, doe het.
0: €97. Zou je nog even door kunnen zoeken? Want ik heb er ook een paar kinderen thuis.
2: Ja, ik heb de meldingen aan. Ik heb hier 8 tickets voor €80.
1: Ja, maar jij hebt het zo druk deze zomer. Jij kan wel naar 10 concerten van Harry Styles.
0: Ja, of juist niet omdat het zo druk is.
1: Ja.
0: Maar donderdag op vrijdag is geen goed idee. Want vrijdag zitten we hier weer Rise and Shine. Dus dan zou het vrijdagavond moeten zijn. Dan hebben we dus nog 3 dagen om erover na te denken. Ja. Oh, verleidelijk.

0: weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
2: Ja, voordat ik hier manager werd...

0: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA, Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld, waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
1: We love you, president.
0: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luister-app.
2: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
2: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Soul- en gospelzangeres Mavis Staples is een levende legende. Op 10 augustus zingt ze soulklassiekers en liedjes van haar nieuwe album Sad and Beautiful World. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
7: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
8: NPO Radio 5 met de beste evergreens.

0: Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
1: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
2: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
3: Het is 7 uur. Goedemorgen. Dit is Goeiedag Haendrikman. Nu met het NOS Journaal. Carolijn Bari.
4: Goedemorgen. De wachttijden voor een behandeling verschillen enorm per ziekenhuis. Soms kun je er snel terecht, maar er zijn ook wachttijden van een jaar of langer. Dat geldt soms ook voor ziekenhuizen binnen dezelfde regio. Vooral bij oogheelkunde zijn de wachttijden lang, maar ook bij de polyklinieken voor maag-, lever- en darmziekten, zegt deze arts.
5: Dat heeft natuurlijk te maken met onze westerse levensstijl. Minder bewegen, toenemend gewicht, minder vezels. Roken, alcoholgebruik zijn allemaal factoren die invloed hebben op klachten die met maag-, darm- en leverziekten te maken heeft. En met die toenemende zorgvraag is eigenlijk qua capaciteit loopt een beetje achter. Dus qua opleidingsplekken zijn we echt de afgelopen 10 jaar gehalveerd.
4: Voor patiënten die acute zorg nodig hebben is vaak wel snel plek. Het leven in Nederland is de afgelopen maand 3,5% duurder geworden. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS. De grootste prijsstijging zat in energie. Daar vallen ook de brandstofprijzen onder. Het komt door de oorlog in het Midden-Oosten. President Trump is volgens Amerikaanse media flink tekeer gegaan tegen de Israëlische premier Netanyahu. Die kondigde grote aanvallen aan op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. Maar Trump zou hem hebben teruggefloten omdat Iran anders niet verder wil praten over het einde van die oorlog in het Midden-Oosten, zegt correspondent Rudy Bauma.
6: Het is niet de eerste keer dat Trump Netanyahu probeert terug te fluiten uit Zuid-Libanon. Want de aanvallen daar zitten zijn onderhandelingen met Iran behoorlijk in de weg. Toch oogt hij ontspannen. Hij zegt totaal geen politieke of electorale druk te voelen om die onderhandelingen snel tot een goed einde te brengen. Houdt zijn pokerface strak in de plooi en claimt dat de onderhandelingen met Iran nog in volle vaart doorgaan.
4: Bij een bedrijf in Heerhugowaard is gisteravond iemand doodgestoken. Twee anderen raakten gewond en liggen in het ziekenhuis. Wat er is gebeurd is nog onduidelijk. De dienst speciale interventies omsingelde korte tijd het gebouw in Heerhugowaard. Er is nog niemand aangehouden. De politie roept getuigen op om zich te melden. En vlak voor het WK voetbal begint heeft de Canadese politie voor miljoenen dollars aan vervalste voetbalspullen in beslag genomen. Gaat onder meer om ruim 16.000 shirts, petten en vlaggen van bekende sportmerken. Ook werden twee nagemaakte wereldbekers gevonden. Het is volgens de politie van Toronto de grootste vondst van neppe voetbalshirts in de geschiedenis van het land. Het weer bewolkt met soms zon en vanmiddag trekken pittige onweersbuien over het land. Het wordt 20 tot 25 graden.
2: Goeiedag, Haendrikman, Henry Schut.

0: Ja, dit is er trouwens ook zo eentje. Daar had ik nog wel een keer een concert van willen zien.
1: Helaas.
0: Gelukkig hebben we de muziek nog van David Bowie, Let's Dance. Goedemorgen. Hey.

0: En het wordt een koninklijke dag voor een groep bofkonten. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima ontvangen vandaag 10 Nederlanders die hen een brief hebben geschreven. Jaarlijks vallen er meer dan 10.000 brieven op de mat bij Paleis Noordeinde. Het koningspaar gaat met 10 van hen in gesprek over hun leven, over hun brief en vaak dus ook over hun zorgen die in die brieven staan. Het is een dag van serieuze voorbereidingen voor het Nederlands elftal. De mannen bereiden zich voor op de oefenwedstrijd tegen Algerije. Die staat morgenavond op het programma en dat is een van de laatste krachtmetingen richting dat grote WK-voetbal in de VS, Mexico en Canada. Dat begint al over 9 dagen volgende week donderdag.
1: En het wordt een kampioen? Worden we wereldkampioen, Henry Schut?
0: Het ligt eraan uit welk land we komen in dit geval.
1: Nou, ons land natuurlijk.
0: Ik ga wel altijd kijken met dat idee. Want anders denk ik, ja, je gaat niet aan een WK meedoen. En zeker ook niet ernaar kijken om te zien hoe we heel leuk derde of vierde gaan worden.
1: Okay, dat dus kan, jij zegt we worden wereldkampioen.
0: Nu zeg ik dat nog wel, ja. Okay. Vraag het over een paar weken nog een keer.
1: Zin in.
0: En over krachtmetingen gesproken. Het wordt een krachtige dag vandaag. Want na windkracht en zonkracht lanceert het KNMI deze week de hittekracht. Want de ene 25 graden kan namelijk heel anders aanvoelen dan de andere. Hebben we afgelopen nacht nog ervaren, toch, Dennis?
2: Zeker.
0: Straks over gehad. Wat hebben we daar nou aan die hittekracht? En hoe werkt het precies? Nou, Gerard van der Schier van het KNMI heeft zo alle antwoorden voor ons. Heeft hij ook antwoord op de vraag, ben ik te min? Dat weet ik niet.

die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: Candy Staten, Young Hearts Run Free. De maand juni is begonnen, dus we tellen af richting de zomer. Deze week is er nog wat regen. En daarna wordt het een heel warme periode. Dat het ook de afgelopen maand, in de maand mei, al heel warm was, dat hebben we afgelopen weekend weer gemerkt met de marathons in Utrecht, Amersfoort en Groningen. Gingen sommige hardlopers naar de grond vanwege een hitteberoerte. Ja, om nou te weten wat je nou beter wel en niet kunt ondernemen op zo'n warme dag, dat kun je nu zien via de hittekracht. Gerard van der Schier is wetenschapper bij het KNMI. Goedemorgen, Gerard.
1: Goedemorgen.
0: We kennen natuurlijk een heleboel termen al. Gewoon de temperatuur en de windkracht en de zonkracht. Wat is hittekracht precies?
1: Nou, hittekracht past eigenlijk heel goed in dat rijtje van windkracht en zonkracht. Hè. Dat zijn gewoon getallen die je eigenlijk aangeven van waar je rekening mee moet houden als je naar buiten gaat. Wat voor dingen je tegenkomen. Harde wind of sterke straling. En voor hittekracht is dat eigenlijk een maat die zich relateert aan hittestress. Ja, als je op een gegeven moment actief bezig bent buiten, je bent aan het werk in de groenvoorziening of je bent een beetje aan het sporten of je zit op een terrasje. Je hebt op een gegeven moment, als het een beetje warm is, heeft je lichaam moet hitte kwijt. En de efficiëntie waarmee je lichaam dat kan doen, hangt heel erg af van het weer. En het maakt natuurlijk heel erg uit of je in de zon zit of in de schaduw, of dat het er een lekker briesje is, of dat het eigenlijk windstil is. Of dat je een hele bewolkte dag hebt en een hele vochtige dag of een hele droge dag. Nou, en dat soort dingen zijn allemaal gekoppeld in die hittekrachtindex.
0: En de hittekracht bestaat dus uit allerlei elementen die samen dan die hittekracht vormen. En dat krijgen we op ons af in een rapportcijfer, moet ik het zo zien?
1: Dat klopt, ja. Het is gewoon een rapportcijfer van 0 tot 10. Maar 0 is natuurlijk helemaal niks aan de hand. Dat is eigenlijk vooral in de winter. En 10 is echt super extreem. Dat hebben we nog maar nauwelijks meegemaakt in Nederland. Een standaard hittegolf, zal ik maar zeggen. Dan kun je eigenlijk waardes van 6 of 7 verwachten. Ja, en daarom, daar zit je dan een beetje aan te denken.
0: En vervolgens moeten wij dan dus met z'n allen leren, tenminste als je het wil leren, wat welk cijfer betekent. Hè? Want een 10, dat snap ik. Dan moet je oppassen. Maar vanaf wanneer moet je dan binnen blijven? Of word je aangeraden om er echt op te gaan letten?
1: Nou, echt een advies van je mag bij dit getal bijvoorbeeld niet meer een flink stuk fietsen of een heel stuk rennen. Dat gaan we niet doen. Dus dat is heel erg persoonlijk. Hangt ook natuurlijk vanaf hoe je zelf in elkaar zit. Hè. Je leeftijd bijvoorbeeld, hoor je bij een meer kwetsbare groep. Je kleding is ook heel erg belangrijk. Hè. Zeker als je buiten werkt. Sommige mensen hebben dan beschermende kleding nodig. Nou, dan kun je zo een paar getallen bij die hittekracht optellen eigenlijk.
0: Ja, maar dat is voor iedereen inderdaad om zichzelf te bepalen. Net als dat je nu al natuurlijk die code geel en code oranje en code rood hebt. Hè.
1: Klopt.
0: Ja. Maar om dan eens even te kijken, bijvoorbeeld naar afgelopen weekend. Ik noemde al die marathons, hè, de marathon van Klazinaveen. Die was op voorhand al afgelast. Was dat gezien de hittekracht een juiste beslissing, wat jou betreft?
1: Ik heb toevallig gisteren even gekeken voor het Dagblad van het Noorden. In Klazinaveen was er net een punt op de dag dat hittekracht 6 werd geraakt. Op basis van de waarneming. En in Groningen was natuurlijk ook een marathon. En daar zijn toch best veel mensen door de hitte bevangen geraakt. En was er ook een klein beetje stress omdat er te weinig ambulances waren. En dan ga ik niet zeggen of het een goede beslissing was of niet van de organisatie in Klazinaveen. Maar
0: je kan je er iets bij indenken.
1: Ja, precies. Het illustreert hoe je met zo'n hittekracht beslissingen kan nemen over het sportevent. Ja.
0: Nou is hier natuurlijk ook, zoals bij alles, enig tegengeluid te horen. Vooral mensen die dan zeggen, en ik snap dat ook wel een beetje, ja, vroeger hadden we dit ook niet. Toen hadden we ook gewoon warme zomers. Die kwamen we ook gewoon normaal door. Waarom stappen jullie in met het KNMI met deze hittekracht?
1: Nou, we hadden natuurlijk vroeger ook warme zomers. Dat klopt natuurlijk. Ja. Maar als je nou bijvoorbeeld het afgelopen weekend kijkt, toen was het eind mei en toen zaten we al ruim over de 31 graden. Als je kijkt naar de zomer van 76 of zo, dan was 31 graden al vrij erg aan de max van wat we toen bedacht hadden. Dus we zien gewoon dat die aantal hete dagen, die worden niet alleen warmer. Ze vallen ook vroeger in het seizoen. Ze komen veel vaker voor. En dat betekent dat organisatoren van sportevents of openluchtconcerten of nou, noem het maar op, zich steeds meer geconfronteerd worden met het feit dat waar het vroeger eigenlijk heel erg goed ging, hè, waar het weer eigenlijk altijd heel erg lekker cool was, steeds heter gaat worden. En Ja, dat betekent dat we met z'n allen een beetje aan moeten passen. En die hittekracht is daar een voorbeeld van.
0: Ja, nou, als iemand dat wil doen, als je het in de gaten wil houden vanaf nu, waar kunnen we die hittekracht tegenkomen? Waar kan je hem zien?
1: Op de KNMI-app. Dus gewoon dat ding downloaden. En daar zie je voor jou de plek waar jij bent, kan je heel goed de hittekrachtverwachting zien voor de komende 2 dagen.
0: Die gaan we dan eens even checken. Maar nu we je toch aan de lijn hebben, wat is de hittekracht van vandaag? Dan weten we dat maar vast.
1: Nou, ik heb het even gecheckt voor waar ik woon. Ik woon in Vleuten, in de buurt van Utrecht. En daar is hittekracht 3. Dus er is niet heel veel aan de hand.
0: Nou, dat is wel te doen, toch?
2: Lekker naar buiten.
0: Dat gaan we overleven. Dankjewel, Gerard van der Schier. Ja. En ik wens je een heel fijne en toch lekker warme zomer.
1: Dankjewel en tot ziens hoor.

0: gezondheidsvitaminen op NPO Radio 5 is je dagelijkse programma.
1: Heerlijke muziek van alle jaren, van alle tijden, alle genres. Altijd genieten.
0: Doe ook mee en laat ons weten wat je favoriete muziek is. Onder de aanvragen verloten we wekelijks een fraaie digitale radio.
2: Elke dag van 9.

We hadden het straks over Harry Styles, die optreedt in Amsterdam, maar dat dan 10 keer doet, omdat heel Europa dan naar hem toe kan trekken. Toen kregen we op de NPO Luisterapp een berichtje van Ronnie, die zei, ja, optreden voor heel Europa. Ik snap best dat het dan nog niet uitverkocht is, want het is geen Elvis, die Harry. Nee, dat klopt. Harry is gewoon Harry. En dit was wel dan speciaal voor jou, Ronnie, Elvis met The Devil in Disguise. Mag ik dan deze dans van u? De nieuwe van Bruno Mars heet Risk It All.

0: welk strand lig je nu, Carolijn?
1: Op een Noord-Duits eiland. En dan lig ik heerlijk te genieten. Echt waar. Ik heb er zo zin in.
0: Specifiek.
1: Ja, het is niet, ik moet dat niet te warm hebben.
2: Ik zou eerder denken aan een Cubaans iets of zo. Je hoort
1: dit,
2: echt.
1: Ja, ja, ja. Ja, dat is leuk, want dan kan je er ook meteen bij dansen. Ja.
0: Ah, jongens, prima, als de hittekracht maar goed is, hebben we net geleerd. Oh, ja. Maakt niks meer uit waar je bent. Ja, want jij vond dit echt een lekker liedje. Lekker
1: ja,
0: zomers.
1: Dit is echt mijn zomerliedje.
0: Risk
1: ja.
0: It All van Bruno Mars. Nou, misschien moet je even naar de Arena dan binnenkort. Want als Harry daar dan eindelijk weg is, dan kan Bruno ook nog even.
1: Had ik maar kaartjes.
0: Heel bescheiden. Nou, er komen vast nog kaartjes vrij. Al komt hij wel heel bescheiden, maar een dag of drie. Het is even na 7:30. NOS Journaal, Carolijn Bari.
3: Als ouders het niet eens worden over de achternaam van hun kind, dan moet dat kind niet meer automatisch de naam van de vader krijgen. Daarover stemt de Tweede Kamer vandaag waarschijnlijk, en een meerderheid staat hierachter. De traditie is niet meer van deze tijd, vinden veel partijen. Zij willen een regeling die uitgaat van gelijkwaardigheid van beide ouders. Een kind moet in zo'n geval de achternaam van allebei krijgen in alfabetische volgorde. Vannacht hebben asielzoekers uit Ter Apel, waar geen plek voor was, geslapen in Tweede Exloërmond in Drenthe. Ook de komende twee nachten kunnen ze daar nog terecht. De gemeente heeft in een sporthal plek voor 150 mensen. Nog altijd zijn er in Ter Apel te weinig slaapplekken, en dat komt omdat er op andere plekken te weinig opvanglocaties zijn. Een protest tegen de komst van een noodopvang in wijk bij Duurstede is gisteravond uit de hand gelopen. Relschoppers gooiden met stenen en vuurwerk naar de politie. De nieuwste medicijnen tegen de huidziekte psoriasis werken ook bij een lagere dosering. Hierdoor hoeven patiënten minder vaak te worden geprikt, blijkt uit onderzoek van het Radboud UMC in Nijmegen. De onderzoekers bekeken wat er gebeurde als ze de tijd tussen de injecties verlengden.
4: En dat hebben we vergeleken met mensen die gewoon de normale doseringen bleven gebruiken. En we hebben gekeken of daar verschil tussen was. En het blijkt dat de mensen die lagere doseringen succesvol konden gebruiken, dat heel goed ging.
3: In Nederland hebben ongeveer 500.000 mensen psoriasis. Ze hebben dan last van rode, schilferende plekken op hun huid, die jeuken en doen ook pijn. En op je 95ste nog elke dag op pad zijn, Arend uit Lelystad kan bepaald niet stilzitten. Thuis maakt hij miniatuurmeubels en hij slaat nooit zijn dagelijkse wandelingetjes over. Ook schuift hij geregeld aan in een lunchroom, waar ze zijn verjaardag dan ook niet stilletjes voorbij wilden laten gaan.
5: In de glorie.
6: Ik ben altijd iets aan het maken. Dat had ik al als kleine jochie. Daar heb ik gewoon plezier in.
7: Ja, hij valt gewoon op omdat hij vriendelijk is. Hij weet van heel veel dingen, weet hij iets. Hij raakt gewoon met iedereen in gesprek. Jong, oud, het maakt hem allemaal niet uit. Het is gewoon een ontzettend leuke man.
6: Je moet zorgen dat je in beweging blijft. Er zijn mensen, als je ouder wordt, die zitten de hele dag voor de tv. Maar dat is foute boel.
1: Ja. Ja, ik geef hem wel een beetje gelijk, hoor. Ja. Bij de lunchroom hoeft hij ook niet meer te bestellen. Ze weten precies wat hij eet. En hij sluit bijna altijd af met warme appeltaart en slagroom.
0: Heb je toch nog je tip, Dennis? Want we hadden straks, wie was het ook, een Willeke uit Baden aan de telefoon. Die vertelde over haar moeder van 97. Toen vroeg jij, wat is nou het geheim van zo oud mogen worden?
8: Nou, ik hoor het. Nu appeltaart met slagroom.
1: Nee, niet
0: in beweging blijven.
1: Oh, dus Arend blijven.
0: Dus, ja. Jongens, ja, rondje koffie. Ja, Dennis haalt.
8: Ja.
0: Ja. Cappuccino, alsjeblieft.
3: Het is bewolkt. Vanuit het zuidwesten gaat het regenen. Tussendoor ook zon. Maar vanmiddag dan zijn er stevige buien. Met kans op onweer, veel regen en harde windstoten. Het wordt 20 tot 25 graden.
9: Goeiedag, Hendrikman.
10: Goedemorgen.

0: Heel voorzichtig kwam hij een paar keer uit de schaduw van zijn vader Bob. Ziggy Marley was dit met Tomorrow People. Het feest is vandaag voor John LaHaye uit Vaals. Die wordt 54. Theo Kruijzen uit Tiel wordt vandaag 79. Gerwin van den Berg uit Spijkenisse 62. En wij feliciteren ook zanger Hans de Boy, want die wordt vandaag alweer 68. En alle Annabels denken dan weer even, hey, misschien ben ik wel vernoemd naar. En de meesten weten het waarschijnlijk ook wel zeker. We gaan bellen met Nijmegen. Want de jarige Job daar. Oh, daar heb je hem al. Hallo.
1: Goedemorgen Bert, met Sjaak Hendricks.
0: Hey Sjaak Hendricks. Zeg maar Henry tegen Bert. Want Bert zit met zijn gat in Griekenland. En Carmen is er wel. En Dennis is er ook. En wij zijn wel Team Haandrikman. Want dat had je helemaal scherp. Van harte gefeliciteerd met je 76ste.
1: Ja, volgens mijn kleindochter 6-7.
0: Maar ja, dat vind jij dan natuurlijk prima. Want dat is eigenlijk 67.
1: Nee, maar goed. Een jaartje erbij, hè.
0: 7-6, dat is dezelfde handbeweging, ja. Hey, weet je eigenlijk waar dat voor staat? Dat 6-7?
1: Nou, ik ben een beetje de jaren 50... Ik hou het allemaal niet meer bij, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, maar het is ook een strikvraag, want het staat namelijk nergens voor. Nee. Er heeft gewoon iemand verzonnen dat hij dat ging doen en dat was het. Dus soms gaat iets letterlijk helemaal nergens over. Hoe ga je via... Wat zeg je?
1: Ik zeg, waar je al komt, je hoort het continu.
0: Ja, weet je wat daar de remedie tegen is?
1: Nee.
0: Dat wij iets oudere mensen dat allemaal gaan doen. Dan houden ze er vanzelf mee op, die kinderen. Want dan vinden ze het gênant worden.
1: Nou goed. Ik, aan de andere kant vind ik het ook wel leuk. En vooral als je van je kleindochters komt, dan ben je ook wel iets harder.
0: Ja. Ga je het vandaag ook vieren met de kleinkinderen en de kinderen?
1: Ja, ik laat mijn eigen vandaag verrassen, want ik moet stand-by blijven. Dus ik weet niet wat er allemaal gaat gebeuren. En het enige wat ik weet, dat wij vanavond met z'n allen... Want ik heb 8 kleinkinderen. En nou, met aanhang erbij, een man of 17, 18, gaan we uit eten. Dat is het enige wat ik weet. En voor de rest laat ik me even verrassen.
0: Dus wat er tot die tijd gaat gebeuren, dat is nog één grote blanco pagina voor je.
1: Ja, nou ja, en ik laat me even verrassen. Normaal gesproken heb ik de regie zelf graag in eigen hand. Maar dat klinkt misschien wel dat voor iedereen dat wel telt.
0: Nou, bij sommigen meer dan anderen.
1: Ja. Nou ja, ik hoor bij meer. Ja. Dus maar ik laat me eigenlijk ook verrassen en ik zie wel...
0: Wat zou je willen als je de regie wel zelf in handen had? Wat zou je dan gaan doen vanmiddag met ze?
1: Dan zou ik misschien... dat is een hele goeie. Ik heb hier een jukebox hier in huis. Met singeltjes.
0: Oh, leuk.
1: En ik zou de hele dag muziek draaien.
0: Verzoekplaatjes voor iedereen.
1: Ja, met mijn kleinkinderen, want ik heb... Een kleine 5000 singeltjes.
0: Poef.
1: Ja. Mooi. En van rock and roll tot... ik ben een muziekliefhebber. En wat dat betreft... muziek is toch hetgene waar wij allemaal voor staan, denk ik. Want wat is leven zonder muziek, hè?
0: Ja, dat is ongeveer niks. Dat is mooi gesproken, Jacques. Nou, dan hebben wij het perfecte cadeau voor je natuurlijk. Je weet het, je krijgt behalve een verjaardagskaart... met een door ons gemaakte persoonlijke boodschap erop... ook een liedje uit de Evergreen Top 1000. Ik geef je aan Dennis met het rad.
2: Ja, goedemorgen en gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel.
2: We wachten even totdat het rad is uitgedraaid. En hij is gestopt op nummer 889.
0: Nou, het kan niet missen dat je iets van ABBA in die jukebox hebt zitten. Maar wil jij Take a Chance on Me? Of zeg je, ik take nog another chance en ik wil die tweede keer draaien?
1: Ik wil nog een keer draaien.
2: Nou, dan gaan we dat doen.
1: Ja.
0: Jouw de regie liefst zelf in handen zoveel mogelijk, hè?
1: Ja.
2: En dan hopen we wel dat je deze leuker vindt. Nummer 292.
0: Zit er iets van Dire Straits in je jukebox?
1: Nee, maar ik heb wel singeltjes van de Dire Straits. Want ik ben normaal een Elvis Presley liefhebber. En Jerry Lewis, Jim Reeves. Ik heb een hele grote keuze.
0: Je bent een oude rocker, hoor ik al.
1: Ja, dat zonder meer. Ja.
0: Nou, deze mannen kunnen er ook wat van, hoor.
1: Ja, En ik ben een grote Small tegenstander.
0: Aha. Nou, dan ben je op 5 helemaal thuis. Elvis hebben we net al gehad. En die Small Faces die komen vast ergens in de week nog wel voorbij. En deze is er nu voor jou. Dit is je verjaardagsplaat. Dus ik laat je lekker verrassen vandaag. En geniet ervan, hè?
1: Ja, dat doe ik zeker. Bedankt voor het telefoontje.

0: That's Domino.
1: On Blueberry Hill.
0: Steve Ward.
2: Alles A-plaat.
0: De tieners van nu, die kiezen de liedjes van toen. De laatste voor achter, die is vandaag voor Anne. Goedemorgen, Anne.
3: Goedemorgen.
0: En waar ken jij dit liedje van?
3: Van een concert waar ik bij geweest.
0: Ja, nou, toen ik 11 was, want jij bent nu 11, was ik nog nooit bij een concert geweest. Naar welke concerten ben jij al geweest, zoal?
3: Ik ben naar Susanne Freek, Snelle, Teddy Swims, Octane Munnik, Milo, Clouseau, Rondé. En toen ik in de buik zat, ben ik bij Ed Sheeran geweest. Dus technisch gezien ben ik daar ook geweest.
0: Ja, zo, je gaat elke week, lijkt het wel. En voor wie heb je dan vandaag gekozen van dit schitterende rijtje?
3: Ik heb voor Clouseau gekozen.
0: En waarom dan?
3: Omdat ik Anne-Louise heet en dat is allebei een liedje.
0: Anne en Louise zijn liedjes van Clouseau. En DJ Anne, de zender is aan jou de komende 5 minuten zelfs. Welke heb je uitgezocht?
3: Ik heb gekozen voor de concertversie van Passie van Clouseau.

0: met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjek op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
1: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
2: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA, Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
3: We love you, president.
2: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luisteren.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
4: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
6: Nothing ever stays.
7: The Boys of Dungeon Lane.
6: Nothing comes to mind.
7: Is het prachtige nieuwe album van Paul McCartney.
6: No one can erase.
7: The Boys of Dungeon Lane van Paul McCartney.
6: The days we left behind.
7: Is nu overal verkrijgbaar.
8: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
9: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
10: Hoppa.
9: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
10: Drie sterren slot.
9: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
11: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
12: Het is 8:00. We beginnen aan een heel nieuw uur. Goeiedag, Hendrik Man, met het NOS Journaal. Carolijn Bari.
13: Goedemorgen, Henry. Duizenden Nederlanders staan op de wachtlijst voor een zwaardere stroomaansluiting. Ze willen bijvoorbeeld thuis een warmtepomp of een laadpaal, maar die aansluiting krijgen ze niet omdat het stroomnet te vol zit. Ook spelen nieuwe regels mee die op 1 juli ingaan. En dan krijgt veiligheid prioriteit. Dat betekent bijvoorbeeld dat een brandweerkazerne voorrang krijgt op iemand die thuis een zwaardere stroomaansluiting wil. Oekraïne heeft een zware nacht achter de rug.

0: 8 uur, we beginnen aan een heel nieuw uur. Goeiedag Hendrikman met het NOS Journaal, Caroline Bari.
1: Goedemorgen Henry. Duizenden Nederlanders staan op de wachtlijst voor een zwaardere stroomaansluiting. Ze willen bijvoorbeeld thuis een warmtepomp of een laadpaal, maar die aansluiting krijgen ze niet omdat het stroomnet te vol zit. Ook spelen nieuwe regels mee die op 1 juli ingaan. En dan krijgt veiligheid prioriteit. Dat betekent bijvoorbeeld dat een brandweerkazerne voorrang krijgt op iemand die thuis een zwaardere stroomaansluiting wil. Oekraïne heeft een zware nacht achter de rug vanwege een grote Russische aanval met drones en raketten. Daarbij kwamen zeker 5 mensen om het leven en raakten tientallen burgers gewond. De aanvallen in de hoofdstad Kiev duurden uren en duizenden mensen schuilden in metrostations. Een gebouw van de regering en het ministerie van Buitenlandse Zaken zou zijn geraakt. Naast Kiev werden andere grote Oekraïnse steden aangevallen, zoals Dnipro. Daar viel Rusland appartementencomplexen aan, waarvan er zeker 1 instortte. Er komen waarschijnlijk uitzetcentra buiten Europa voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Die worden daarheen gestuurd als ze niet in Europa mogen blijven. Italië bouwde eerder zo'n uitzetcentrum in Albanië en de EU wil zoiets nu ook, zegt correspondent Ardy Stemmerding.
2: Plekken zijn dat dan buiten de EU waar asielzoekers naartoe gestuurd kunnen worden en waar ze moeten wachten tot ze dan kunnen terugkeren naar het land waar ze vandaan komen. En in het oorspronkelijke plan was er nog een uitzondering voor kinderen, maar Europese landen en het Europese parlement hebben nu afgesproken dat ook kinderen naar die uitzetcentra gestuurd kunnen worden. Alleen als kinderen helemaal alleen zijn, hoeven ze niet naar dit soort plekken toe.
1: Het idee is dat hierdoor meer uitgeprocedeerde asielzoekers de EU verlaten. Mensenrechtenorganisaties waarschuwen dat dit in de praktijk gevangenissen worden. Sport verbroedert en daarom geeft FC Groningen voetballes aan asielzoekers. Aan enthousiasme geen gebrek en dus is er een heel trainingsprogramma opgezet, hoorde RTV Noord.
3: Het zijn vooral de mensen die wachten op nog een vergunning. Dus die in deze tijd nog niet zo heel erg veel verder te doen hebben, die nog niet naar school mogen, die het mogen inburgeren en zijn blij dat ze mee kunnen doen.
4: Socialiseren, wat normen en waarden leren kennen van Groningen. Nederlandse taal wel een beetje meer gaan beheersen, want dat is natuurlijk ook nog redelijk nieuw. Als je dan wat voetbalse elementen erin brengt, dan gaat iedereen lachen.
1: En dan is voetballen hetgeen dat verbindt, zeggen ze bij FC Groningen. Het weer bewolkt met soms zon en ook wat regen. Het wordt 20 tot 25 graden, maar vanmiddag trekken pittige onweersbuien over met kans op veel neerslag, hagel en harde windstoten. In de loop van de avond wordt het overal droog.
5: Goeiedag, Hendrikman, Henry Schut.

0: Die lekkere discotijd gaat nooit verloren. Tavares, Heaven Must Be Missing. Hey, daar is hij weer. Een angel. Je vrolijke vriend van vijf. Henry Schut en zijn lach. Dit wordt een goede dag. Ik ga eens even checken, Dennis, of je hebt opgelet de afgelopen uur. Vandaag is een dag met hittekracht 3. Wat zegt dat?
1: Nou, dat zegt dat je op zich prima naar buiten kunt.
0: Ja, dat is inderdaad waar.
1: Dat je veel kunt doen buiten.
0: Dat is een van de vele goede antwoorden op deze vraag. Vanaf vandaag kun je de hittekracht zien en bijhouden via het KNMI. Die hittekracht is een combinatie van temperatuur, wind, zonnestraling en luchtvochtigheid. We spraken erover om 6:45. Hoe hoger dat cijfer, hoe zwaarder het voor je lichaam kan aanvoelen. En met dat cijfer kun je uiteindelijk zelf, helemaal zelf bepalen of je iets wil gaan ondernemen op een dag als vandaag met hittekracht 3. Het is een gedenkwaardige maand. Rotterdam staat, nou, net bekend is geworden, volgende week stil bij het overlijden van stadsiconen Gerard Cox en Joke Bruis. Vrienden, familie en fans komen samen op het Stadhuisplein voor een muzikaal eerbetoon. De evergreens van Cox en Bruis worden daar gezongen. En er wordt ook geproost op het leven. En er wordt ook nog gesproken over een standbeeld voor Gerard Cox en Joke Bruis. En deze week, of een andere week, of ergens in deze zomer een lekker dagje uitwaaien, dat kan uitstekend op de Waddeneilanden, tussen de duinen. Wat speelt er zich nou eigenlijk af op die zandplaten? Bijvoorbeeld als de laatste boot met toeristen is vertrokken. NOS-journaalpresentator Afke Boven is opgegroeid op Ameland en vertelt daar zometeen alles over. En doet ze ook in haar boek dat is verschenen. We spreken haar zo.

0: Ja, dat is toch wel een beetje de sfeer waar je wil zitten. The Kinks met Waterloo Sunset voor waar we het nu over gaan hebben. Zij groeide op tussen de zeehonden op de rondvaartboot van haar ouders. Je kent haar waarschijnlijk als vertrouwd gezicht van het NOS-journaal. Maar zodra de camera uitgaat, dan is ze het allerliefste gewoon Afke van Ameland. Ze schreef daarom haar eerste boek over het echte leven op de Waddeneilanden. Dat boek heet Als de laatste boot vertrokken is. Afke Boven, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, voelt een beetje als mijn verjaardag.
0: Nou, dan ga je de hele week je verjaardag vieren, denk ik, hè? Want het is de week waarin je boek uitkomt.
1: Ja, echt zo heerlijk. Hij komt dus vandaag uit. En moet je heel eerlijk zeggen, ik heb hem gewoon ook besteld. Je kunt maar één keer in je leven je eerste boek voor het eerst bestellen, toch?
0: Wacht
1: dus er komen vandaag.
0: Wacht even, je hebt een boek geschreven. Dat krijg je natuurlijk gewoon thuis. En dan heb je het zelf besteld.
1: Het is toch heel leuk dat er dan zo'n postpakket komt, dat je dat opent en dan komt je eigen boek daaruit. Ja, ik heb hem gewoon besteld. Dat kan je maar één keer in je leven doen, man.
0: Ik begrijp je volledig. Ik heb me er ook een keer schuldig aan gemaakt.
1: En je bent
0: er, niet geboren, je bent er wel opgegroeid. Je woont er nu niet. Dat was ook een beetje onhandig, nee, hè, qua werk. Wat mis je het meest op dit moment?
1: Eigenlijk het ritme van de seizoenen. Dus dat je toch in de zomer echt die hype hebt van zon, zee, strand, veel toeristen, veel drukte, veel gezelligheid met andere mensen die je niet heel goed kent. En dan dat na de zomer die drukte weer weg hebt, zeg maar echt bijna letterlijk die laatste boot vertrokken is. En dat je dan juist weer echt met de eilanders bij elkaar bent, iets meer tranquilo. Nog steeds wel druk, hoor, want je bent dan heel druk met onderhoud van alles en nog wat. Maar dan komt juist echt dat verenigingsleven, kruip je weer helemaal bij elkaar. Dat ritme een beetje, hier gaat het maar door, weet je wel.
0: Ja, is dat meteen ook in een paar zinnen jouw liefde voor het eiland Ameland en voor de Waddeneilanden? Dat dus?
1: Ja, dat en de mensen. Altijd wat je natuurlijk in elk klein dorp wel een beetje voelt. Maar op zo'n eiland waarbij je echt omzoomd bent door water, je eigenlijk weinig uitwijkmogelijkheden hebt, is dat wel, moet je het echt met elkaar rooien. En dan is het vangnet ook echt heel groot. Dus op het moment dat er wat met je is, nou ja, dan weet je eigenlijk dat je altijd, je kunt zo achterover vallen, want er zijn wel mensen die daar klaarstaan om
0: die
1: je op te vangen.
0: Ja,
1: ja, en dat, ja, het is nog steeds, weet je, het voelt echt als mijn thuis. En ik ben daar opgegroeid. De mensen die daar wonen, dat zijn mijn mensen. Ja, ik vind dat een heel warm hart heb ik daarvoor.
0: Een paar zinnetjes uit je boek die weglezen als een gedicht, moet ik zeggen. Je schrijft onder andere, net als op het vasteland wordt er gelachen, gewerkt, gerouwd, getrouwd, geruzied en gefeest. En toch is het niet hetzelfde. En even verderop schrijf je ook, eilanders, eigenzinnig en omringd door water, voelen zich vaker vrij dan beperkt. Met de riemen die voorhanden zijn, roeien ze zich een weg door hun kleine maatschappij. Zelfstandig, creatief, eigenwijs en koppig op z'n tijd. Ja, er zit zoveel in af.
1: Herken je daar iets in?
0: Nou, nee, niet, want ik kom daar niet vandaan. Dus,
1: mij.
0: Oh, in jou. Ja, nee, want daar was ik eigenlijk het meest benieuwd naar. Want wat merken we daarvan dan aan jou? Ik zou antwoord kunnen geven, want ik ken je een beetje. Ik vind het leuker als je
1: doe
0: het
1: ook maar
0: doet.
1: Niet. Ja, nee, ik ben wel een beetje eigenzinnig, denk ik. Ik ben ontzettend zelfstandig, want mijn ouders hadden een rondvaartbedrijf op Ameland. Dus eigenlijk toen ik 8 was, leerde mijn moeder me een ei bakken. Kijk, toen had ik natuurlijk ook al 100.000 zeehonden gezien. Dus ik wilde niet elke keer meer mee op die rondvaartboot. En toen zei mijn moeder, nou, dan blijf je tussen de middag maar thuis. Dan bak je maar een ei en om 2:30 moet je weer in je klaslokaal zitten. En zo gaat dat met iedereen om me heen. Ging dat überhaupt zo, weet je? Je bent zo jong zelfstandig. En dat merk ik nu nog steeds, dus die zelfstandigheid. Daardoor ben je ook natuurlijk een beetje eigenwijs. Want hey, je doet het altijd al heel veel.
0: Op jouw manier.
1: In je eentje en op jouw manier. Dus en creatief toch ook. Want je woont in zo'n kleine gemeenschap. Je kunt niet zomaar even naar een ander dorp of een andere stad. Dus je moet ook wel creatief zijn om gewoon, nou ja, te doen wat je wil doen. Want je laat je niet beperken. Dat is ook echt wel een karaktereigenschap.
0: Je bedoelt, omdat sommige dingen niet voorhanden zijn, moet je het soms gewoon zelf oplossen.
1: Ja, en omdat instanties niet altijd voorhanden zijn, omdat er als er een calamiteit is, je altijd een reddingboot nodig hebt om naar de wal, of een helikopter nodig hebt om naar de wal te komen. Dus eilanders zijn echt heel goed in het oplossen van problemen. Als dat nu moet of morgen, maar elk moment dus is altijd een mogelijkheid om het op te lossen. Dat zit wel echt heel erg in je DNA dan.
0: Dat je dit boek nou hebt geschreven, heeft dat ook te maken met de vraag die jij naar eigen zeggen het vaakst krijgt? Of eigenlijk is meer een opmerking. Op een eiland heb je toch helemaal niets?
1: Ja, Dat is precies de reden. Want ik snap dat mensen dat denken. Van, hè, maar je bent zo beperkt op zo'n eiland. Maar zo voelt het voor mij niet. En als kind en zelfs als puber, het heeft nooit zo gevoeld. Ik heb me nooit beperkt gevoeld, juist heel erg vrij. Ja, en leg dat dan maar eens uit. Ja, had ik toch even een boekje voor nodig. Ja.
0: En niet alleen voor je eigen verhalen, want er staan 20 verhalen in van eilanders. Dus ook van Texel tot de Schiermonnikoog, van burgemeesters tot een vuurtorenwachter. Welk verhaal gaat je nou het meest aan het hart of blijf je het meest bij?
1: Nou, ze zijn natuurlijk allemaal heel verschillend. Maar de ambulancechauffeur die zijn eigen zoon naar de helikopter moest brengen, dat is natuurlijk wel een bijzonder verhaal. Ja, er staat natuurlijk ook een jutter in. Die ook een heel, zijn leven nam een hele andere wending. Laten we het daarop houden. Dat is ook die man is zo puur, een jongen is het nog, zo puur en eerlijk en open. Ja, zo hadden ze allemaal iets. Want de Vlaamse die voor de liefde naar Schiermonnikoog is verhuisd, dat is natuurlijk ook niet niks, weet je wel. Dus het zijn wel, en iedereen was gewoon heel open en eerlijk. En ik hoefde niks aan te passen aan de verhalen. Het was gewoon recht toe, recht aan, recht door zee. Dit is wat het is. En dat is wat de eilanders ook zijn.
0: Ja, recht door zee, recht door de Waddenzee, zo het eiland op.
1: Nou, bijna wel.
0: Ja, het boek Als de laatste boot vertrokken is van Afke Boven is vanaf vandaag te lezen. Ja, waar ik eigenlijk het meest nieuwsgierig nog naar ben dan, Afke. Wanneer ga je er weer wonen? Ik wil je niet weg hebben bij de NOS natuurlijk, maar wanneer ga je er weer wonen?
1: Nou, misschien kunnen we een beetje van beide werelden daar wonen en, nou ja, bij jou op een logeerkamer dan maar.
0: Dat is goed. We hebben er nog
1: maar eerlijk is eerlijk, er wordt wel gesproken over deels teruggaan naar het eiland. Dus misschien binnenkort.
0: Ja, die logeerkamer moet nog wel wat rommel worden opgeruimd. Ben je daar goed in?
1: Nee, heel slecht. Oh, nou. Dat heb je ook in het boek kunnen lezen. Ik ben heel slecht in opruimen.
0: Dan maar tussen de rommel.
1: Prima.

0: 5500 deelnemers, meer dan 1500 vrijwilligers. Ruim 245 miljoen euro tot nu toe. Geld voor onderzoek naar de genezing van kanker. Ingezameld door het grootste goede doelen-evenement van Nederland. Deze week bestaat Alpe d'Huez 20 jaar en Bertel 5 is erbij. Iedere middag vanaf 4 uur en donderdag de hele dag door. 20 jaar Alpe d'Huez, want opgeven is geen optie.
1: Deze hele week op NPO Radio 5. Kijk voor alle informatie op nporadio5.nl.

0: Had to Fall in Love van Moody Blues. Als je nou weet dat dat ergens uit eind jaren 70 komt, dan is dit misschien iets voor jou. Want het is de hoogste tijd om de sleutel van de prijzenkist te pakken voor vroeger of later. De kist gaat open en dan gaan we zo meteen van hit naar her met steeds de vraag: was wat je hoorde vroeger of later een hit dan het liedje dat we daarvoor hebben gehoord? Dennis, vertel ons, wat is er te winnen?
1: Ja, het Goeiedag Hendrikman prijzenpakket ligt voor je klaar, met daarin onder andere een prachtige sleutelhanger voor aan je sleutelbos, de geweldige Omroep Max sokken en natuurlijk de Goeiedag Hendrikman boodschappentas. En als moeite voor het meedoen, de deurhanger cadeau.
0: Sowieso prijs dus. Carmen, wat moeten we daarvoor doen?
2: Ja, dat is heel simpel, Henry. Pak je telefoon, je tablet. Ga naar de NPO Luister-app. En je kan appen naar de studio. En dat doe je door middel van een codewoord. Dat codewoord is vandaag Ameland.
0: Ameland is het codewoord op de NPO Luister-app. En misschien doe je zo wel mee aan vroeger of later.

0: Dat was Boas met In The Moment. Het is even na 8:30, NOS Journaal, Caroline Bari, goedemorgen.
1: Goedemorgen Henry, het Openbaar Ministerie in België wil 3 Nederlanders alsnog vervolgen voor een poging tot gijzeling van een Belgische minister. Ze zouden in 2022 plannen hebben gemaakt om justitieminister Van Quickenborne te ontvoeren. Bij zijn huis stond een Nederlandse auto met achterin kalasjnikovs, snelbinders en flessen benzine. Van Quickenborne zat daarna wekenlang in een safehouse. Eerst was er niet genoeg bewijs, maar na een nieuw onderzoek wil het OM hen toch vervolgen. Het was door grote Russische aanvallen opnieuw een loodzware nacht in Oekraïne. In hoofdstad Kiev wordt gevreesd dat er nog veel mensen onder het puin liggen van een hoge flat die instortte. Rusland vuurde ruim 650 drones en 70 raketten af. Op de steden in Oekraïne, in Kiev, vielen zeker 4 doden. 58 mensen raakten gewond, onder wie ook 3 kinderen. En ook Dnipro lag zwaar onder vuur, vertelt correspondent Christian Pauwen.
2: Ja, ik weet van Kiev dat ook na zo'n aanval men snel weer het leven oppakt. Maar ja, het is wel weer de zoveelste hele zware klap geweest voor de hoofdstad in korte tijd.
1: Als ouders het niet eens kunnen worden over de achternaam van hun kind, dan moet het niet meer automatisch de naam van de vader krijgen, zoals nu het geval is. Dat is een voorstel van D66 en GroenLinks PvdA.
3: En wat wij willen doen is dat het eerlijker gaat en dat wanneer ouders er niet uitkomen, dat dan automatisch de achternaam van beide ouders geldt.
1: En dat voorstel krijgt vandaag waarschijnlijk steun van een meerderheid in de Tweede Kamer.
0: Dan vraag ik me toch af, heb je daar dan wat aan? Want als de discussie blijkbaar dan leidt tot niets, dan is de discussie daarna waarschijnlijk welke van de twee namen dan als eerste?
1: Nou ja, dat gaat op alfabetische volgorde dan.
0: Ja, okay, dus
1: maar dan misschien vind je dat dan weer zelf geen mooie combinatie en kan je dat nog aanpassen. Dat weet ik niet.
0: Nou, ik zou denken, als je er toch wel niet uitkomt als ouders, dan wordt dat ook een ingewikkeld gedoe. Want uiteindelijk worden heel veel mensen toch aangesproken op hun eerste achternaam. Dus dan is nog steeds de strijd, ben ik de eerste van de twee?
1: Nou, wat ik me dan afvraag is, wat gebeurt er als die kinderen dan later gaan trouwen met iemand die ook 2 achternamen heeft? Ja,
4: dan krijg je 4 achternamen.
0: Ja, uiteindelijk zijn we allemaal van adel.
1: Dan wel, ja. En het buitenzwembad in Wijteveen in Drenthe was dringend aan een opknapbeurt toe. Vrijwilligers in het dorp begonnen er zelf aan en kregen ook al snel hulp van mensen uit andere dorpen. En die leverden geen half werk. Het bad heeft een complete makeover gekregen, net op tijd voor de opening.
5: De dakgoten waren helemaal verrot. Dus die hebben we ook, wat ook allemaal nog hier weer aan langs gemaakt. Nieuwe dakgoten, zonnepanelen.
6: Het is nog een volle week. Ja, het lukt. Het is wel heel druk, maar dat gaat wel goed komen, denk ik.
5: Het is zo verschrikkelijk veel werk. En we zien ook echt aan de vrijwilligers dat ze op zijn. Maar dat zeg ik, we zijn ze verschrikkelijk dankbaar voor wat ze allemaal al hebben gedaan. En we hopen dat ze nog even doorzetten. Want we hebben ze echt nodig. En dat weten ze ook.
1: Ja, er zit al water in het zwembad. Dus ja, RTV Drenthe wilde nog wel even weten of ze zelf een duik al hebben genomen, die vrijwilligers.
6: Dit jaar? Nee, nog niet. Hier niet, nee.
0: Ah, vandaag misschien ook maar niet, hè?
1: Nee, vanmiddag zeker niet, want dan trekken er onweersbuien over van zuid naar noord. Plaatselijk ook kans op wateroverlast en zware windstoten. En het wordt maximaal 25 graden.
0: Meedoen aan Vroeger of Later kan, maar dan heb je wel een codewoord nodig. En het codewoord is Ameland, naar de NPO luisteren.

0: Curiosity Killed the Cat. En Down to Earth.
1: Vroeger of later.
0: We gaan het spel spelen met de fragmenten waarbij je altijd 50% kans hebt. Dat is lekker meegenomen. Annemieke uit Nieuw-Amsterdam. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Henry.
0: Want als je het niet weet, dan kan je altijd wat gokken. En wie weet, gok je jezelf er wel doorheen naar een hele prijzenkist vol met prijzen. Wat gaat het voor dag worden voor jou vandaag daarna? Moet je er nog op uit?
2: Nee, ik heb een thuiswerkdag vandaag.
0: Oh, ben je daar goed in, thuiswerken?
2: Als ik geen radio aan heb wel, want dit leidt natuurlijk lekker af.
0: Ja, je kan als je thuis werkt gewoon aan alle radiospelletjes meedoen met een beetje mazzel.
2: En ja.
0: Dan krijg je er nog eens wat extra salaris bij, zo gezegd. Ja, ik kan het niet zo goed, eerlijk gezegd. Ik laat me altijd door alles afleiden thuis. Beter mag gewoon op je werk zijn om je werk te doen.
2: Maar ik heb gewoon een dichthockey zonder raam, zonder kinderen, gewoon lekker afgezonderd. Aha. En dan gaat het best goed.
0: En dan sluit je jezelf op. En wat voor werk is het?
2: Financiële administratie bijwerken.
0: Waar je hoofd wel even bij moet hebben dus.
2: Yes. Ja.
0: Nou zullen wij nooit zeggen, zet zometeen die radio uit. Dus hou die radio straks gewoon lekker aan voor de arbeidsvitamine en lunch lekker en al het andere. Maar eerst even dit spelletje spelen. We gaan beginnen in 1975. Dat is het vertrekpunt van vroeger of later vandaag. Het jaar dat Suske en Wiske op tv komen.
3: Ik vind het anders.
4: Heb je de kaart? Kompas?
3: Die heeft Lambiek.
4: Blijft die dan?
3: Ach, en wacht op de boterhammen.
5: Waar gaan jullie naartoe?
3: Oh, we gaan kamperen.
4: Ah, vertel hem nou maar niks. Met Crimson moet je altijd oppassen.
5: Oh, het weer hebben jullie niet mee.
0: Ja, dat was kindertelevisie.

0: In 1975. Daar gaan we. Zet hem op, Annemieke. Santa Lucia by Night van de George Baker Selection. Was dat vroeger of later een hit dan 1975?
1: Ik ook later.
0: Het was later, 1985. Ik heb de zomer in mijn bal. Zomer van André Hazes, met een S spreek je hem uit. Was dat vroeger of later een hit dan 1985?
1: Vroeger.
0: Nee, het was, ja, het klonk wel ethisch, maar het is 1991. Of the season for love. The time of the season van de Zombies. Vroeger of later dan 1991?
1: Vroeger.
0: Ja, natuurlijk. 1969. Van Sailor, vroeger of later dan 1969?
1: Vroeger.
0: Nee, dat was toch ook wel weer flink wat later. Zit je nou jezelf uit te lachen, Annemieke?
1: Ja.
0: Het was... dat is toch mooi, hè? 1976 was het. Okay. En deze kopje in.
1: Ja, die was vroeger.
0: Zo. Nou, we hoeven niet eens af te wachten. Hoppakee, die was vroeger, hoorde ik jou roepen. En dat klopt, want dat was 1972. Wat komt er dan uit de prijzenkist?
2: Nou, sowieso de deurhanger. Goeiedag, Hendrikman. Deurhanger. En de goeiedag, Hendrikman. Sleutelhanger.
0: Oh, je deed het voor de deurhanger.
1: Tuurlijk.
0: Ja, nou ja,
3: weet die had je. Wat mooi is, op die deurhanger staat: niet storen, ik wil goeiedag, Hendrikman horen.
0: Nou, die komt echt totaal van pas bij zo'n dagje thuiswerken. Toch?
1: Ik maak een foto ervan.
0: Ja. We zien hem tegemoetkomen, Annemieke.
1: Is goed.
0: Werk ze. En nu eerst nog even lekker meezingen. Met André Hazes.

0: Megan van Timebox, het klinkt allemaal als een tractatie voor je oren. Nou, zo begon het niet vanochtend. Want toen lieten we je dit horen. En dit is helaas een waargebeurd verhaal uit een waargebeurde belevenis van Bert Hanerikman zelf. Het komt van het vakantieadres van Bert. Het is een totale ramp waar hij in is beland.
1: Ja, die arme Bert komt helemaal niet aan zijn rust toe nu. En John die heeft met hem te doen. Hij schrijft, ik hoop voor Bert dat zijn vakantie hierdoor niet verder wordt verstoord. Hij moet een andere kamer opeisen, want dan ben je er vanaf. Bel hem maar even op en zeg het tegen hem. Nou Dennis, bel hem maar op. Zo.
2: Ja, ik zal hem even bellen. En we hadden het vanochtend ook over het spijt hebben als je niet naar een concert bent gegaan. Ja. Frederik wilde bijvoorbeeld naar Simply Red afgelopen najaar in de Ziggo. Ze is uiteindelijk niet gegaan en heeft nu ontzettend veel spijt. Ze zegt, het is altijd leuk om te gaan en anders drink je lekker een drankje. En ga je weer naar huis. Hans bijvoorbeeld is op het laatste moment toch niet naar Eric Clapton gegaan in april. Het was geweldig en hij zou het zo overdoen.
0: Er komen er zoveel boven. Ik heb ook nog eens naar Sting gekund, maar toen vond ik het net iets te duur. En nu denk je, wat is dat nou? Ja. Dat was zo'n 70 euro of zo. Dat is tegenwoordig een koopje. En ga zo maar door. Paul McCartney wil ik ook nog graag naartoe.
1: Je hebt dus meerdere kansen al gehad, vaker spijt gehad.
0: Nou, Henry, allemaal liggen, altijd weer.
1: Ja, wij twijfelen nog steeds om naar Harry Styles te gaan. Sjaak die zegt, jongens, gewoon gaan, volg je gevoel en neem een voorbeeld aan Dennis. En die bruiloft die komt later wel.
0: Kan je daarmee leven?
1: Kan ik dat tegen Dylan zeggen thuis?
0: Ik weet niet, misschien heeft hij het nu al gehoord. Schat, die bruiloft komt later wel. Ik moet eerst even flirten met Harry.
1: Nou, flirten.
0: Wij geven hem zo aan Mr. Arbeidsvitamine, Hans Schiffers. En wat ons betreft,
1: een goede dag.

0: Samen Max.
1: Just to give it all to
2: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
3: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
4: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
3: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
4: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
5: Tijd voor gesponsorde vacatures.
2: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
6: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA, Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
7: We love you, president.
6: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luister-app.
8: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
9: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
10: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, daar ben ik weer. Met de lekkerste maaltijden.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
13: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
14: Het is 9 uur, Caroline Bari met het NOS Journaal.
15: Het leven is de afgelopen maand flink duurder geworden. De inflatie steeg naar 3,5%. In april was het nog 2,8%. Ja, de stijging komt met name door hogere energieprijzen, zegt het CBS. Vooral van benzine en diesel.
16: Die waren toch zo'n 10% duurder dan een jaar geleden. In april ook al 8%. Maar we zien ook bij andere zaken dat de prijzen harder omhoog gaan. Vooral prijzen van vakanties en ook de consumptie in het buitenland. Want ja, Nederlanders denken ook al over de grens. Ja, in België en Duitsland is het ook allemaal een stuk duurder geworden.
15: Het gevolg is dat er weer meer gezinnen afhankelijk zijn van de voedselbank. Op alle locaties samen hielpen de voedselbank vorig jaar ruim 155.000 mensen. Zo'n 11.000 meer dan een jaar eerder. Ook de armoede nam vorig jaar weer toe in Nederland, ook onder mensen met een baan. En dat is zorgwekkend, zegt de voorzitter van Voedselbanken Nederland. Er zijn grote verschillen in de wachttijden bij ziekenhuizen. Vooral bij oogheelkunde en de polyklinieken voor maag-, lever-, darmziektes. In de ene polykliniek ben je binnen een week aan de beurt. In een ander

0: Ook de armoede nam vorig jaar weer toe in Nederland, ook onder mensen met een baan. En dat is zorgwekkend, zegt de voorzitter van Voedselbanken Nederland. Er zijn grote verschillen in de wachttijden bij ziekenhuizen. Vooral bij oogheelkunde en de polyklinieken voor maag-lever-darmziektes. In de ene polykliniek ben je binnen een week aan de beurt, in een ander ziekenhuis pas na een jaar. En dat kan in ziekenhuizen binnen één regio al verschillen, zegt ook deze arts.
1: Wel is het in Nederland zo dat als je echt een acuut probleem hebt of er een hoge verdenking is op een ernstige ziekte, dat je eigenlijk wel binnen 2 weken terecht kan. Maar het zijn hem je met name voor die patiënten met buikklachten, wat chronische klachten die niet direct spoed hebben, die lang moeten wachten. En dat is natuurlijk wel heel vervelend als je die klachten ervaart.
0: Artsen proberen de wachtlijsten te verkorten door niet noodzakelijke behandelingen over te slaan en online adviezen te geven over wat te doen bij klachten. Veel gemeenten hebben nog geen lokaal hitteplan. Uit een inventarisatie van onder andere het Rode Kruis blijkt dat nu 128 gemeenten zo'n plan hebben, terwijl de overheid wil dat het er minimaal 180 zijn. Een lokaal hitteplan moet hulp bieden aan inwoners bij extreme warmte. En een topwedstrijd in het vrouwentennis gisteravond op Roland Garros. De huidige nummer 1 van de wereld, Sabalenka, versloeg de voormalige nummer 1 van de wereld, Osaka, in 2 sets. Na afloop zei Sabalenka dat ze vooral tevreden was over haar service die de druk bij haar tegenstanders legde.
2: I'm mostly happy the way I serve and yeah, happy with the win. It was a very tough one and wow, it's amazing to play the night station in front of you all, you guys.
0: Ja, Sabalenka gaat nu door naar de kwartfinales. Het weer bewolkt met soms wat zon, 20 tot 25 graden. Vanaf vanmiddag trekken er stevige buien over, soms met harde windstoten en veel neerslag. En dat was het.
3: Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

Toto is vooral synoniem met Afrika, maar moeten we ermee dealen dat dit stuk in één adem wordt genoemd met ze, terwijl de song leunt op het verleden. Spontane oprisping heeft het inmiddels al veel generaties betoverd. Met andere woorden, Toto heeft leren leven met het succes van dit nummer. En wij zijn ermee begonnen met Afrika van Toto. Dit zijn de arbeidsvitamine. De aanvragen die komen vanochtend van Sjouw G. de Vries van Stichting Dorpsbehoud Papendrecht in Zuid-Holland. Sjouw G. breidt traditionele slofjes die in het museum worden verkocht. En ze zijn allemaal verschillend, hoewel het patroon hetzelfde is, schrijft ze. En tijdens het luisteren naar arbeidsvitamine leek het Sjouw G. een leuk idee om een lijstje met dieren in de titel te sturen namens de Stichting Dorpsbehoud. Zoals het liedje over het hondje van Herman van Veen. Dat doet mij altijd aan mijn katertje Lodewijk denken, schrijft ze, die tegenover mij de houding had van ik hou van jou met alle vier mijn poten. Kortom, het is een bonte mix die ik hier zie van Sjouw G. Familie Klerks in Wijk bij Duurstede in Utrecht, die heeft een traditie opgepakt om met de top 2000 en de Evergreen top 1000 lijstjes uit te wisselen, om steeds weer te zien hoe smaken toch kunnen verschillen. Hebben ze vanochtend ook bij arbeidsvitamine gedaan en de afspraak was dat de nummer 1 van elk sowieso

Trustful is in plaats van Pinka 2023. Een jaar waarop ze ook op Pinkpop te zien was. En dat stond vandaag op het verzoeklijstje. Net als Ralph McTell met Streets of London. En Tom Jones met It's Not Unusual.

Het is totaal onthaaste muziek dit. Norah Jones, dat kon ook bijna niet anders dan de dochter zijn van de Indiaanse Ravi Shankar, die de Beatles naar Instant Karma's bracht en George Harrison sitar leerde spelen. Daarvoor Love Is All van Roger Glover, dat waren hardrock jongens met een liefdesoffensief in die tijd. En Paloma Blanca hoorde je van George Baker. En hier zijn de Tokens.

Dat was Two Cats in the Yard vanochtend met Crosby, Stills en Nash & Young. En dit was een hondje in de etalage. Hoewel het geen echt hondje was natuurlijk, want er stond duidelijk iemand naast Patti Page in de opnamestudio om dat hondje na te doen de hele tijd. Lita Rosa scoorde er eerst een nummer 1 hit mee. Het origineel van Patti Page in Amerika met namaak blafgeluiden is in de arbeidsvitamine gebleven. Daarvoor Dancing in the Dark van Bruce Springsteen. Hij had echt een spierbundel in die tijd en was klaar voor actie. En dit is Stevie Wonder van Songs in the Key of Life. Het heet I Wish.

0: arbeidsvitamine. Elke werkdag op NPO Radio 5 met Hans Schiffers.
1: Een heerlijk programma, fijne muziek, elke dag anders.
2: Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.

Leo Sayer, vereeuwigd in verschillende opnamen in Topop destijds met Long Tall Glasses onder meer. Inmiddels woont hij in de Midlands in Australië. Heeft daar een eigen studio, werkt nog liefst aan nieuwe liedjes. Hij noemt zich een beetje de Jackson Pollock van de muziek. En af en toe moet hij even vanuit zijn professie terugblikken op zijn verleden. Dat doet hij dan met de BBC bijvoorbeeld. En dan komt hij weer eens even optreden. En voor Leo Sayer hoorde je Hero met Toen ik je zag. Oftewel Anthony Kamerling. Dit is Tears for Fears met Everybody Wants to Rule the World.

0: Hey, Wim Zonneveld was dat in. Ja, zuster, nee, zuster, met de kat van ome Willem. En we hoorden ook Leen Jongewaard nog mee zingen. Nou, schijnt het dat je in de schatkamer van beeld en geluid ook nog dat ja, zuster, nee, zuster kunt vinden. Maar de meeste banden zijn altijd gewist. Dat is het beroemde verhaal daarover. Zometeen hebben we meer muziek en uiteraard meer arbeidsvitamine. Tot zo.
1: Zitten die mensen op onze zolder?
2: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
1: Hoe dan?
2: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer Laren.
5: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
4: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
6: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
7: Nothing ever stays.
8: The Boys of Dungeon Lane.
7: Nothing comes to mind.
8: Is het prachtige nieuwe album van Paul McCartney.
7: No one can erase.
8: The Boys of Dungeon Lane van Paul McCartney.
7: The days we left behind.
8: Is nu overal verkrijgbaar.
9: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
10: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA, Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
11: We love you, president.
10: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luister-app.
12: Het land treurt. Sudan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Zoa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
13: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
14: Help de mensen in Sudan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.
15: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
0: Het is 10:00, Carolijn Bari met het NOS-journaal.
16: Goedemorgen Hans. Het dodental na de grote Russische aanvallen vannacht op Oekraïne is opgelopen naar 11. Ook raakten tientallen mensen gewond. In hoofdstad Kiev zijn meerdere flats zwaar beschadigd en ook brak er brand uit bij een polykliniek en een benzinestation. Een gebouw stortte deels in, waardoor mensen vastkwamen te zitten onder het puin. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurden de Russen meer dan 650 drones en 70 raketten af. De aanvallen waren vooral gericht op Kiev, Dnipro en een aantal steden in het oosten van Oekraïne. Basisscholen komen steeds vaker geld tekort om een schoolreisje, excursie of schoolkamp te organiseren. Daarvoor waarschuwt het Jeugdeducatiefonds. Hier kunnen scholen terecht om subsidie aan te vragen als veel ouders de ouderbijdrage niet meer kunnen betalen.
17: Wij kregen dit schooljaar tot nu toe al 3300 aanvragen voor ongeveer 5 miljoen euro. Volgend schooljaar waren dat er 2200 voor ongeveer 3 miljoen euro. Dus we zien een enorme stijging.
16: Zegt een woordvoerder bij RTL Nieuws. Het gaat dan alleen om bijdragen aan schoolreisjes, excursies en schoolkampen. Dat is gemiddeld zo'n 1400 euro per aanvraag. Bij een restaurant in Weidenes in Noord-Holland is vannacht een grote brand uitgebroken. Niemand raakte gewond, maar het gebouw is verloren gegaan. De politie denkt dat de brand is aangestoken. Op de muren zijn racistische leuzen gekalkt, ziet deze verslaggever van NH Nieuws.
11: Ja, het dak zit er nog redelijk op. De brandweer is op dit moment nog druk bezig met een hoogladder om te blussen. Ik kijk eventjes naar de gevel en daar staat op oprotten. En daar staat aan de andere kant ook oprotten. En dan staat er ja een verschrikkelijk lelijk scheldwoord. Alles is daadwerkelijk ingestort aan de achterkant en niets meer van over.
16: En vanwege de rookoverlast is een provinciale weg in de buurt afgesloten en

0: racistische leuzen gekalkt, ziet deze verslaggever van NH Nieuws.
1: Ja, het dak zit er nog redelijk op. De brandweer is op dit moment nog druk bezig met een hoogladder om te blussen. Ik kijk eventjes naar de gevel en daar staat op oprotten. En daar staat aan de andere kant ook oprotten. En dan staat er ja een verschrikkelijk lelijk scheldwoord. Alles is daadwerkelijk ingestort aan de achterkant en niets meer van over.
0: En vanwege de rookoverlast is een provinciale weg in de buurt afgesloten. En omwonenden van Weidenesse en omgeving hebben het advies gekregen om ramen en deuren dicht te houden. En bewoners van 120 huizen in Breskes in Zeeland moeten een dag hun huis uit. In hun buurt wordt een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. De EOD gaat de Britse 500 ponder onschadelijk maken en ook afvoeren. Deze inwoner maakt zich er niet zo druk om, hoorde verslaggever Vincent van Rijn vanmorgen.
2: Nog even snel boodschappen gedaan voordat u uw huis uit moest?
3: Ja, voordat de bom valt, hè.
2: Hoe is het met de zenuwen?
3: Nou, zo zenuwachtig zijn we allemaal niet hier, hoor. Er zijn mensen die er 60 jaar op geslapen hebben. Zonder dat ze het wisten, dus die hebben het ook overleefd.
2: Vindt u het een beetje overdreven dat iedereen het huis uit moet? Of zegt u, nou, het is toch wel goed?
3: Nee, voor de zekerheid toch wel goed. Want you never know, hè.
0: Het weer. Vanmiddag onweersbuien van zuid naar noord. Kans op wateroverlast en zware windstoten. En het kan maximaal 25 graden worden.
4: Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

body, but her mind we didn't know. And then she settled for suburbia and a little patch of land. So I gave her up for music. Het zijn allemaal van die zinnetjes die zijn echt genoeg om te weten dat dit de totale autobiografie is van Albert Hammond. Vitamine, dat zitten we hier te doen. En waarom noemen we dat? Omdat het leuk is en omdat je allemaal mooie muziek te horen krijgt. De aanvragen die zijn van familie Klerks in Wijk bij Diersteden vandaag. Lijstjes maken doen zij graag. Ook al weten ze dat het dagkoersen zijn waaruit ze desondanks toch een familielijst hebben samengesteld. En het zijn dan Marcel, Patrick, Ridian, Paul, Tjerk, Kirsten, Jarmo. Het levert veel bonte muziek op. En andere aanvragen die komen van het museum van de Stichting Dorpsbehoud Papendrecht. In 1920 aan de westzijde van de Veerdam is een marechaussee-kazerne ooit gebouwd. Later zat daar de Rijkspolitie. En nu is dat pand dus gered door het dorpsbehoud. Jouw G. de Vries die breidt slofjes voor het museum. Met de opbrengst steunt u hen. En onderwijl fantaseerden ze ook nog.

0: Herbert Grönemeyer had het de succesvolste popster van Duitsland. Zelfs op zijn 70ste vult hij nog moeiteloos stadions. En Alles blijft anders is een documentaire die onlangs uitgezonden bij de ARD. En hij heeft, vertelde ze in die documentaire, een irrationele angst dat zijn creativiteit ooit zal opdrogen. Dus dat is een beetje een geest die hem zo achterna plaagt de hele tijd. Halt niet was dit van hem. Prikkenbeen hoorde je van Boudewijn de Groot en Ellie Nieman. En je hoort ook nog de chameleon van de Culture Club.
1: De arbeidsvitamine puzzel.
0: Wel ja, laten we gezellig een puzzeltje gaan oplossen met z'n allen. Het gaat om de eerste single van Herman van Veen ooit. Je zult zijn stem nauwelijks herkennen, denk ik. Maar de tekst is duidelijk. Die komt trouwens van Jacques de Vries. Namens de Stichting Dorpsbehoud Papendrecht. Zij heeft een dierenlijst samengesteld. Zoals onder meer ook met het liedje Het Hondje van Herman van Veen. Zegt ze, dat doet me altijd aan mijn poes Lodewijk denken. Die tegenover mij de houding had van Ik hou van jou met alle vier mijn poten. Nou, dat zingt Herman van Veen dan ook. Maar ik hou van jou met alle vier mijn poten. En ik hou van jou met mijn hele kop. Ik deel met jou mijn hondenbroodje. Jij mag slapen in mijn hondenhok.
2: 1.
3: Maar ik hou van jou met alle vier mijn poten.
2: 2.
3: Jij mag slapen in mijn hondenhok.
2: 3.
3: Ik hou van jou met mijn hele kop.
2: 4.
3: Ik deel met jou mijn hondenbroodje.
0: Ik denk dat de meeste mensen het nummer nog nooit hebben gehoord, maar dat is juist het leuke van dit puzzeltje. Dus laat maar eens weten wat jullie ervan maken. Via de NPO Luister-app kun je reageren. En het puzzelboek van Arbeidsvitamine is de inzet.

0: Het is een liggend slot hier bij Ten Sharp, zo noemen we dat hier, in Hilversum altijd. En dat betekent dat hij zo'n beetje gaat liggen zo ongeveer. Het is veel trager dan ik het in de jaren 90 heb ervaren, zegt Vincent daar nog over. Dat tempo van You. En dat zal misschien te maken hebben, denk ik dan, Vincent, met Ballroom Blitz, wat je hiervoor hoorde. Want daarna werd het tempo inderdaad enorm afgebouwd weer met deze jongens van Ten Sharp. Jewel Akins met The Birds and the Bees hoorden we ook nog even.
1: De arbeidsvitaminepuzzel.
0: Rob van de Ven komt hier niet ver vandaan, uit Bussum. Dag Rob, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Doe je vaak mee met het spelletje hier?
2: Ik doe best vaak mee en ik denk vandaag schrijf ik maar eens op, want het gaat elke keer fout.
0: Nou, in je hoofd bedoel je, ja precies. En helpt dat dan? Want het waren nogal wat zinnen die ik bij elkaar mix, hè?
2: Ja.
0: Ja, het is een liedje van Herman van Veen. Ik had het zelf nooit gehoord, moet je zeggen. Maar het stond op het verzoeklijstje vandaag, het hondje. En we gaan dat dadelijk draaien, maar ik hou van jou met alle poten. Nou ja, let's horen wat jij ervan gemaakt had.
2: 1, 3, 4, 2.
1: 1.
3: Maar ik hou van jou met alle vier mijn poten en...
1: 3.
3: Ik hou van jou met mijn hele kop.
1: 4.
3: Ik deel met jou mijn hondenbroodje.
1: 2.
3: Jij mag slapen in mijn hondenhok.
0: Ja, dat is wel goed. Heb je zelf een hondje?
2: Ik heb een hond gehad, maar dat is al 15 jaar geleden.
0: Oh ja, er geen nieuwe is er gekomen?
2: Nee.
0: Nee?
2: Nee. Nee, we werkten allebei onregelmatig en dan is dat heel lastig met een hond.
0: Oh, ben je inmiddels gepensioneerd?
2: Ik ben gepensioneerd, ja.
0: Doe je wel wat een beweging nog? Want je moet natuurlijk wel een beetje buiten blijven lopen.
2: Ik kom, dat zei ik net tegen jouw collega, 3 keer in de week op het Mediapark en dan wel in de oude Studio 19.
0: Oh ja?
2: En dat is al jarenlang een sportschool.
0: Is dat zo? Waar is dat dan, Studio 19?
2: Dat zit precies tegenover het station.
0: Oh ja? Ja. Je staat bij Hilversum Noord, stap je eruit, zeg maar, en dan...
2: Op de fiets, hè. Altijd op de fiets.
0: Op de fiets, ook nog een keer. Ja. Dan heb ik helemaal niks te zeggen. Dan ben je goed bezig, Rob.
2: Ja.
0: Ik heb mij het puzzelboek van arbeidsvitamine toegestuurd.
2: Ja. Oké, hartstikke leuk, Hans.
0: Doei.
2: Dankjewel, een fijne uitzending.
3: Ik heb niet zo'n kop waarvan jou

Oké, ze namen dit op voor een sterreclame van een verzekeringsbedrijf. Een Rastaman rijdt dan in een Vespa driewieler bijna het ravijn in, nadat hij is geschrokken van een egel en op een haartje na kan hij zichzelf redden. En als hij dan wegrijdt, dan loopt de witte streep die hij over de weg trok naar de afgrond toe. En dat geldt dan natuurlijk ook voor de automobilisten die daarna komen. Dus dat was even schrikken, dan moet je even Apeldoorn inderdaad.

0: Elton John doet een dansje. Me and Susie had so much fun. Hoewel ik me afvraag, wat is er na de krokodillendans van Susie overgebleven? Het hangt natuurlijk wel van het humeur van het beestje af. Hoewel de ene krokodil is de andere niet.
1: See you later.

0: Goodbye! Dat is de verrukkelijke Bill Haley en his comments met See You Later Alligator. Je schijnt in werkelijkheid beter een alligator tegen te kunnen komen dan een krokodil. Dan loopt het leuker met je af. Schijnt het. We hebben een tweetal kaartjes voor de film Treat Her Like a Lady. Is een feel-good film. Daarvoor moet je vandaag eventjes de crypto-picto proberen op te lossen. En dat doe je via arbeidsvitamine.nl. Ik had hem al vanochtend toen ik keek. Ik heb hem zelf getekend, dus dat is niet zo heel gek. Tot zometeen.
1: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
2: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in het Pondmuseum Tilburg. Tickets, depond.nl.
1: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
3: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
1: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassing achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
3: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de werelden van Star Wars, Inception, Harry Potter, Lord of the Rings en meer. Een zomer vol filmmuziekconcerten. Bekijk de agenda op concertgebouw.nl/filmmuziek en bestel je kaart.
6: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA. Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
9: We love you, president.
8: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luister-app.
7: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
13: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
12: Bewonder het Rozenfestijn van 11 tot en met 15 juni in Kasteeltuinen Arsen.
14: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
0: 11 uur, Carolijn Bari met het NOS Journaal.
9: De chauffeur van de bus die vorige week verongelukte door een trein in België had al veel klachten aan zijn broek, zoals agressief rijgedrag, telefoon in de hand, en hij negeerde eerder al dichte slagbomen. Het provinciebestuur wilde hem zelfs van de lijn halen, meldt het laatste nieuws in België. Bij het ongeluk vorige week vielen 4 doden. Er wordt vandaag gestemd over een verbod op conversietherapie, ook wel homogenezing genoemd. Stemt de Eerste Kamer voor, dan wordt het strafbaar om homoseksuelen en transgender mensen onder druk therapie of gebedsgenezing te laten volgen. Deze man heeft er ook jarenlang mee te maken gehad.
15: Nou, ze hadden mij een vakantie aangeboden omdat ik wat hulp had gegeven in een koffiebar. En dat leek mij wel leuk. Maar in de tweede week hebben ze mij geestelijk helemaal naar de knoppen gepraat. En echt zodat ik niet meer wist wat ik moest doen. Toen ik bekend had dat ik homo was, werd ik zo ver de grond ingepraat dat ik op de duur van een happy camper naar een huilend hoopje mens in de hoek van de kamer zat.
9: Belangenvereniging COC overhandigt de Eerste Kamer straks een petitie om het verbod op homogenezing te steunen. Rijkswaterstaat waarschuwt weggebruikers om tijdens de avondspits alert te zijn op gevaarlijke situaties en mogelijk lange files. Het KNMI heeft voor vanmiddag flinke onweersbuien voorspeld. Voor die tijd is het nog best warm, ruim 20 graden, zegt ook deze weerman bij Omroep Gelderland.
16: In de loop van de middag dan volgen weer een reeks nieuwe buien. En dat kunnen best stevige exemplaren zijn, met kans op onweer en veel regenwaard in een korte tijd. Ook hagelstenen en windstoten zijn op lokale schaal niet uitgesloten.
9: En de rest van de week blijft het ook wisselvallig. En we hebben nog een leuk bericht opgesnord bij lokale Omroep Open Rotterdam over een bijeenkomst van 200 mannen met een snor. Het was een ontmoeting van Project Snor, een groepsapp met ongeveer 1500 snordragers. Het idee begon met een geintje tussen vrienden.
17: Sam, die heeft, denk 3 jaar terug.
18: Bijna vier jaar geleden.
17: Voor de joke een snorgroep aangemaakt. Althans met ons eigenlijk, om de progressie van onze snor te laten zien. En dat is een beetje uit de hand gelopen. En nu staan we hier met 200 snorren.
9: Ja, van tevoren is het natuurlijk afwachten of het werkt, 200 vreemden bij elkaar. Maar je hoort het, dat zat wel snor.
0: Die moest je maken, deze opmerking natuurlijk. Vraag maar, wat doen ze dan met die snorren? Gaan ze daar aan zitten bij elkaar of zo?
9: Goeie vraag.
0: Alleen maar,

0: als met ons eigenlijk, om de progressie van onze snor te laten zien. En dat is een beetje uit de hand gelopen. En nu staan we hier met 200 snorren.
1: Ja, van tevoren is het natuurlijk afwachten of het werkt, 200 vreemden bij elkaar. Maar je hoort het, dat zat wel snor.
2: Die moest je maken, deze opmerking natuurlijk. Vraag maar, wat doen ze dan met die snorren? Gaan ze eraan zitten bij elkaar of zo?
1: Goeie vraag.
2: Alleen maar kijken.
1: Ja, er is één. Okay. Buiten is het bewolkt en er valt nu ook al wat regen. Maar vanmiddag dus ook stevige onweersbuien. Het kan niet overal zo zijn. Verwacht het KNMI is wat lastig te voorspellen. Ze denken nu dat het vooral boven Duitsland ook helemaal los zal gaan. In ieder geval, het wordt maximaal 25 graden. En later vanavond is het overal weer droog.
3: Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

echtscheiding die in Amerika op de commerciële radio had geheerst. Bovendien voerde Michael Jackson een betoverende moonwalk uit op in een Motown televisiespecial die door 50 miljoen kijkers werd bekeken. Dus dat is absoluut een mijlpaal. En René Brouwer meldt dat Billie Jean ook nu weer in de top 40 staat op nummer 20. Dat heeft natuurlijk te maken met die film die op dit moment in de bioscoop draait. Michael over Michael Jackson. De aanvragen komen deze ochtend van het museum van Stichting Dorpsbehoud Papendrecht in Zuid-Holland. En de familie Klerks in vestingstad Wijk bij Duurstede, Utrecht. Arbeidsvitaminen. I'm Johnny Cash.

Er zitten allerlei speelse elementen in het liedje. Ik zie dan altijd zo'n lichtblauw speelgoedpianootje voor me, zegt Leendert, met 7 toetsen of zo. En zelf ben ik altijd aan het kijken of ik die falset nog kan halen. Dat doe ik altijd buiten de uitzending om, hoor, dus je hoeft nooit te vrezen daarvoor. Zelfs de Scandinaviërs hebben het lekker op de kaart gezet, want ineens kwam er ook adequate popmuziek uit Noorwegen. Maar dat kwam dan vooral voor rekening van die enorme slimme videoclip die erbij zat destijds. Arbeidsvitamine op Radio 5 de hele ochtend. Met fijne muziek, nu van Nina Simone, achter de vleugel.

Jouw avond start met Simone Walraven. Van maandag tot en met vrijdag duikt Simone legendarische muziek op uit iconische archieven. En neemt je mee op een muzikale reis over de wereld. De avond start op NPO Radio 5. De best evergreens.

Lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Meesterlijk en aardig boven.

No one said it was easy. I'm going back to the start. Van Chris Martin wil ik deze overpeinzing wel aannemen in elk geval. Coldplay was dat van de Rush of Blood to the Head. Een van de eerste platen die ze maakten. Op weg naar grote populariteit deze band destijds. Joost Nuissel hoorde je in groot contrast met de Vorstenkapel. En het dameskoor Broekhuizen Vorst, als ik me niet vergeten ben. Hij woonde destijds daar en dat hebben ze er mooi opgenomen. En daarvoor ook nog Nina Simone in de Arbe City Minute. My baby just cares for me anymore. Dit is Al Stewart. Ook helemaal plat gedraaid trouwens vroeger. Met vooral die Year of the Cat natuurlijk. Hier begon die plaat mee met On the Border.

Phil Collins, hij heeft zijn handen behoorlijk stuk gedrumd in de tijd met Genesis en alles wat daarna kwam bij hem. De studio. Terwijl gisteren toch ook enigszins op leeftijd gekomen Steve Hackett van Genesis Tivoli Vredenburg een leuk concert schijnt te hebben gegeven. Die schijnt nog in full shape te zijn. Het is niet allemaal eerlijk verdeeld ook in de wereld van de muziek. Soms, denk je. The Happening hoorde je. En Al Stewart, dit is The Hollies. The Air That I Breathe.

trip-hop is dit van Massive Attack. Unfinished Sympathy. Echt 90's plaatje, zegt Gerrit uit Aalden. Sinds kort weet hij dat het twee jongens waren, deze band. Het heeft ook een arbeidsvitamine-historie, want al dit hunker deed destijds de arbeidsvitamine op Radio 3. En die had daar met de samensteller van arbeidsvitamine, dus de man die de verzoeken allemaal binnenhaalde, Jan Steeman, een flinke fooit over. Want die zei, nou, die wil ik heel graag draaien. En Jan zei, nee, dat is veel te modern voor arbeidsvitamine. En dat wordt ook geen hit. Maar dat laatste bleek hij toch niet het juiste eind hebben. Want zij kon later bogen op succes. Toen ze kon zien nadat ze terugkwam van vakantie, dat het uiteindelijk toch een groot succes was geworden. Afijn, dat zijn van die dingetjes die hier in onze hoofden nog wel eens rondspelen. De arbeidsvitamine staan weg te draaien. Net zoals ik je niks nieuws vertel, dat vroeger de Veronica Drive-in-shows werden voorgelezen over The Horse. Cliff Nobles in Co.

0: Zuid Arbeidsvitamine van deze ochtend. Lunch lekker met Daniel Dekker.
1: Eén op de vier mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
2: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
3: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
4: Wie, ik?
3: Ja, jij. En je vindt het niet eng, maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
4: Echt waar?
3: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
4: Dat is stoer van mij.
3: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje met tot €300 korting per persoon.
4: Woehoe!
3: Op sunweb.nl.
5: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
6: Nothing ever stays.
7: The Boys of Dungeon Lane.
6: Nothing comes to mind.
7: Is het prachtige nieuwe album van Paul McCartney.
6: No one.
7: The Boys of Dungeon Lane van Paul McCartney is nu overal verkrijgbaar.
5: Nu bij Dirk, Vivera, 1,49. Heel lekker en super voordelig.
8: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest, samen investeren in vastgoed.
9: Hangt jouw kunst binnenkort in het museum? Museum Arnhem zoekt vrije tijdsmakers. Of je nu hout bewerkt, borduurt, zeefdrukt, fotografeert of tekent, alles kan. Meld je aan via museumarnhem.nl/maak. En wie weet is jouw werk straks te zien in Museum Arnhem.
10: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
11: Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
12: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
13: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
14: 12 uur, het nieuws met Carolijn Bari. Goedemiddag, Carolijn.
15: Goedemiddag, Daniel. Bij grootschalige Russische aanvallen op verschillende steden in Oekraïne zijn vannacht zeker 14 mensen gedood. Ook zijn er volgens de autoriteiten meer dan 100 gewonden. In hoofdstad Kiev raakten meerdere flats beschadigd, vertelt correspondent Christian Pauwen.
16: Je ziet onder meer dat aan de westkant van de stad een flatgebouw instortte. Een flatgebouw dat 2 keer werd geraakt. De burgemeester heeft het over een double tap. Oftewel dat er naar de eerste aanval een tweede inslag volgt. En ja, de kans is dan dus ook groot dat het dodental nog verder oploopt. En ook onder meer de centraal gelegen stad Dnipro werd hard geraakt. Op foto's is te zien dat er onder meer woningen daar volledig in puin liggen.
15: En daaronder dat puin werd ook het lichaam van een kind van 3 geborgen. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij rekent op de steun van partners na deze aanval. Weerkundigen waarschuwen voor de komst van El Niño komend najaar. Een terugkerend fenomeen dat over de hele wereld voor allerlei weersextremen zorgt. Het water in de Stille Oceaan warmt dan flink op. Daardoor valt er in sommige delen van de wereld extra veel regen. Op andere plekken is het juist extreem droog. De vorige El Niño in 2023 leidde in Nederland tot het warmste jaar ooit gemeten. Ajax heeft een nieuwe trainer, de Spanjaard Michel Sanchez. Dat meldde onder meer de Telegraaf en VI. AT5 vroeg een Spaanse verslaggever hoe je zijn naam nou precies moet uitspreken.
17: His full name is Miguel Ángel Sánchez, but we all say to him Michel.
18: Michel.
17: Michel.
15: Ja, Mitchell was de afgelopen 5 seizoenen de trainer van Girona en haalde met die club de 3e plek in La Liga. En daarmee mocht de club voor het eerst in de geschiedenis meedoen met de Champions League. En een bijzondere taak voor medewerkers van de Albert Heijn in Schipluiden. Naast vakken vullen en kassa draaien moeten ze ook geregeld naar buiten om de historische ophaalbrug in het dorp open te takelen. Er is geen brugwachter, dus pakken de supermarktmedewerkers de klomp voor het bruggeld als de telefoon gaat. Oh, dat gaan we even terughalen. Eén moment geduld nog. Daar gaat
14: telefoon?
15: Opnieuw de telefoon.
14: Mijn telefoon gebruiken?
17: Oh, nee. Hey, met Wim Rekooi. Ik zou graag een doorvaart willen in Schipluiden.
18: Zeker, dan komt er nu wat aan om de brug open te doen.
19: De ijssalon in Schipluiden heeft het jarenlang gedaan. Is wat op leeftijd en wil zich niet meer verbonden voelen met het constant openen van de brug. Dus ja, het is een beetje out of the box denken. Van ja, laten we eens naar de Albert Heijn gaan en kijken wat we daarmee kunnen.
20: En gaat het altijd goed of zijn er mensen ook wel eens geïrriteerd daardoor?
17: Er zijn wel eens mensen geïrriteerd, maar ja, dat trekt me niet zoveel van. Tot ziens!
15: Het weer is ruim 20 graden. En vanmiddag trekken er stevige regen- en onweersbuien over met kans op harde windstoten en wateroverlast. Later vanavond is het overal weer droog.
14: Dankjewel, Caroline. Tot straks, hè?
15: Joep.
21: Lunch lekker met Daniel Dekker.

0: is ruim 20 graden. En vanmiddag trekken er stevige regen- en onweersbuien over, met kans op harde windstoten en wateroverlast. Later vanavond is het overal weer droog.
1: Dankjewel, Caroline. Tot straks, hè?
0: Joep.
2: Lunch lekker met Daniel Dekker.

0: wat slechte weer onderweg. Dus we hebben heel even getwijfeld over onze vlag.
1: Een vlag?
0: Jawel, of we die wel in de Radio 5 Centmast moesten hijsen. Maar we hebben het toch gedaan. En ja, dat is een mooi gezicht toch weer, hoor. Het officiële begin van de muzikale lunch voor deze dinsdag met zometeen... 60 jaar top 40 is weer een mooi boek verschenen. En we hebben Selwyn weer over de vloer. Die heeft weer nieuwe muziek uit. We volgen hem al een aantal jaren. Die jongen maakt zulke mooie liedjes. Chasing Ghost, zo heet zijn nieuwe. En die gaan we zo meteen op draaien.

0: Jimmy Cliff is dat en Sunshine in the Music. En daarvoor Aretha Franklin. Echte soulmuziek uit 1968, dat was Thing. Van harte welkom op deze dinsdagmiddag, bijna kwart over 12. En de lunchshow is weer begonnen hier op NPO Radio 5. Lunch, lekker. Dus eet vooral heel erg smakelijk. We gaan het over leuke dingen hebben, over grote hits. Want ter gelegenheid van het 60-jarig jubileum van de Nederlandse top 40 vorig jaar schreef muziekjournalist Godfried Nevels een drieluik. Het zijn dus drie boeken. En het derde en laatste deel van 60 jaar top 40 is nu uit. Is dat dan zo ingedeeld, Godfried? Goedemiddag, dat je dan de laatste hits in het laatste boek doet? Of hoe werkt het eigenlijk?
1: Ja, goedemiddag. Ja, zeker, zeker. Dat is goed over nagedacht. We hebben trouwens was eerst het idee om dus één boek uit te geven over 60 jaar top 40. Alleen we kwamen er al heel snel achter dat het beter is om dat over drie boeken te verdelen, zodat er meer ruimte is voor de verhalen achter de top 40 hits. Maar dat is eigenlijk de basis van de hele boekenreeks. Hè? Ja. De verhalen achter de hits.
0: Ja, dat is leuk om te lezen ook natuurlijk.
1: Ja, nee, voor mij, ja, kijk, ik ben schrijver. Ik ben ook liefhebber van muziek. Dus voor mij is het altijd een uitdaging om artiesten te spreken en op zoek te gaan naar de nieuwe verhalen achter de top 40 hits. Als je dan een aantal van die verhalen kunt achterhalen voor het eerst. Ja, dat is wel echt super tof als je dat meemaakt. Ja.
0: Deel 3 nu dus, van 2005 tot 2024 loopt het. Ja. Dat betekent dat we de laatste 2 jaar moeten missen. Hoewel, we zijn net aan 26 begonnen natuurlijk. Ja, je moet ergens natuurlijk op een gegeven moment houdt het even op. Hè? Dan moet het boek naar de drukker natuurlijk.
1: Ja, je moet wel een keer een deadline hebben, anders wordt het wel heel veel. En ja, weet je, er zijn nog zoveel verhalen te vertellen. Ik kan er nog wel 10 boeken over schrijven. Alleen ja, je moet toch een keuze maken. En dat is inderdaad de grootste uitdaging geweest voor mij. Van welke bands en artiesten ga ik meenemen in deze boekenreeks en wie niet.
0: Hoe heb je dat gedaan dan?
1: Nou, de eerste 2 delen was nog redelijk eenvoudig eigenlijk wel. Want dan heb je over een periode waarin er dus meerdere muziekstromingen zijn die heel duidelijk zijn van ja, wie hoort bij welke stroming. Dus dan kun je de stromingen eerst op een rijtje krijgen, daar wat artiesten uithalen en dan daar een boek over schrijven. Alleen bij deel 3 was het nog wel een uitdaging hoor. Want we leven toch in de tijd waarin muziekstijlen toch wat vervaagd zijn. En artiesten zijn niet altijd makkelijk te labelen onder een specifiek genre. Dus ik heb echt meer gekeken naar een combinatie van buitenlandse en Nederlandse artiesten. De grote namen en de wat minder grote namen. Man, vrouw, leeftijd. Ik heb toch mijn best gedaan om daar een zo goed mogelijk beeld van te krijgen. Van wat is een goede weergave van de laatste 20 jaar. En dat heeft geleid dan tot deel 3.
0: Ja. Nou ja, goed, ik snap het ook. Je bent natuurlijk muziekjournalist, maar je moet het ook niet te moeilijk maken, hè?
1: Nee, zeker niet.
0: Want ik vind daar ben ik eigenlijk helemaal niet zo voor dat het allemaal in een hokje moet passen. Het is gewoon muziek is muziek.
1: Ja, en muziek is ook heel breed. En dat zie je ook in het laatste deel weer terug. Als je kijkt naar de verhalen die daar weer in te lezen zijn. Dat gaat alle kanten op. En dat vind ik wel heel leuk.
0: Ja. Ja. Eén hoofdstuk per jaar doe je dan. En dan heb je wat langere interviews en weer veel anekdotes. Wat vond je de leukste eigenlijk? Die je nu in dit boek hebt opgeschreven. Of één van de leukste?
1: Een van de leukste vond ik eigenlijk wel een verhaal van Armin van Buuren. Die heeft ook aan het boek meegewerkt. En die vertelde een bijzonder verhaal over het nummer Sunny Days. Sunny Days was een zomerhit in 2017. En hij vertelde dat dit nummer deels is geïnspireerd door een nummer dat precies 40 jaar eerder uitkwam. 1977. En dat is het nummer A Lovely Day van Bill Withers. En grappig is, als je die nummers beluistert en naast elkaar legt, dan hoor je eigenlijk qua muziek dat er nauwelijks een link is tussen die twee nummers. Maar qua songteksten wel. Als je de songteksten naast elkaar legt, dan zie je heel duidelijk dat het een is gebaseerd op het ander. En dat vind ik weer een heel mooi voorbeeld, hè, van hoe muziek uit, in dit geval de jaren 70, aan de basis kan staan van de zomerhit van 2017.
0: Ja, mooi is dat, hè? Ja. En ook veel Nederlandse artiesten. Dat is een stukje makkelijk geweest. Armin is natuurlijk ook een Nederlander. Maar... Ja. En ik zag dat je Hanna mee in het boek hebt gezet. Zangeres die het stevig aan de weg timmert de laatste paar jaar.
1: Ja, dat was echt een bewuste keuze. Ik dacht, ik wil het derde boek afsluiten met de artiest die uiteraard al in de top 40 staat. Maar die we nog veel vaker gaan tegenkomen in de top 40. En ik denk dat Hanna May dus eigenlijk een onderdeel van een generatie van vrouwelijke artiesten van de laatste jaren. Die het zingen in het Nederlands ook weer populair maken. Als je kijkt naar Vrouwtje en Estien en Mo. En ik dacht van ja, dan wil ik toch wel een van die generatie in mijn boek hebben als laatste hoofdstuk. En dat is dus Hanna May geworden met een heel leuk interview.
0: Ja. Ja. Godfried Nevels heb ik aan de telefoon ter gelegenheid van het 60-jarig jubileum van de Nederlandse Top 40. Deel 3 van het boek is nu uit. En heb je ook nog... dat moet haast wel, Godfried. Er zijn natuurlijk ook artiesten die gewoon niet mee willen werken aan een boek.
1: Ja, dat is helaas onvermijdelijk. In dit geval bij deel 3 heb ik wel twee artiesten waar ik het heel jammer vond dat het dus net niet door is gegaan. De eerste was Coldplay. Ik had een lijntje met de manager van de bassist van Coldplay. En die wil ik heel graag spreken, omdat hij ook nog een vrouw heeft uit Nederland.
0: Ja.
1: Dus een mooie extra connectie. Alleen ja, dat ging uiteindelijk toch niet door. En een ander interview wat ook op het laatste moment werd afgezegd was Maroon 5. Ook een grote naam hè, van de laatste 20 jaar in de top 40. En het interview was al gepland. Alleen ja, een half uur van tevoren kreeg ik toch een mailtje dat het werd geannuleerd. Helaas.
0: Half uur van tevoren? Wat is dat nou?
1: Ja, dat zijn van die dingen. Daar kun je niks mee. Er stond ook in het mailtje iets van druk in de studio. Dat soort verhalen krijg je dan waar je niks mee kunt.
0: Gewoon een smoes.
1: Dat is gewoon een smoes. Ja. Maar ja, het is wel einde verhaal. Dus dan hou er ook gewoon op. En dat zijn dingen. Ja, ik heb zoveel artiesten benaderd voor de hele boekenreeks als geheel. Je hebt natuurlijk altijd een aantal die niet willen meewerken of die inderdaad afzeggen. Maar ik ben wel heel blij met de artiesten die ik wel heb weten te spreken. En die hebben dus uiteindelijk geleid tot deze hele boekenreeks.
0: Ja, gefeliciteerd met je boek, Godfried. Het is een mooie drieluik geworden. 60 jaar tot 40. Nu dus het laatste deel.
1: Ja,
0: nou, leuk dat je even aan de telefoon wilde komen.
1: Ja, geen probleem. Leuk om weer in de uitzending te zijn weer. Dankjewel.
0: En ik wens je een mooie dag.
1: Ja, insgelijks. Fijne dag.

0: Dit hoor je alleen in Lunch Lekker.
1: We zetten heel weinig de radio aan, maar tussenmiddag hebben we wel altijd naast. Dus nee, dat is goed om te lijmen hoor, maar dat is gewoon zo.
0: En dit ook.
2: Ja, ik was zeker als er zoveel warmte uit de radio stroomt, als ik dat programma van jou beluister.
3: Krijg je er warm van?
2: Nee. Het straalt warmte uit. Ik krijg er niet warm van, maar ik word er wel blij van.
0: Iedere dag hier op NPO Radio 5. Lunch Lekker bij Omroep Bucks.

En van John Fogerty, die kan je wel iedere dag horen. En zet dan gewoon NPO Radio 5 aan, want dan komen ze regelmatig voorbij. De grote hit van Creedence Clearwater Revival. Dit was Have You Ever Seen the Rain? En daarvoor Douwe Bob. En hier is Ilse de Lange met haar nieuwe.

0: Nadia en haar nieuwe single. Something Good komt op een nieuw album. Dat gaat na de zomer uitkomen. En deze zomer is Ilse de Lange te zien op de podia van Concert at Sea. En een aantal openluchttheaters, daar gaat ze ook nog naartoe. Amstelveen zie ik, Bloemendaal, Omme en Heeswijk Dinteren. En dit waren natuurlijk de spinners van lang geleden. It's a Shame. Is het inmiddels. En daar is Carolijn weer. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Donald Pols is op staande voet ontslagen bij Tata Steel. Hij was nog maar één dag in dienst bij het staalbedrijf in IJmuiden. Over zijn benoeming als directeur duurzaamheid en communicatie was al veel te doen, omdat hij van Milieudefensie kwam. En nu schrijft NRC dat Pols vroeger in Zuid-Afrika de voorman was van een extreemrechtse studentenvereniging. Het bedrijf achter ChatGPT wordt voor de rechter gedaagd door de Amerikaanse staat Florida. Die vindt dat ChatGPT mensen adviseert over gevaarlijk gedrag. Zo kreeg een man die op een universiteit om zich heen schoot instructies via de chatbot. De aanklagers vinden dat ChatGPT een gevaar is voor de openbare veiligheid. Esma Lala verlaat de Tweede Kamer en wordt wethouder in Amsterdam. Bij de afgelopen verkiezingen was Lala de nummer 2 op de kandidatenlijst van GroenLinks-PvdA. Ze kwam in opspraak toen bleek dat ze niet lang daarvoor had gesolliciteerd naar de functie van burgemeester van Tilburg. En de partijtop was daarover niet ingelicht.
0: En dan is het weer zover.
2: Daniel Dekker. Dierennieuws.
1: Anja uit Gouderak in Zuid-Holland zorgt voor katten, niet een paar, maar 600. Ze runt al ruim 10 jaar een stichting voor de dieren. En die katten leven niet in een hokjes, maar kunnen op 2 locaties vrij rondlopen op ruim 1 kilometer aan land- en bosgebied. En als het etenstijd is, dan komen de katten van alle kanten aangerend.
3: Mankjes! Kom maar! Kom maar mee, gaan we eten! Nou, we gaan voeren. Ze krijgen 2 keer per dag natvoer. Oké, komen we eten? We zorgen dat de straat goed schoon is en dat ze zo kunnen eten. Want ja, als we bakjes moeten neerzetten, zijn we volgend jaar nog bezig. Ik ben begonnen met een paar zwerfkatten op te nemen. Maar ja, dat is op een gegeven moment is dat zo gegroeid.
4: Nou, daar gaat hij hoor!
1: Ja, en hoewel ze honderden katten verzorgt, kent Anja ze stuk voor stuk bij naam.
0: Dat geloof ik niet.
1: Dat is echt waar.
0: Echt?
1: 600 katten.
0: 600? Dat is ook wel heel veel, hè?
1: Ja, heel veel. Ja. Maar ze krijgt hulp van allerlei kattenknuffelaars en mensen die helpen. Maar die voerbakjes die zijn er dus niet. Dus ik heb even naar het filmpje gekeken. Ze maakt een blikje open en dat gooit ze dan zo op de betonnen tegels. En die maakt ze daarna dus heel goed schoon.
0: Ja, dat moet wel, toch?
1: Ja, dat moet wel, ja.
0: Je kan het niet in een bakje allemaal gaan doen, nee.
1: Fantastische vrouw.
0: Dat wordt hem niet. Ja, wat leuk.
1: Het weer, het is ruim 20 graden en in het zuidwesten ontstaan al stevige regen- en onweersbuien die vanmiddag naar het noorden trekken. Later vanavond wordt het overal droog. Ook morgen is het wisselvallig met een paar buitjes en koeler, 16 tot 20 graden.

0: 22, and Lessons in Love. Twee keer een fragment van Not Fade Away, een hele grote hit. Maar wie was er het eerst mee? 1. Dat waren de Rolling Stones.
1: 2.
2: I love to last more than one day. I love is love and not fade away.
0: En dat was de versie van Buddy Holly. Wie was er het eerst? Waren het de Rolling Stones, dubbeldekker 1? Of was het Buddy Holly en de Crickets, dubbeldekker 2? Jullie mogen het zeggen. Jij mag het zeggen, jij ook. Heb je een appje sturen naar de studio, dubbeldekker 1 of dubbeldekker 2? Dan speel je misschien mee in de quiz. 3 vragen. Heb je ze alle 3 goed? Dan win je hem van vandaag. Dan lust lekker kaas gaan.

0: Gilbert O'Sullivan en Nothing Rhymes. We gaan naar Rotterdam, daar hebben we Dimme. Dimme, goedemiddag.
1: Ja, goedemorgen. Goedemiddag. Ja.
0: Goedemiddag. Hoe gaat het ermee?
1: Ja, hartstikke goed.
0: Ja? Klaar voor de bus? Heb je het wel eens gehoord? Je weet een beetje hoe het werkt, hè, hoop ik.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Ik krijg drie vragen en als je alle drie goed hebt, dan gaat de kaasschaaf richting Rotterdam vandaag.
1: Ik ga het proberen.
0: Laten we bij het begin beginnen, Dimme. Wie waren het eerst met Not Fade Away, The Rolling Stones of Buddy Holly?
1: Ja, Buddy Holly.
0: Inderdaad, in 1957 en de Rolling Stones in 1964. De Omroep Max sokken komen er al aan.
1: Hartstikke mooi. Ja, geweldig.
0: Draag ze met trots.
1: Absoluut.
0: Ook Stevie Nicks maakte een versie ooit van Not Fade Away. Bij welke groep is zij de zangeres?
1: Dat is Fleetwood Mac.
0: Welke van de volgende drie dames... Over welke van de volgende drie dames maakte Buddy Holly in 1957 een liedje? A. Peggy Sue, B. Barbara Ann of antwoord C. Maggie May?
1: Meerdere liedjes van Peggy Sue.
0: Helemaal goed. Nou, we zijn al bij de derde en laatste vraag. En deze moet je als Rotterdammer wel goed hebben, denk ik. Vandaag, 55 jaar geleden, won Ajax voor het eerst de Europa Cup 1. In de finale werd de ploeg Panathinaikos verslagen. Uit welk land is die club afkomstig?
1: Is dat niet Griekenland?
0: Ja, dat is Griekenland! Gefeliciteerd, Dimme.
1: Dankjewel.
0: Je ging als een raketman, alle drie de vragen in één keer goed.
1: Ja, mooi, hè?
0: Ja, zeker mooi. Gefeliciteerd.
1: En zelfs die derde, een vraag over Ajax, dat ik toch wel nog weet, hè?
0: Ja, maar ja, dat zijn wel die grote successen. Ik weet ook wel over Feyenoord, hoor, dat ze een Europa Cup hebben gewonnen.
1: Ja, absoluut, hè?
0: Dan horen we toch allemaal bij elkaar. Het WK komt er nu aan, hè?
1: Ja, en dan zijn we allemaal weer één, hè?
0: Zo is het. Dat is ook wel fijn, toch?
1: Daarom.
0: Nou, welke gaan we draaien? De Rolling Stones of Buddy Holly vandaag?
1: Ja, ik wil het origineel horen. Hartstikke mooi.

Daar zijn we nog binnenkort veel meer hier op NPO Radio 5 natuurlijk. Free was dat met Paul Rogers en All Right Now. Daarvoor de nieuwe van Raccoon, dat is een mooi liedje geworden. Het is Lunch Lekker voor vandaag deze dinsdag met zometeen Selwyn hier in de studio met zijn nieuwe single.

0: wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Het land treurt. Sudan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Zoa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
3: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.
2: Help de mensen in Sudan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.
4: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
4: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
6: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, pakteert! Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
8: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
9: Ah, chips.
8: Maak er een potje van. Want

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 1 uur het nieuws met Ewout de Jong. Goedemiddag, Ewout.
2: Goedemiddag, Daniel. Staalbedrijf Tata Steel heeft het contract met de nieuwe directeur Donald Pols al na 1 dag beëindigd. Aanleiding is onderzoek van NRC, waaruit blijkt dat Pols in zijn studententijd in Zuid-Afrika leider was van een extreemrechtse studentenbeweging. Volgens Tata Steel heeft Pols daar niets over gezegd. Daarom heeft het bedrijf zijn contract meteen ontbonden. Rond de overgang van Pols naar Tata Steel was vorige maand al veel te doen. Hij was jarenlang het boegbeeld van Milieudefensie, dat zich juist inzette tegen grote milieuvervuilers zoals Tata. Het gaat hard op het stroomnet. Steeds meer mensen willen thuis een zwaardere aansluiting vanwege een warmtepomp of een laadpaal. Maar ze moeten wachten omdat het stroomnet te vol is. Ook gelden er volgens Liander vanaf 1 juli nieuwe regels voor de verdeling van stroom op het net.
3: We zien dat de veiligheid, of dat wat prioriteit heeft voor de samenleving, voorgaat. En heel concreet betekent dat dat een brandweerkazerne voorgaat op een huishouden dat bijvoorbeeld wil verduurzamen.
2: Een restaurant in Weidenes heeft vannacht een grote brand gewoed. Op muren van het restaurant zijn racistische leuzen aangetroffen. De politie gaat uit van brandstichting. Deze buurman kent de mensen van het restaurant.
4: Net de eigenaar, net de restaurant. Dus ja, dat is wel verschrikkelijk.
5: Want ja, als ik zo die leuzen zie op de gevel, denk je bij jezelf van daar is al een keer een discussie over geweest.
4: Nee, zeker niet. Zeker niet. Ook niks gehoord, nooit wat van gehoord van niemand. Nee. Dus daarom verbaast het eigenlijk, iedereen die hier woont verbaast het wel.
2: Niemand raakte gewond, maar het pand moet als verloren worden beschouwd. En Olympisch shorttrack kampioen Itzhak de Laat stopt ermee. Afgelopen winterspelen was zijn hoogtepunt het goud op de aflossing. En nu is het mooi geweest, zegt hij bij Omroep Friesland.
6: Ja, heel simpel eigenlijk. Het is goed zo. Ik denk dat dat de mooiste omschrijving is.
2: Ja, de Laat is nu 31 en noemt die Olympische gouden plak een droom die uitkwam. Tja, nou... Beetje moet je er maar bij denken. Het weer, buien trekken over het land. Daar tussendoor is het even droog. Bij een graad of 20. Later trekken er weer buien over. Sommige zijn stevig met kans op onweer. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. Morgen afwisselend zon, wolken en een bui bij opnieuw zo'n 20 graden.
0: Lunch lekker met Daniel Dekker.

0: Hij maakt prachtige liedjes en zometeen zijn nieuwe single hier op de radio. En je mag je er weer mee bezighouden met onze muziek.
1: De beleggingstips.
0: Vandaag een nummer dat iets te maken moet hebben met een bijzonder nieuwsbericht uit Zwitserland. Daar keerde een vrouw terug van vakantie met 55 stuks bagage. Daar moet iets niet helemaal goed zijn gegaan, denk ik dan. Online is er een foto te vinden van die bagage die vervolgens door de douane heen moest laten gaan. Liedjes die daar iets mee te maken hebben, dus je mag het helemaal zelf verzinnen. Kan natuurlijk iets met de vakantie te maken hebben of iets anders. Liedjes die bij dat bericht horen. Een vrouw uit Zwitserland die 55 bagagestukken door de douane gaat.

0: Superdrive was dat, en Breakfast in America. En de Spencer Davis Group uit de jaren 60, 1966, van Somebody Help Me. Ze is lekker vol vandaag en ik had hem al aangekondigd. Hij is hier zojuist binnengekomen. Het is Selwyn. Yo.
1: Hallo, hallo.
0: Hoe is het?
1: Ja, gaat goed.
0: Ja?
1: Ja, leuk om hier weer te zijn.
0: Ja, dat is ongeveer een tijdje geleden, want bij je debuutsingle, die gaan we zo meteen nog een keertje laten horen.
1: Ja, top.
0: Blijft toch een goed liedje? Hè?
1: Ja, blijft mooi. Ik sluit er nog steeds altijd mee af als ik live speel.
0: Oh ja, is dat je laatste nummer?
1: Ja.
0: Waarom is dat?
1: Ja, ik vind het gewoon een mooi, zo'n lief, mooi afsluiternummer. Maar zo oud is hij ook weer niet natuurlijk. 2 jaar ongeveer nu. Maar hij voelt al echt alsof ik hem 300 keer heb gespeeld, zeg maar.
0: Ja, maar er is ook in die 2 jaar heel veel gebeurd natuurlijk met jou. Hè?
1: Ja, klopt.
0: Ja, vertel eens, wat waren de belangrijke dingen die er in de afgelopen 2 jaar gebeurd zijn?
1: Ja, nee, ik ben ongeveer 2 jaar geleden, toen ik hier voor het eerst aan tafel zat, toen had ik net mijn eerste nummer uit. Die was viral gegaan op TikTok. Dus die werd in één keer door miljoenen mensen geluisterd.
0: Ja.
1: En vanaf daar was ik gewoon lekker aan het bouwen. Ik was veel muziek aan het maken in de studio, veel aan het spelen live en zo. Dus dat was heel leuk. Maar toen vorig jaar ineens plotseling in april, toen kwam mijn vader te overlijden. En toen kwam er in één keer. Ja, dankjewel. Toen kwam er in één keer gewoon een stop te staan op het hele muziekgebeuren. Het lukte me ook niet echt meer om op een podium te staan eerst. En ook niet meer om liedjes te schrijven. Want dat kwam gewoon allemaal veel te dichtbij ineens. Ik moest het echt.
0: Hoe oud was je vader?
1: Hij is 66 geworden, dus 1 jaar voor zijn pensioen. Dus dat was.
0: Veel te jong natuurlijk.
1: Ja, was echt te jong. Ja.
0: Dat is ook iets waar je helemaal niet over nadenkt op dat moment.
1: Nee, klopt. Dus dat was gewoon echt een harde klap. En in het begin, wat ik zei, lukte op een podium staan niet meer. Maar op een gegeven moment merkte ik wel, oké, ik heb er wel weer echt zin in om op een podium te staan en gewoon te gaan zingen en muziek te maken.
0: Had je een goede band met je vader?
1: Ja, heel goede band. Ja, ik sprak hem eigenlijk. Ik denk dat ik iedere dag wel een appje met hem stuurde of even belde of zo. Dus,
0: zou hij toch ook trots zijn, Selwyn, dat jij dan gewoon weer achter de piano krijgt?
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Dus hij zou toch eigenlijk niets liever willen, toch?
1: Nee, hij was ook altijd de eerste die me appte. Als ik dan hier vandaan bijvoorbeeld kwam, dan kreeg ik een appje van hem, zeg maar. Dus dat,
0: dus ja, doe je het goed. Het is maar goed dat je dan weer begonnen bent.
1: Zeker, ja.
0: Maar ik snap wel dat je er even gewoon echt af ligt dan. Hè?
1: Ja, klopt. Ja, en vooral met teksten schrijven op een gegeven moment ging ik wel weer piano liedjes maken en zo. Dus muziek kon me wel weer iets brengen. Alleen de teksten kwamen gewoon nog snel. Dan zat ik gewoon huilend in de studio, zeg maar. Dat ik dacht, ja, dit wordt hem niet vandaag.
0: Nee.
1: Dus dat heb ik gewoon wel veel gehad. Maar inmiddels zijn we iets meer dan 1 jaar verder. Dus ik merk dat het, ja, dan is het ook alweer anders.
0: Ben je mooiere liedjes gaan schrijven ook daardoor? Want er gebeurt natuurlijk al iets in je systeem, hè?
1: Ja.
0: Met name in je hoofd. En,
1: ik denk,
0: naar de wereld kijken.
1: Klopt. Ja, ik denk mooier, dat mogen anderen bepalen. Ik denk voor mij is het wel betekenisvoller geworden allemaal. En ook oude liedjes, dat is ook heel bijzonder. Dat liedjes die ik 2 jaar of 3 jaar geleden heb geschreven, die betekenen nu ineens iets heel anders. Die had ik dan met een bepaald idee geschreven van ja, als ik ooit een keertje verdrietig ben, dan pas dit.
0: Ja.
1: Ja, en nu was ik ineens verdrietig, dus dan heeft het in één keer een hele andere betekenis, zeg maar. Dus dat voor mij is het een stuk betekenisvoller geworden nog dan dat het daarvoor al was.
0: Ja, dat klinkt heel gek, maar verlies kan ook wel iets opleveren.
1: Ja, ook wel, ja.
0: In die zin.
1: Ja, en het doet je wel veel realiseren ook, zeg maar, wat je dan allemaal had en...
0: Mooi dat je het in de muziek een beetje kwijt kan, toch?
1: Ja, zeker.
0: Ik ga het toch nog even draaien, Suddenly Forever.
1: Ja, top.
0: Leuk dat je er bent, man.
1: Ja, gezellig.

0: disco-muziek uit de 70s, jaren 70. Heatwave en de Boogie Nights. Geschreven door Rod Temperton, die later ook nog met Michael Jackson te maken kreeg. En onder andere meewerkte aan het mooie album van Michael Jackson, Off the Wall. En de Vogue zelf in. En Suddenly Forever. Als je nog gaat trouwen, moet je dat liedje. Want dat is met, het werd een internationale trouwsong, toch?
1: Ja, klopt, ja. Ja, ik heb hem op heel wat bruiloften ook mogen zingen zelf live. Ik was vorige zomer nog naar New York voor een bruiloft zelfs ervoor. Dus het is inderdaad, op heel wat bruiloften is het gedraaid of gezongen.
0: Ja, want dat gebeurde er dus op TikTok.
1: Ja.
0: Dat iemand dat eronder had gezet.
1: Ja, klopt. Ja, ik had hem voor het eerst dat ik hem live gezet. En ik dacht, het is gewoon een soort liefdesliedje. En toen hadden in één keer begonnen een paar mensen te zeggen, ja, ik zou het wel voor mijn bruiloft willen gebruiken. En dat werd toen echt een heel ding op TikTok.
0: Blijft een mooi nummer ook, Suddenly Forever van Selvin. En dan te bedenken dat jij, dat heb je mij vorige keer ook verteld volgens mij, dat je eigenlijk op punt stond om te stoppen met muziek voordat je met dat nummer kwam.
1: Klopt, ja. Ja, ik had een ik heb ooit het conservatorium gedaan in Amsterdam.
0: Jazz en zang.
1: Jazz heb ik daar gestudeerd, inderdaad. Ja, deed ik piano en zang. En toen daarna wist ik eigenlijk niet zo heel goed wat ik zelf nou mooi vind of wou maken. En toen ben ik een jaar lang op een gegeven moment ben ik gewoon muziek gaan maken. Dat was dus 3 jaar geleden. Ik ga nu een jaar proberen fulltime te doen. Dan zie ik wel hoe het loopt. En eigenlijk precies aan het eind van het jaar, toen dacht ik, oké, ja, en nu dan? Zeg maar, wat komt er hierna? En toen plaats ik dus het liedje op TikTok en toen blies hij ineens op. Dus
0: maar je gaf ook les, toch?
1: Ja, klopt.
0: Doe je dat nog steeds?
1: Nee, daar ben ik helemaal mee gestopt.
0: Waarom?
1: Ja, omdat ik het vanaf mijn 16 heb gedaan. En op een gegeven moment, na 9 jaar of zo, dacht ik, vind het mooi geweest. Ik heb alles eruit gehaald wat ik eruit wil halen.
0: Oké.
1: Ja. Maar ik vond het wel altijd heel leuk. Ik vond het leuk om te doen.
0: Dus als er nu iemand komt, die een jong talent of zo, die tegen jou zegt, zou je mij wat dingetjes willen leren? Zeg je dan nee?
1: Nou ja, dat is een goede vraag. Dat hangt er vanaf. Misschien dat ik nog ergens een uitzondering een keertje maak. Maar nee, ik deed echt fulltime. Ik had 30 leerlingen in de week. Dus ik deed het gewoon 4 dagen in de week.
0: Oh, ja.
1: Dus op een gegeven moment de hele tijd hetzelfde riedeltje. En ik vond het eigenlijk leuker om met die ouders te praten dan iedere keer weer die les van begin tot eind.
0: Hoor je er eigenlijk niet bij hebben.
1: nee. Precies.
0: Je bent ook nog in Japan geweest.
1: Ja, dat klopt, ja. Ja, een paar weken geleden. Ja, gewoon lekker gechilled met mijn vriendin. Lekker dat land ontdekt samen.
0: Waar was je in Japan?
1: We begonnen in Tokio. En toen zijn we eigenlijk een beetje door de natuur heen gegaan. Nico, Mount Fuji. Een beetje richting Kyoto.
0: Oh, je reis.
1: Ja, was echt heel vet. Ja.
0: En heb je daar ook geschreven? Want in Japan is het ook een aparte muziekcultuur. Hè? Veel jazzmuziek ook.
1: Ja, klopt. Ja, er is echt heel veel. En veel muziek en geluidjes ook buiten. Op treinstations en zo hoor je de hele tijd allemaal jingles en zo. Dus je hebt de hele tijd overal geluidjes.
0: Oh ja?
1: Maar het is echt compleet iets anders dan wat ik ooit eerder heb gezien. Het land. Het is echt heel bizar.
0: Mooie reis. Nou, Selvin, blijf nog even bij ons. Ik denk, ik wil toch ook wel Peace of Me even draaien.
1: Oké, nou, top.
0: Zullen we dat doen? Gewoon?
1: Ja, helemaal goed. Helemaal goed.

0: Piece of Me van Selwyn draait hem nog een keertje. Zometeen zijn nieuwe single. En dit was Barbra Streisand natuurlijk. En The Woman in Love. En dan is het alweer net half twee geweest. En dat betekent dat Ewout er is met het laatste nieuws. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Het vliegverkeer van naar België zal over een half uur stilvallen vanwege een plotselinge staking. Er is onrust bij de luchtverkeersleiders. Rond 9 uur vanavond zou er weer gevlogen kunnen worden in België. De Oekraïense president Zelensky heeft de VS opnieuw gevraagd om raketten voor het luchtverdedigingssysteem. Hij deed dat na de grote Russische aanvallen op Oekraïne vannacht. Raketten en drones kwamen neer op Kiev, Dnipro en oostelijke steden als Zaporizhia. Zeker 16 mensen kwamen om het leven. Na 1 dag moet de nieuwe directeur van Tata Steel alweer weg. Het staalbedrijf beëindigde het contract van Donald Pols omdat hij leider is geweest van een extreemrechtse studentenbeweging. Het blijkt uit onderzoek van de NRC, maar was niet bekend bij Tata Steel. Die studentenbeweging streed tegen de anti-apartheidsorganisatie ANC. En de bom uit de Tweede Wereldoorlog in Breskens is ontmanteld. Bewoners van zo'n 120 huizen moesten vandaag hun huis uit. Mensen die niet naar hun werk gingen, konden terecht in het buurthuis. En daar zag verslaggever Vincent van Rijn dat de sfeer, ondanks de bom, er goed in zat.
2: Nou, ik zie dat er lekker koffie wordt gedronken, maar geen taart of zo, hè? Nee. Van de gemeente.
3: Had ik maar verwacht, eigenlijk. Nou ja, je kan niet alles hebben, niet? Een bolus, ja, dat had ook nog gekund.
2: Misschien komen ze nog.
3: Dat denk ik niet, ik weet het niet.
1: Geen taart en zelfs geen bolus. Nou, de bom wordt op een afgelegen plek tot ontploffing gebracht.
0: Gaat wel een neutje op, volgens mij.
1: Nee, dat is Zeus.
0: Oh, sorry. Ja.
1: Het weer, buien trekken over het land. Tussendoor is het even droog bij een graad of 20. Maar later trekken er weer buien over. Sommige zijn stevig, met kans op onweer. Morgen afwisselend zon, wolken en een bui bij opnieuw zo'n 20 graden.
0: Dankjewel, Ewout.

0: De outsiders en lying all the time.
1: De beleggingstips.
0: Zijn we ook nog steeds mee bezig. Bijzonder bericht afgelopen week op de Facebookpagina van een Zwitserse werknemer van de douane. Zwitserse douanedienst. Een foto met maar liefst 55 bagagestukken. Een vrouw kwam terug van vakantie uit Duitsland. Nou, Selwyn is hier bij ons. Hoeveel bagage had jij mee je reis in Japan uit?
2: Ik had één tasje. Eén rugzak.
0: Eén rugzak, nou. Ja. 55 stuks. De douane deed er 20 minuten over om alle bagage te controleren en kwam tot de conclusie dat er geen problemen waren met de bagage. Het was alleen een beetje veel. Ik denk dat je toch eigenlijk wat bij moet betalen, toch? 55 stukken. Wij vroegen om liedjes die daar iets mee te maken hebben. Deze kwam binnen.

0: bagage van een vrolijke vrouw uit Duitsland die vakantie aan het vieren was. Laat het ons weten. Je kunt nog een paar minuten de studio appen. Doe dat via de NPO Luister. Dan hebben we daar binnen een paar seconden hier op ons scherm. Stel weer bij ons. Jouw nieuwe single staat klaar. Chasing Ghosts.
1: Yes.
0: En dat komt dan uit die periode van diegene die wat later de radio hebben aangezet. Jouw vader is overleden. En je kwam uit een zware tijd.
1: Klopt.
0: Dat kan iedereen zich wel voorstellen.
1: Ja, ja. Nee, klopt. En dit was eigenlijk een van de eerste nummers die ik weer pittige periode weer heb geschreven. Niet per se over mijn vader. Maar het gaat over dat je soms geneigd bent de verkeerde keuzes te maken, maar daar toch keer op keer weer in te trappen, zeg maar. Daar gaat het nummer over.
0: Verkeerde keuzes in het leven? Of?
1: In het leven, inderdaad. Of in het leven, in het algemeen. Ja,
0: ja, het kan van alles zijn.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja. En je hebt wel Lodewijk Martens zijn hulp ingeroepen.
1: Ja, klopt.
0: Moet je even uitleggen wie dat is?
1: Ja, dat is een producer waar ik een aantal nummers mee heb geschreven al. En dit is de eerste die uit is gekomen. En er komen er nog twee uit, waarschijnlijk twee nieuwe singles binnenkort. Die ik met hem heb geschreven. Hij is onder andere bekend van Nielsen. Heeft hij allemaal voor geproduceerd.
0: Ja, dus, dat ken ik hem ook van, ja.
1: Ja, ja.
0: Nou, wat goed. Dus er zit nog wel wat aan te komen. Je hebt al een paar liedjes klaar.
1: Ja, zeker, zeker. Ja.
0: En de optredens, heb je nog plannen?
1: Ja, zeker. Ja. Ik wil weer lekker veel...
0: Veilig de bieden nu, Selwin. Dat is goed voor je, denk ik.
1: Exact, exact. Nee, ja, ik wil... er komen weer wat mooie optredens aan. Ik heb net het Amsterdamse Bostheater een paar avonden achter elkaar gespeeld.
0: De voorprogramma van Eveneens bent.
1: Dat klopt, ja. Ja, klopt. Ja, het was echt superleuk. Het enige wat niet heel top was, is dat het precies die week was dat het 10 graden was met regen. Dat is voor openluchttheaters niet ideaal. Maar behalve dat was het heel leuk.
0: Ja, dat smaakt wel naar meer.
1: Zeker, ja, zeker weten.
0: Nou ja, kom snel weer langs als je weer nieuwe songs hebt.
1: Ja, gezellig.
0: Want ook deze is weer heel erg mooi geworden.
1: Dankjewel.
0: Complimenten daarvoor.
1: Ja, thanks.
0: Ga je doen vandaag verder?
1: Ik ga zo weer richting Haarlem. Ga ik daar nog een beetje muziek maken, denk ik.
0: Heel goed.
1: Ja.
0: Succes met alles. Leuk dat je gesproken te hebben. Dit is Selwin zijn nieuwe single Chasing Ghosts.

Billy Strange en Mac Davis. Die waren ook verantwoordelijk voor Little Less Conversations voor Elvis Presley. En dit nummer werd opgenomen op 15 oktober 1968. En er is weer uitgezocht hoeveel keer Elvis nodig had om het nummer definitief op de band te krijgen. In 5 takes was hij tevreden. Het nummer werd gebruikt als titelnummer voor de gelijknamige derde film waarin Elvis op een paard reed. Dat was een western. Over de voorliefde van Elvis voor paarden kun je nu alles lezen op maxvandaag.nl. Vanaf vandaag nieuw in de Elvis Encyclopedie. Hier is hij, de King of Rock'n'Roll, Chero.

0: Elvis Presley en Charo. Wat mooi om weer te draaien. Iedere dinsdag doen we dat. De Elvis Encyclopedie hier in Lunch Lekker.
1: De beleggingstips.
0: Hebben jullie nog de beleggingstips? Vragen we jullie hulp. Nou, er is weer massaal gereageerd. Dank daarvoor. Liedjes die iets te maken hebben met die dame die met meer dan 50 stuks bagage uit de vliegtuig kwam. Even kijken wie ik aan de lijn heb, hoor. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, Daniel. Herman van Tellingen.
0: Hey, dag Herman.
2: Hi.
0: Uit Duitsland zie ik u op het scherm.
2: Ja, nog steeds.
0: Ja, daar woon je al een tijdje.
2: Ja, daar woon ik al een tijdje. Ja, sinds 2020.
0: Dus een jaar of zes, dus ben je echt al heel goed ingeburgerd daar. Waar zit je in Duitsland?
2: Heidelberg. Ik weet niet of je het kent, in Baden-Württemberg.
0: Dat is een mooie
2: omgeving. Dus een beetje in het zuiden. Ja, fantastisch. Ja.
0: Nou, lekker genieten. En de Nederlandse radio toch meegenomen?
2: Ja, natuurlijk.
0: Daar ben ik blij om.
2: Ja, ik ook.
0: Zullen we eens even kijken, Herman, wat er nog meer is binnengekomen aan suggesties vandaag? Deze bijvoorbeeld. Heel veel spijt, Blue Sweat Shoes.

0: Ja, het kan allemaal in je bagage natuurlijk. Zo hadden we heel veel suggesties hier. Maar jij hebt ook een leuk liedje aangevraagd dat wel iets mee te maken heeft.
1: Ja, wat meer, zeker. The Traveling Wilburys met Handle With Care.

Traveling Wilburys. Handle with care. Over supergroepen gesproken, dit was er natuurlijk al eentje. Dank jullie wel. En Herman in bijzonder uit Heidelberg in Duitsland voor het insturen van deze suggestie. Morgen weer nieuwe beleggingstips en een nieuwe lunchlekker zometeen. En weer open huis met Henk van Steeg. Heel veel plezier. Tot morgen.

0: namen Max.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
3: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
5: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
6: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: Bewonder het Rozenfestijn van 11 tot en met 15 juni in Kasteeltuinen Arsen.
7: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
8: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
9: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
10: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
9: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
11: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
12: 2 uur geworden in het huis. Zometeen hoor je de Spolfaces en die gaat lekker in een moerstaal doen, namelijk in Plaats Cagny. Maar eerst keurig ABN, gok ik. Ewout de Jong met het NOS Journaal. Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja, we doen ons best, hè?
12: Ja, zeker.
0: In het hoger beroep van het liquidatieproces Marengo heeft het Openbaar Ministerie 4 keer levenslang geëist. 13 verdachten in de zaak hoorden vandaag hun strafeis. Hoofdverdachte Ridouan Taghi zit er niet bij. De eis tegen hem volgt later. Het proces draait om 6 liquidaties en meerdere pogingen tot moord. Eerder werd 3 keer levenslang opgelegd. Meer mensen moeten aankloppen bij de voedselbank. Dat staat in het jaarverslag van de organisatie. De afgelopen jaren waren juist minder mensen afhankelijk van de voedselbank, maar nu dus weer meer. En dat komt doordat allerlei dingen duurder zijn geworden, zegt Voedselbanken Nederland.
13: Als je kijkt naar de kosten van boodschappen, de kosten van energie, de energietoeslag die weggevallen is. En dan zie je toch dat mensen minder overhouden en uiteindelijk dan bij de voedselbank belanden om toch een koelkast te kunnen vullen.
0: Volkswagen hoeft in Nederland toch geen boete te betalen voor het dieselschandaal. De autofabrikant kreeg een boete van €450.000 van de autoriteit Consumentenmarkt vanwege het testen van de uitstoot van dieselauto's met verboden software. Volkswagen stapte naar de hoogste economische bestuursrechter en die heeft nu geoordeeld dat Volkswagen niet voor de 2e keer een boete mag krijgen voor hetzelfde feit. Want in Duitsland kreeg het bedrijf al een boete van €1 miljard. 10 jaar geleden kwam het dieselschandaal aan het licht. Met verboden software werden uitstootcijfers van de motor gemanipuleerd door Volkswagen. En in Amsterdam is een actie gestart voor een kroegbaas die noodgedwongen met pensioen moet. Na 27 jaar als eigenaar van Café de Biecht wordt het pand verkocht en dus moet het café ook dicht. Omdat de AOW van Jan pas over 1,5 jaar ingaat, heeft zijn zoon een plannetje bedacht.
14: De Biecht heeft altijd volgestaan met heel veel snuisterijen. En ik dacht, nou, dat is mooi om echt unieke dingen te gaan veilen die echt bij de Biecht passen, zodat iedereen een stukje Biecht mee kan nemen naar huis. En dat we zo ook de pensioenpot een beetje spekken.
15: Ik krijg zoveel liefde en mensen die zo genoten hebben van de tijd in de Biecht. Dat doet mij heel erg goed. Het zal vanavond wel een plaatje gelaten worden, denk ik, na sluitingstijd.
0: Dat we hier nog buien trekken over het land. Tussendoor is het even droog bij een graad of 20. Maar later trekken er weer buien over. Sommige zijn ook stevig met kans op onweer. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. Morgen afwisselend zon, wolken en een bui bij opnieuw zo'n 20 graden. En de dagen daarna houden we dit wisselvallige lenteweer.
12: Nou, dankjewel Ewout. Ik zat net even naar die quote te luisteren. Ik zat te denken, groove, iets aan die muziek aan de achtergrond.
0: Oh, dat
12: gaan we even uitzoeken met elkaar. Ja. Als je het weet, mag je het natuurlijk altijd appen via de NPO Luisterapp. Tot over een uurtje.
0: Jo.
16: Open huis. Henk van Steeg.

eerlijk, dat plakt Cockney. Ik kan het niet, maar Steve Marriott die kon dat wel in 1968. Gaat over burenruzie, maar Daniel, bedankt nog voor de lekkere lunch. Wij kunnen prima door één deur. En morgen is het natuurlijk weer. En wij lekker in het huis.

0: achter de kiezen en we gaan ons opmaken voor een heerlijke middag met de beste evergreens en de mooiste verhalen, de evergreens die komen van het nieuwe album van Paul McCartney onder andere, maar ook Simon & Garfunkel en ook nog Status Quo. We gaan lekker rocken in het huis. En voor de rest, ik zei het al, de verhalen komen misschien vanmiddag wel van jouw sleutelwoord. Want het is de dinsdag en jouw dinsdag samengevat in één woord. Hoe zou jij dat doen deze middag? Nou, daar ben ik wel benieuwd naar, want dat is jouw sleutelwoord. Pak de NPO Luisterapp er even bij. Denk even kort na, vat je dag samen in één woord en dan mag je me gewoon appen via de NPO Luisterapp dus. En dat moet je hem gewoon maar even de tijd voor nemen, want voor mij was het ook, ik zat te denken, wat is het? Maar het is denk ik, na regen komt zonneschijn. Ik heb zowel de regen als de zon vandaag gezien, zowel in het echt als in overdrachtelijke zin. Dus, wat is jouw sleutelwoord? Geef het door voor deze 2e van juni. En dan wie weet spreek ik je zo in ons huis.
1: Jij bent daar. This room's a mama.

Cody van der Bos was dat in 75 met Sjaki van de Hoek. En daarvoor nog de Pasadena's met Hey! De tribute, Ride On in het Open Huis. En dan, ik heb lang naar uitgekeken. Afgelopen vrijdag om middernacht zat ik klaar. Echt waar, ik ben opgebleven die avond omdat ik het gewoon meteen als één van de eerste wilde horen. Het nieuwe album van Paul McCartney, The Boys of Dungeon Lane, waarin hij nog één keer teruggaat naar zijn jeugd in Liverpool. En dit was een van de liedjes die me bij de eerste luisterbeurt meteen opviel. Mama Gets By. Over weer een sterke vrouw, zoals hij dat eerder deed bij Eleanor Rigby. En een prachtig mooi verhaal over hoe de liefde geregeld alles overwint.

De man heeft een mooie, respectabele leeftijd bereikt en gewoon een nieuw album gemaakt. En dat mag je gewoon horen. Paul McCartney, Mama Gets By. En ja, ik vind dat einde zo mooi. Met de harp die erin komt en die hem een soort van liefdesliedje ook maakt. 8 minuutjes voor 2:30. Welkom in het huis als je net inschakelt. We zijn bezig met het verzamelen van iets prachtigs en moois waarmee we elkaar een beetje met elkaar verbinden. Namelijk de sleutelwoorden voor deze 2 juni. Het zijn de woorden die ertoe doen op deze dag voor jou. Eigenlijk een soort kleine samenvatting van jouw dag. Veel mensen doen al mee. Dank alvast daarvoor. Hanny heb ik er even uitgepikt. Want die heeft als sleutelwoord gestuurd oogcentrum. Vandaag moest ik bij het oogcentrum een behandeling van nastaar ondergaan. Het klinkt bijna als NASA, maar het is nastaar. Dus dat zal iets met staar te maken hebben. En het was totaal pijnloos. Nou, dat is heel fijn, Hanny. Het is bijna geurradio als ik het appje open van Janny. En die schrijft ook bakken. En dan is ze niet in de zon bezig, maar gewoon lekker in de oven. Ik zie een soort kersen en ik zie een andere soort taart. Nou, dat is goed gelukt. Mocht er nog een stukje over zijn, 2, voorzien we mij, dan graag deze kant op. En dit vind ik ook een mooi sleutelwoord. Karin, dank je wel daarvoor. Geborgenheid. Hier een erg onheilspellende lucht buiten. Ik moest denken aan ons huis, die geborgenheid geeft aan mijn man en aan mijzelf. En ik moest daarbij ook denken aan onze toekomstige 4 Georgische gasten, die ik ook die geborgenheid wil laten voelen. Nou, dat klinkt prachtig. Ja, het zit in ieder geval in het goede hart. Dit zijn zo wat sleutelwoorden die binnen zijn gekomen via de digitale brievenbus van ons huis, de NPO Luisterapp. Heb je nou ook zoiets van, ja, ik heb eigenlijk ook wel een goed woord voor deze dag? Stuur het in via de NPO Luisterapp. Laat gewoon van je horen. Stuur het naar me toe. Ik ben gewoon benieuwd. Jouw dinsdag in 1 woord. Ik zeg, app hem maar. Dag.

oude gospel hoorde. I'll be your bridge over deep water if you trust in my name. En daar maakte hij dit van. Fantastisch, Garfunkel in de lead en dan Simon op de piano. En daarvoor nog Zen met Her, het was 1968. Ruben, die hebt nog even door zijn sleutelwoord wandeling. Dankjewel, treintje, kookboek, Aafke, rommelmarkt. Nou, ik hoop dat het binnen was voor vandaag. Paul, die stuurt in vinylopruiming als sleutelwoord. En Hanske, regenval. Heb jij ook nog een woord toe te voegen? Stuur het in via de NPO Luister.

0: Soul to Soul, Back to Life. 5:05. Jouw sleutelwoord. En dank voor alle sleutelwoorden die zijn ingestuurd. Onwijs leuk om te lezen en op zo'n manier een beetje aangesloten te zijn op elkaar. Anneke die stuurt nog ontspullen als sleutelwoord. Oh, dat moet bij mij ook weer eens een keer gebeuren. Ik liep vandaag door het huis. We hebben de zolder verbouwd. En ik zie overal nog dozen staan met foto's, ordners, mappen. Nou ja, dus Anneke, als je nog wat adviezen en tips hebt, ik hou me aan bevolen. Bart, die is al helemaal in de stemming, want volgende week gaat het beginnen, toch? Het WK inderdaad, dat stuurt hij als sleutelwoord. En Patricia, die is aan het, ja, ik gok op het sleutelwoord, oppassen. Vandaag gaat oppassen op onze eerste kleinkind. Ah, smelt. Oh, dat zijn momenten in je leven. Nou, heel veel succes. Nou ja, volgens mij moet het helemaal gaan goedkomen. Zeker ook met Leo. Leo, goedemiddag.
1: Goedemiddag, deze middag.
0: Deze middag. Hoe is het bij jou qua weer? Plensende regen, bliksem of schijnt de zon?
1: Het regent.
0: Het regent. Kijk, nee, dan zit je in Nederland. Nog niet op vakantie, maar je stuurt wel als sleutelwoord bijna vakantie.
1: Nou, ik zit niet in Nederland, nee.
0: Jij zit niet in Nederland?
1: Nee. Ik zit tussen Lyon en
0: Macon. Oh, wat goed. Nog aan het werk als chauffeur, of?
1: Ja.
0: Oh, wat goed. Wat voor...
1: Richting Antwerpen, Rotterdam. En dan zoetjes heb ik morgenavond vakantie.
0: Nou, wat heerlijk. En je zit dus vaak op de weg. Ga je dan ook over de weg op vakantie? Of wordt het met de fiets?
1: Nee, ik ga met de sleuren, zal ik maar zeggen, met de caravan.
0: En ga je dan weer terug naar Frankrijk? Of wordt het een ander land?
1: Nee, hoor, die tijd heb ik gehad. Ik ga het land niet meer uit.
0: Oh, wat heerlijk. Nou ja, het belooft lekker weer te worden. Ja. Heb je alle mooie sleutelhanger voor de caravan? Want daar moeten we natuurlijk ook een sleuteltje aan.
1: Nee, dat heb ik nog niet natuurlijk.
0: Nou, dan gaan we dat regelen dat na jouw vakantie... als jij even een fotootje stuurt van jouw vakantieadres... vind ik dan weer heel leuk om even te zien waar je staat. Want waar in Nederland gaat het naartoe?
1: Ik ga naar Oud-Marsum.
0: Oud-Marsum. Oh, dat is zo mooi. Dat is zo mooi. Ik ben er nog nooit geweest. Maar ik heb heel veel mensen om mijn omgeving die zeggen... dat is echt mooi, moet je keer naartoe. Iets ook met kunst zit er in mijn hoofd.
1: Nee, er komt al 17 jaar en elk jaar zie je weer wat nieuws.
0: Ja. Leuk man. Nou, ga er onwijs van genieten. Veilig naar huis. Richting Antwerpen, Rotterdam. Zit ik nog

0: 5500 deelnemers, meer dan 1500 vrijwilligers. Ruim 245 miljoen euro tot nu toe. Geld voor onderzoek naar de genezing van kanker. Ingezameld door het grootste goede doelen-evenement van Nederland. Deze week bestaat Alpdu6 20 jaar en Pertolvijf is erbij. Iedere middag vanaf 4 uur en donderdag de hele dag door. 20 jaar Alpdu6, want opgeven is geen optie.
1: Deze hele week op NPO Radio 5. Kijk voor alle informatie op nporadio5.nl.

Een portie energie voor de dinsdagmiddag in het Open Huis. Status quo. En het applaus is voor hen en daarvoor nog de Honeycombs met Have I the Right? Jazeker, om even terug te schakelen. De lunch achter de kiezen. Misschien een kleine siesta. Zometeen de tijd voor de thee. Ik heb een leuke derde na drie gedachten. Tot zo. Eerst. When you're a

14:53 op de klok rondaf. Dan zou je zeggen, er zitten 5 in de klok. Maar dit gaat dus niet over de alcoholische versnapering. Dit gaat natuurlijk over een vrouw, Jackie Baby. Zo heette het eerst, naar Jackie Kennedy. Het waren de Four Seasons met de falsetto stem van Frankie Valli. EO's Open Huis met zometeen na de Searchers en Bonnie Sinclair nog één plekje vrij op de playlist. De derde na 3 en ik ben op zoek naar jouw favoriete evergreen van Kindsterren. Nou, je hoort de stem al. Michael Jackson moet ik meteen aan denken. Iets van Justin Bieber of in ons eigen land. Jantje Smit, moet je zin in hebben, maar toch. Willeke Alberti. En ook nog The Osmonds, André Hazes. Nou, genoeg Kindsterren. Kies er eentje uit, een liedje wat jij graag wil horen, en stuur het in via...

0: weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
2: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
3: Nothing ever stays.
4: The Boys of Dungeon Lane.
3: Nothing comes to mind.
4: Is het prachtige nieuwe album van Paul McCartney.
3: No one can erase.
4: The Boys of Dungeon Lane van Paul McCartney.
3: The days we left behind.
4: Is nu overal verkrijgbaar.
2: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
5: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
6: Peugeot.
7: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
8: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
9: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
10: 3 uur geworden in het open huis. Dank voor alle leuke kindsterren die ook binnenkomen. Heintje wordt ook nog genoemd. En ook nog Danny de Munk inderdaad. Poep op de stoep, Amsterdam. Leuk, blijf ze lekker insturen. Ga ik er zometeen samen met Siem ook eentje kiezen. En zometeen ook de oplossing van wat er bij Jan de Barman in de bar te horen was een uurtje geleden. We hebben een kleine zoektochtje gedaan, Ewout. En dat gaat lukken zo.
11: Echt op zoek gegaan.
10: We hebben het echt uitgezocht met elkaar en met de luisteraar. Dus dat komt helemaal goed. Maar eerst het huidige nieuws. Ja, goedemiddag. Ja,
11: het huidige nieuws, goedemiddag. Twee mensen die gewond raakten bij de steekpartij gisteren in Heerhugowaard zijn opgepakt. In een bedrijf in die plaats viel een dode. De verdachten zijn mannen van 44 en 65 uit Zaandam en Velsen. Ze zijn in het ziekenhuis aangehouden. Over een motief is nog niets bekendgemaakt. Het Openbaar Ministerie eist tegen 4 verdachten levenslang in het hoger beroep van het liquidatieproces Marengo. 13 verdachten in de zaak hoorden vandaag hun strafeis. Het Marengo-proces draait om 6 liquidaties en meerdere pogingen tot moord.
12: Wat we zien in het hoger beroep is dat sommige verdachten hun eigen rol wat minimaliseren. Hè, van ja, ik heb alleen maar een wapen geregeld of alleen maar gechauffeurd. Ja, terwijl wij daarvan hebben gezegd in hoger beroep. Ja, iedere verdachte in Marengo is een essentiële schakel in een keten die het Marengo-proces is. Een geoliede moordmachine. Dus je kunt je niet verschuilen achter de stelling dat je maar een klein radertje bent geweest.
11: Hoofdverdachte Ridouan Taghi zit er niet bij trouwens. De eis tegen hem volgt later. Zijn zaak loopt uit omdat er geen advocaten gevonden kunnen worden. Amerikaanse staat Florida daagt OpenAI voor de rechter, het bedrijf achter ChatGPT. De chatbot zou gevaarlijk gedrag aanmoedigen. Zo had een man die op een universiteit om zich heen schoot instructies gekregen over geschikte wapens en munitie. En anderen kregen advies over zelfdoding. De aanklagers vinden dat de chatbot een gevaar is voor de openbare veiligheid. En de Rotterdamse Bob gaat binnenkort 24 uur lang windsurfen voor het goede doel Spieren voor Spieren. Voor kinderen met een spierziekte. Bob vertelt hoe hij het 24 uur op een surfplank wil volhouden.
13: Ja, ik val van nature nooit zo snel in slaap.
6: Maar je hebt tegenwoordig wel heel veel legale oppepmiddeltjes. Zoals cafeïne en dat soort... cafeïne is het eigenlijk wel. En voor de rest zal de adrenaline zal me ook wel wakker houden.
11: Nou, veel koffie drinken op de surfplank. Over een paar weken gaat Bob 24 uur windsurfen op het Grevelingenmeer tussen Zuid-Holland en Zeeland. Het weer. Ook vanmiddag vallen in het hele land buien, soms met onweer en windstoten. In het noordoosten is het nog ruim 20 graden, elders is het koeler. Vanavond wordt het geleidelijk droog. Morgen afwisselend wolken en zon met soms een bui en opnieuw zo'n 20 graden.
10: Hey Wout, dankjewel. Nou, een uurtje geleden had jij deze quote.
11: Ja.
13: De bier heeft altijd volgestaan met heel veel snuisterijen. En ik dacht, nou, dat is mooi om echt unieke dingen te gaan veilen.
10: Ja, en in de achtergrond, ik zat niet meer naar die quote luisteren. Ik hoorde alleen maar die muziek op de achtergrond. Dus ik heb een klein trucje uitgehaald. En dan kom je hier. De stemmen weggehaald.
11: Ook niet makkelijk.
10: Earth, Wind and Fire, deze.
11: Wauw.
10: Ja,
11: wat goed.
10: Ja, nou, dus dat mysterie is ook weer opgelost. We kunnen allemaal weer rustig slapen. Hey, dankjewel en tot over een uurtje.
11: Jij bedankt.
9: Open huis. Henk van Steeg.

0: hoor je van Lionel Richie en The Osmonds. Over jeugdsterren gesproken. En ook nog Little Peggy March. Maar daar waren we naar op zoek. Eentje die ik eigenlijk niet kan laten liggen. Is die ene bij Doris. Corina was daar te gast. 2-3 jaar zal ze geweest zijn. En toen mocht ze een liedje zingen.
1: Poesje mouw.
2: Poesje mouw. Poesje mouw.
1: Kom eens gauw.
2: Kom eens gauw.
0: Oh, dit zal toch ook in die schatkamer te vinden moeten zijn die we vorige week een weekje geleden hebben geopend. Ja, dat moet toch wel. Ah, Corina, wat goed haar weer even te horen ook. We gaan even contact leggen met een van de lieve openhuizers. En dat is Ada. Ada, goedemiddag.
3: Hallo.
0: Hallo, hallo. Kindsterretjes, ben jij dat vroeger zelf ook geweest? Dat je graag op het podium stond?
3: Nee, niet aan mijn besteed.
0: Nee, nou, ik vond het vroeger wel leuk playbacken, maar niet echt zelf liedjes maken en liedjes zingen. Nee, dat heb ik erbij gehouden.
3: Ik heb dat 5 jaar terug voor het eerst gedaan met de kermis hier.
0: Echt?
3: Heb ik voor het eerst op het podium gestaan.
0: En wat heb je toen gezongen of gedaan?
3: Met mijn man zong ik Na de Kermis van Ronnie en Siska.
0: Nou, en hoe ging dat? Groot applaus achteraf.
3: Ja, top. Ja, hartstikke leuk. Ja. Ja, geweldig.
0: Leuk dat je dat hebt gedaan. Toen ik vroeg, joh, welke kindsterren ken je allemaal en welke evergreen zou je willen horen, had jij er eentje meteen in je hoofd?
3: Ja, dat was Noel Noria en Asselgé van de Poppies.
0: Ja, die jongensgroep uit Frankrijk. Ik heb laatst wat onderzoek gedaan. Ze bestaan dus nog steeds, ja, niet de originele cast, maar het is een soort jongensgroep die zich iedere keer ververst met jonge jongens die lekker op pad gaan om de popmuziek te zingen. Dankjewel, ik ga hem voor je draaien en jij gaat meezingen live vanaf het podium.
3: Super, dankjewel. Hey, doei.

dat dramatische na dat telefoongesprek. En dan is het stil aan de andere kant. En ook in de muziek. Bonnie Sinclair samen met onze Ron Brandstede. En Wilma die zegt ook fijn zijn stem weer eventjes te horen. Hij duikt weer even op. Ik kwam laatst ook tegen in het boek van Frits Spits.

0: dagelijks op reis in de Avond van Vijf. En hij neemt jou mee naar die iconische plekken.
1: In de Avond van Vijf reizen we kriskras door polders, dorpjes, wilde natuur en steden.
0: Weet jij waar hij zich vanavond bevindt? Waar is Bob nou? Speel vanavond mee in de Avond van Vijf en maak kans op schitterende prijzen. Iedere werkdag op NPO Radio 5. Waar is Bob?
1: De plek waar ik ben is...
0: Waar is

zoveel werk verzameld dat hij een best-of-album kon uitbrengen. Maar er moest natuurlijk ook wat nieuws op en dat werd deze My Destiny. Het was 1992 en daarvoor nog de jongensgroep Le Poppies. Vernoemd naar de muziek die ze zongen, Non, Non, Rien, Changé. En dat was voor Ada, omdat hij zelf ook op het podium heeft gestaan. Dat vind ik heel erg mooi. Zometeen, ik zei het al, Little Peggy March met I Will Follow Him. Maar nu eerst over jongeren gesproken die muziek maken. The Osmonds, met een goede...

Drenthe meet Zeeland. En Sherida zegt erover: ja, ik ben al lang niet meer. Ik ben al heel lang niet meer van de Nederlandstalige muziek. Het is voor mij gewoon niet meer wat het was. Maar dit liedje, dat heeft me diep geraakt. Wat prachtig en supermooi gezongen. Bluff is sowieso een geweldige band. En Hanna, dat is de frisse wind in de Nederlandse muziekscene. Wat kan zij zingen? Geweldig dit. Hier mag Nederland weer super trots op zijn. Nou, dat is een prachtig mooi compliment. We gaan het doorgeven. Ze komen geregeld hier. Terwijl de storm losbarst langs het open huis. De wolken pakken samen. Gaan we terug naar de jaren 70. In 78 kwam deze uit.

je hoort het wel. Weet je, dat rammelachen. Ja, de vraag is, wat deden Jimmy Page en John Paul Jones voordat Led Zeppelin tot grote hoogte steeg? Nou, ze waren sessiemuzikanten, gewoon in Londen. En wie kwam daar een keer binnenlopen? Michel Polnareff. En die kwam deze dagen opnemen in 66. En dan was het ineens een samenwerking tussen deze grootheden met elkaar. En daarvoor nog de Tramps. Wat ze deden tijdens de stroomuitval in New York City. Nou ja, dat weten we ondertussen wel. We blijven in het land. Met die vele staten en die vele gezichten. Een man die het opnam voor de mensen naar niet naar om werd gekeken, was Bruce Springsteen. Hij schreef er Born in the USA over.

0: Bijzondere verhalen.
1: We hebben voldoende om van te leven. Ik ga nu echt nog meer dingen doen voor en met mensen. En dat klinkt zo theatraal, maar het komt uit het hart.
2: Hier is Henk van Steek.
3: Dankjewel Henk van Steek, ben ik ook een grote fan van.
0: Open Huis, elke maandag tot en met donderdag. Vanaf 2 uur, NPO Radio 5.

0: Ah, dit vind ik zo mooi. Het is eigenlijk een duet met hemzelf. Phil Keggy. Hij zat in de band Glass Harp. En toen dacht hij, weet je, ik ga solo. En dit was zijn debuut. En daarmee ook titelsong van zijn solo debuut. What a Day. Het was 1973 in een weekje opgenomen. De meestergitarist, zo kun je hem eigenlijk wel noemen. En daarvan ook Bruce Springsteen met Born in the USA. Zometeen gaan we even contact leggen met de Nederlandse berg in Frankrijk voor Alpe d'Huez. Bert is er al de hele week. Maakt mooie bijdrages in de verschillende programma's. En zo eens even horen hoe hij in het dal zit. Dat is letterlijk. Ja, hij zit echt in het dal, heb ik gehoord. Dinsdag, daldag. Dus kijk of ik hem uit de put moet praten. Maar het valt denk ik wel mee. Hoe heet dit liedje eigenlijk?
1: A song called Another 45 Miles to Go.
0: Dankjewel.

0: Zij verlangde naar huis. Toentertijd. En ze namen opnieuw op voor een akoestisch album in de jaren 90. Naar de 45 miles van The Golden Earring. Een man die denk ik nog lang niet naar huis verlangt. Daar gaan we nu contact mee hebben op de Nederlandse berg. Bert Kranenbarg, goedemiddag.
1: Ja, Henk, goedemiddag. Aan de voet van de Nederlandse berg. Het is vandaag de benedendag hier. Dus dat betekent verbroedering tussen alle deelnemers en de Franse community. Dat is niet mooi, hè? De Franse gemeenschap hier. Ja, de communauté, de gemeente Bourg-d'Oisans, waar ik de burgemeester ook van ga spreken straks in onze uitzending. Allemaal in voorbereiding op een grote barbecue vanaf 6 uur... waar de Nederlandse deelnemers en vrijwilligers samen met de Franse inwoners hier gaan barbecuen. Hoe bijzonder is dat? Dat kom ik allemaal tegen. Nederlandse optredens daarbij. Er is hier voor de deur. Wij zitten in de lobby van Hotel des Alpes, omdat het echt noodweer zou zijn. Was het ook wel vanmiddag. Maar je snapt het al. Dus ja. Praten met jou en de zon breekt door. Hè? Zo werkt dat.
0: Dat is wel heel erg mooi. Want ik wilde net vragen inderdaad. Hoe is het weer bij jou? Bij ons is het net de hemel open gegaan. Als in een kleine wolkbreuk. Maar bij jullie dus klaart het op. En de zon gaat schijnen. Dat belooft veel goeds. Ja. Hoe is het met jou? Want jij gaat natuurlijk morgen de grote tocht fietsen. Hoe is het ermee? Moet ik een pep talk geven vanuit het dal omhoog schreeuwen? Nou, wat moeten we doen?
1: Ik had een beetje paniek. Ik heb gisteren een klein stukje getraind. En toen had ik heb van die ontzettend fijne, zegt iedereen, tubeless banden. Er zitten geen binnenbanden in. Ja. En als er dan iets is met je band, dan komt er van het spul uit pruttelen. En dan is hij weer dicht. Maar bij mij dus nooit. Hè. Dat blijft dan pruttelen. Dus ik heb er heel lang over nagedacht. En vanmorgen toch de banden eraf gehaald. Binnenbandjes erin gezet. Helemaal gefixt. Ik helemaal trots dat ik het voor elkaar had. Toen deed mijn rechterrem het niet meer, maar achterrem. Dus toch even hier naar de vrijwillige fietsenmakers gegaan. Die hem voor me nagekeken hebben. En daar weer wat remvloeistof, remolie in gedaan hebben. Dus ik kan nu ook goed remmen. Dus die fiets is helemaal in orde. Mijn benen voelden lekker gisteren. Ja. Dus als ik vannacht een beetje slaap, denk ik dat ik heel erg leuk naar boven ga fietsen. En daar een hoop geld neer ga leggen bij de finish.
0: Ja, wat mooi. Is er dan ook nog, je hebt natuurlijk zoveel mensen gesproken in de afgelopen jaren. En misschien nu ook alweer. Is er voor iemand die waarvoor je gaat fietsen?
1: Ik fiets voor heel veel mensen. En ik fiets zeker voor mijn vader en mijn moeder. Ik heb in 2017 ben ik ook met de vrijwilligers mee naar boven gegaan. Toen ging mijn vader achterop bij een motor. Je hebt hier heel veel motaars die hier rijden. Ja. Dat zijn allemaal mensen die een motor hebben. En die als vrijwilliger gewoon hier een week naartoe komen om met die motor iedereen te vervoeren. Mijn vader mocht mee achterop een motor. Die is meegegaan. Bocht 7 was toen heel bijzonder. Hebben we met z'n tweeën gezeten. Ik weet nog dat we in die bocht zaten. Daar is een klein begraafplaatsje. Dat liepen we op. En er staat een disjok in de hoek te draaien. Is een Nederlandse bocht van de Alpe d'Huez. Ja. En die draaide keihard even aan mijn moeder vragen. En ik fietste daar omdat mijn moeder overleden was. Ik heb zo ongelooflijk hard moeten huilen. Morgen ga ik weer door die bocht heen fietsen. Daar brandt dan een kaars die ik heb neergezet voor mijn vader en mijn moeder. Ik heb erop gezet, lieve pap, ik ben hier weer voor jou en mama. En ik denk dat dat een moeilijk moment wordt als ik die bocht doorga. Ja. Maar ook wel heel bijzonder en heel fijn. En ik fiets voor alle mensen die ik hier in de afgelopen 13 keren bij Alpe d'Huez heb meegemaakt. Waarvan een aantal ook niet meer bij ons is. Maar morgen als ik op die fiets zit, gaan ze door mijn hoofd. En denk ik wel aan Max. En denk ik wel aan Jolien. En denk ik aan Jetske. En denk ik aan Wim. En denk ik aan echt heel veel mensen. Iedereen heeft zo'n lijstje.
0: Ja.
1: Ik neem ze allemaal mee morgen.
0: Wat mooi dat ze met jou mee omhoog gaan. Zet hem ontzettend op. Wijs ons de weg. Ook richting donderdag natuurlijk die actiedag. En zometeen in Bert of 5 alle aandacht ervoor. Bertof5.nl. Mocht je Bert willen sponsoren ook naar dit verhaal. Bert, zet hem op. En een hele goede tijd daar.
1: Dankjewel, Henk.

Ja, zo krijgen plaatjes toch even een ander kleurtje na het verhaal van Bert. Sponsor hem dus via bertel5.nl. Binnenkort gaat hij dus de berg op. Dit was Show Me The Way van Peter Frampton. Had het eerder al opgenomen, maar toen flopte het. Omdat het natuurlijk geen live-uitvoering was. En je wil hem toch eigenlijk altijd weer horen in de live-uitvoering. Zometeen bertel5 met in ieder geval de Beach Boys en de Bee Gees. Nou, dat vind ik al een heel goede combinatie. Ik heb er nog eentje voor je. En morgenmiddag om 14:00 open het huis weer voor de sleutelwoorden. De derde na 3. En heel

0: EO, de omroep van geloof, hoop en liefde.
1: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
2: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
4: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
7: Hallo, goedemiddag. Hallo, goedemiddag. Zometeen Bert op 5 bij KORN CRV op NPO Radio 5. Vanuit het dal aan de voet van de Alpe d'Huez, Bourg d'Oisans, zo heet de plaats die daar ligt. En daar gaan wij vandaag een beetje kennis maken met de Fransen. En uiteindelijk om 6:00 een grote barbecue laten beginnen met de Franse bevolking hier. Want de band tussen Alpe d'Huez en de Fransen is goed en moet goed blijven. Dat allemaal in Bert op 5 zometeen. Maar eerst natuurlijk vanuit Hilversum het NOS Journaal met Ewout de Jong om 4:00. Goedemiddag, Ewout.
8: Hallo, goedemiddag. Het vliegverkeer van en naar België ligt de komende uren stil vanwege een nieuwe staking bij de luchtverkeersleiding. Geen enkele vlucht vertrekt de komende uren, ziet ook deze verslaggever van de VRT.
9: Ik sta voor het bord met vertrek, departures. En dat zijn ongeveer alle vluchten gecanceld. Vluchten naar Barcelona, Kopenhagen, Londen, ook Oslo. En die mensen moeten nu bij hun luchtvaartmaatschappijen gaan horen wanneer de volgende vlucht is. Meestal krijgen zij een vlucht aangeboden voor morgen.
8: Luchtverkeersleiders maken zich zorgen over de komst van een digitale verkeerstoren in Wallonië, waardoor ze minder nodig zouden zijn. Het vliegverkeer van en naar België ligt waarschijnlijk stil tot 9:00 vanavond. Een voetbaltrainer uit Vlissingen die honderden jeugdvoetballers filmde in kleedkamers moet 5 jaar de cel in. De man die ook docent was is verder veroordeeld voor het seksueel misbruiken van een oud-leerling. Hij maakte bij verschillende clubs in Zeeland 15 jaar lang stiekem foto's en video's van ruim 500 jongens van 10 tot 14 jaar. Een poging om een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog die in Breskens was gevonden tot ontploffing te brengen is mislukt. De bom werd in maart in het Zeeuwse dorp gevonden. Vandaag werd de ontsteker eruit gehaald en werd de 500 ponder naar een afgelegen plek vervoerd om daar te laten ontploffen. Maar na 2 pogingen bleek dat de bom leeg was. Er zat geen explosieve stof in. En duizenden mensen fietsen, hardlopen en wandelen donderdag de Alpe d'Huez op om geld op te halen voor Alpe d'Huez. Onderzoek naar kanker. Ook Peter uit Voorthuizen gaat de Franse berg samen met zijn vrouw Ria beklimmen. Dat doet hij niet op wandelschoenen, maar op houten klompen.
10: Eigenlijk loop ik altijd op houten klompen thuis. En als ik wegga, dan zegt mijn vrouw van ja, nu mag je echt geen houten klompen aan, nu moet je schoenen aan. Anders heb ik eigenlijk altijd houten klompen aan. Dit zijn de klompen waar ik mee de Alpe d'Huez op gelopen. Ik heb ze mooi opgeschilderd en de logo's erop, de teamnaam erop. We denken aan jullie tijdens de beklimming, heb ik erop gezet. Ik ben er klaar voor en we gaan het doen.
8: De ouders van Peter en die van zijn vrouw hebben kanker gehad en daarom zamelen ze geld in voor KWF. Samen hebben ze tot nu toe al ruim €25.000 opgehaald. Het weer, er trekken felle buien over het land met hagel en onweer. Het is 19 graden aan de kust tot 23 in het midden en oosten. Morgen begint opnieuw regenachtig, later droger en maximaal 21 graden.

0: Help Me, Ronda van de Beach Boys. Om te beginnen vandaag, muziek uit 1965. Goedemiddag. En we zijn hier in Frankrijk. We zitten onderaan de Alpe d'Huez in het dal waar vrijwilligers keihard aan de slag zijn. En dat is allemaal even schakelen met het weer van vanmiddag. Gaat Spools zo stressbestendig ze zijn, want ze moeten straks een barbecue voor meer dan 1000 mensen hier houden. Terwijl het nog steeds kan gaan regenen, dat gaat je niet in de koude kleren zitten. Mark Kersje spreek ik, die gaat donderdag de berg op fietsen voor zijn dochter Elena. Bente is hier, zij heeft meerdere talenten, hardlopen, maar ook zingen. En die combineert ze om geld op te halen voor KWF. En André Onink gaat donderdag fietsend omhoog, maar niet op zijn eigen fiets. Dat is ook een heel verhaal. Je hoort het zo.
1: Je bent alleen maar koppig, jij weet alles het beste. Je draagt zo'n gekke kleren, wat zeg je vieze woorden. Het hoort niet wat je doet, je moet wat beter leven. Je kunt van niemand houden, jij kunt geen liefde geven. Wil jij me dan vertellen hoe ik me moet gedragen in het leven? Ik weet, ik heb mijn fouten, maar ook mijn goede kanten. Mijn eigen idealen, al zijn het niet de jouwe. Vertrouwen in mezelf, dat is nog net gebleven. Die tijd die is voorbij, dat ik voor jou kon beven. Dus jij komt mij vertellen hoe ik me moet...

0: Yes, dat klopt. Op het Almere College Dronten.
1: Hoe heb jij je nou zo ver laten krijgen dat je hier met blauwe nagels gaat rondlopen?
0: Ja, ik weet het niet. Een beetje alle gekte eigenlijk. Dat is het vooral. Een beetje gek doen. En ja, geld inzamelen voor het goede doel.
1: Ja, wat doen jullie met jullie school om geld in te zamelen?
0: Nou,
1: nagels lakken, maar nog wel meer, toch?
0: Ja, merchandise verkopen. En de leerlingen hebben gedurende het jaar allemaal acties gedaan om geld in te zamelen. Deze jongen is bijvoorbeeld het Markermeer windsurf?
2: Windsurft, ja.
1: Het Markermeer overgewindsurft?
2: Ja, zeker.
1: Hoeveel kilometer is dat wel niet?
2: Dat is iets meer dan 50 kilometer.
1: Goeiedag, sir. Heb je daar veel geld mee opgehaald?
2: Daar heb ik heel veel geld mee opgehaald.
1: Hoeveel is veel?
2: Ik denk rond de 1500 euro.
1: Fantastisch, man. Wat goed gedaan. Ja. En wat doe je nou hier in Frankrijk deze week?
2: Nou ja, zoveel mogelijk geld ophalen en nou ja... Ja, dat gewoon.
1: En bij het evenement? Ga je fietsen, ga je hardlopen, ga je wandelen?
2: Ik ga morgen de berg omhoog fietsen.
1: Morgen? Met de vrijwilligers tijdens Alpe d'Huez is dat? Want wat gaan jullie donderdag doen dan?
2: Wij gaan donderdag bij de Alpe d'Huez gaan we helpen voor alle deelnemers. En aanmoedigen en drink geven en het veilig maken.
1: Dan staan jullie vrijwilligers in de bochten om lekkere dingen te geven aan de mensen die voorbij komen.
2: Jazeker. Ja.
1: Wat fantastisch. Hey, jullie school doet dit al een paar jaar, hè?
0: Onze school doet het nu voor het derde jaar. Nu ja. Maar ondertussen voor heel Flevoland, wat was het ook weer? Wat zeiden we ook weer? Het was 15 jaar, wat was het? Sinds 2013 hoorde ik gisteren. Ja.
1: Wat fantastisch, wat geweldig. Nou is het vaker gedoe om de leerplichtambtenaar zover te krijgen dat je hier naartoe mag en niet naar school. Is dat bij jullie ook zo? Of?
0: Ja, dat moet je nu niet op de radio zeggen. Dat is natuurlijk dom. Maar, zijn we anoniem nog?
1: Maar ik zeg altijd, je kan beter een week hier zijn dan een jaar op school zitten. Je doet hier zoveel levenslessen op.
0: Ah, die leerlingen leren hier zoveel. Ja. Maar emotioneel leren ze echt heel veel. Ze leren doorzetten, ze leren iets doen voor een ander. Belangeloos voor een ander. Dat zijn prachtige lessen.
1: En als ze dan terugkomen, dat vrijwilligerswerk, houden ze dat dan ook vol als ze weer thuis zijn?
0: Ja,
1: lastige vragen stel ik, hè?
0: Lastige vraag, ja.
1: Ga jij straks thuis in Almere ook weer vrijwilligerswerk doen?
2: Nou, ik denk dat ik eerst even rust neem.
1: Ja, dat mag, 2 weken en daarna?
2: Nou, misschien dat we volgend jaar nog een keer gaan kijken. Ja. Ja.
1: En in de tussentijd zie je wel. Jongens, bedankt. Heel veel succes en maak er mooie en bijzondere dagen van met z'n allen. Dank jullie wel.
0: Dank je wel.

Benny Nijman, ik sta even op de markt die voor de foyer van het hotel is waar we zitten. Onder een afdak, maar het is eigenlijk niet meer nodig, want het is droog. Nog wel bewolkt hier, maar in ieder geval absoluut niet koud. En er is hier een marktje bezig waar allemaal dingen voor het goede doel, voor Alpe d'Huez natuurlijk, worden verkocht. Waar zelfs blauwe nagellak wordt opgedaan bij Job. En Job is leraar op een school.

0: 5500 deelnemers, meer dan 1500 vrijwilligers. Ruim 245 miljoen euro tot nu toe. Geld voor onderzoek naar de genezing van kanker. Ingezameld door het grootste goede doelen-evenement van Nederland. Deze week bestaat Alpe d'Huez 20 jaar en Bertolfijf is erbij. Iedere middag vanaf 4 uur en donderdag de hele dag door. 20 jaar Alpe d'Huez, want opgeven is geen optie.
1: Deze hele week op NPO Radio 5. Kijk voor alle informatie op nporadio5.nl.

0: Ja, het is muziek die niet misstaat hier bij Altus S. Céline Dion hoorde je. Dans on the Bee Gees nog daarvoor uit 1975.
1: 20 jaar Altus S.
2: Live vanaf de Altus.
0: En wie je ook spreekt hier, iedereen heeft een eigen verhaal. Deelnemer, vrijwilliger. En die verhalen zijn soms ook heel zichtbaar in de vorm van foto's op spandoeken, op helmen of op kleding. Mark Kersjes nu naast mij. Hij draagt een zwarte hoodie met achterop. Mag ik hem even zien, Mark? Ja, daar staat Team Leentje en daar staat een prachtige foto op. Ik ga daar nu met mijn hand overheen. Mark denkt, blijf van mijn rug af. Met Elena en twee kerstjes daarbij. De foto staat ook hier op tafel, want... Ja, ik zie tot mijn schrik dat die foto ook staat op de rouwkaart van Elena.
3: Klopt. Ja, dat klopt. Ja, het is nu 1 jaar geleden en ja, ik draag die foto zoveel mogelijk bij me. Ja, ja.
0: Gisteren was het precies 1 jaar geleden dat Elena overleden is. Hoe hebben jullie daarbij stilgestaan?
3: Zondag hebben we haar herdacht met een hele grote groep mensen. En fijn omdat iedereen bij elkaar is. En gisteren op haar sterfdag zijn we naar Frankrijk gereden om voor haar de Alpe d'Huez te doen.
0: Elena was jouw dochter en mocht maar 14 jaar oud worden. Wat, mag ik dat vragen? Wat was er met haar? Wat had ze?
3: Ze had een hele zeldzame vorm van kanker. Er komen maar bij 20 kinderen per jaar voor in Nederland. Nou, eigenlijk was in het begin al gelijk duidelijk dat ze maar 10% overlevingskans had. Het was eigenlijk alleen maar rekken. Ja. Dus we waren eigenlijk wel voorbereid, maar op zoiets kan je eigenlijk nooit voorbereiden. Komt altijd als een klap. Ja, dus.
0: Ja, natuurlijk. Je bent 1 jaar verder. En toevallig dus begon die Alpe d'Huez week op de sterfdag van jouw dochter. En toen heb je gezegd, dan gaan we dat maar combineren.
3: Ja, ik vond het wel mooi aan... Ik had zoiets van, ik heb geen zin om dadelijk in een gat te vallen. Wat ga ik doen? En toen hoorde ik van de Alpe d'Huez. Ja, toevallig is dat dan in die week gevallen dat zij op de dag van haar sterven. Toen dacht ik van, nou weet je wat, ik ga meedoen met de Alpe d'Huez. Dan heb ik een doel om naartoe te werken. En ik vind het een mooi initiatief voor iedereen. En mooi dat zoveel mensen zoveel geld doneren. Dat is heel belangrijk. Want niemand moet dat mee mogen maken.
0: Dat is het motto ook. Hè? Niemand meer dood aan kanker. En ja, daarvoor is al dat onderzoeksgeld nodig. Om dichter bij dat doel te komen. En hopelijk ooit dat doel te gaan bereiken. Er zijn mensen die zeggen, dat kan helemaal niet. Ik zeg altijd, nou probeer het dan zo dicht mogelijk bij te komen. En doe daar gewoon wat voor. Wat voor meisje was Elena?
3: Ja, Elena was zo'n sterke meid. Zo lief, zo behulpzaam altijd met iedereen. Ze heeft 2 amputaties gehad aan haar been. Eerst een onderbeenamputatie, daarna een bovenbeenamputatie. Maar hoe zij daarmee omging, zo sterk, zo veerkrachtig. Ja. Wij konden daar alleen maar van leren en alleen maar respect voor hebben. Hoe zij daarmee omging, echt. Dat was echt niet normaal. En ook na elke behandeling die ze had gehad. Zij bleef altijd gewoon positief. En, ja.
0: En het klinkt zo, ja, bijna ongelooflijk. Het begon met een klein bultje onder haar voet op haar 10e jaar.
3: Ja, klopt. Een klein bultje. En we hadden zoiets van, nou, hou maar in de gaten. Want ja, je denkt niet gelijk aan dit. Ja. En toen 2 weken daarna, toen zei ze van, pap, ik heb nog steeds die bult. En toen keek ik, toen was het zo groot als een ei geworden. Ja, en 1,5 of 2 weken later zat ze aan de chemo. Ja, weet je, we leven nu nog steeds in die rollercoaster. Ja.
0: Iets wat niemand mag overkomen en je kind al helemaal niet natuurlijk. Jij gaat fietsen donderdag. 1 keer, je wil vaker, maar dat gaat even niet.
3: Nee, dat gaat heel even niet. Ik heb kort geleden een ongeluk gehad. Daarbij mijn scheenbeen gebroken, maar ik wil dit gewoon doen voor haar. Om haar trots te maken daarboven.
0: Maar mag het van de dokter fietsen met dat toch wat gammele scheenbeen?
3: Ja, hij zegt, je moet naar je eigen lichaam luisteren. Dus, ja. Ja.
0: Dus dat ga je 2 uur niet doen en daarna wil je?
3: Ja.
0: Heel verstandig. En je bent niet in je eentje, jullie hebben een heel team. Wie gaan er verder voor Elena naar boven?
3: De moeder van Elena, Esther. Leila, dus vriendinnetje van haar broer. En ik dan, met z'n drietjes. Ja.
0: En jullie hebben hartstikke veel geld ingezameld ook nog, hè?
3: Ja, bijna 10.000 euro.
0: Fantastisch. Jullie team heet... Even spieken, want dat weet ik niet uit mijn hoofd. Team Leentje. Ja, natuurlijk, zo heet dat. Via de site van Alpe d'Huez is dat te vinden. En dat is dan weer te vinden via nporadio5.nl/AD6. Daar kan iedereen die meedoet natuurlijk die donaties geven. Nog 1 vraag, Mark. Hoe ga jij Elena meenemen de berg op donderdag?
3: Ja, sowieso een maat. En ja, de foto heb ik draag ik bij me. Ja, ze is gewoon altijd bij me. Dus ja, of ik een foto bij me heb of ze zit, ja, ze is er gewoon altijd bij.
0: Dus dit in je hart gaat daar nooit meer uit en dat mag ook helemaal niet.
3: Nooit meer, nooit meer.
0: Ik wens jullie alle goed voor donderdag. En ik hoop dat jullie het fijn hebben met elkaar hier op de berg.
3: Ja, dankjewel. En ja, we gaan het zeker doen met z'n allen.
0: Mark?
3: Ik zeg maar zo, mensen zoveel mogelijk geld overmaken. Ja. En zodat we iets aan deze verschrikkelijke ziekte kunnen doen met z'n allen.
0: Absoluut. Mark en team Leentje dus te vinden via bertop5.nl of nporadio5.nl/AD6. Zet hem op. Dank jullie wel. Dit is een heel mooi liedje. Voor een mooi mens. We doen hem voor Helena. Dolly Parton en You Are nu in Bert op 5.

0: I love you just as you are. Dat zijn mooie teksten. Dolly Parton hoorde je. Het is 4:30. En dus Ewout met het NOS Journaal. Ewout, goedemiddag.
1: Goedemiddag Bert. De na één dag ontslagen directeur van Tata Steel, Donald Pols, beschouwt zijn tijd bij een extreemrechtse studentenbeweging in Zuid-Afrika als een jeugdzonde. Tegen NRC zegt hij dat hij niets wil rechtvaardigen en dat hij met walging terugkijkt op die periode. Donald Pols, vroeger van Milieudefensie, kreeg een hoge post bij Tata Steel, maar daar werd hij dus al na één dag ontslagen na onthullingen over zijn verleden in Zuid-Afrika. 6 Amsterdammers zijn aangehouden op verdenking van het witwassen van 38 miljoen euro. Het OM zegt dat de mannen hebben gefraudeerd met subsidies en zorggeld door facturen te vervalsen. Ook worden ze verdacht van handel in verdovende middelen. Nederlandse voetbalfans die voor het WK voetbal naar de VS reizen moeten rekening houden met extra reistijd. Daarvoor waarschuwt de ambassade in Den Haag. Op Amerikaanse vliegvelden wordt grote drukte verwacht, vooral bij de douane. De ambassade adviseert reizigers daarom om alle papieren op orde te hebben. Het WK in de VS, Canada en Mexico begint volgende week donderdag. En shorttrekker Itzhak de Laat heeft een punt gezet achter zijn carrière. De 31-jarige schaatser haalde dit jaar goud met het aflossingsteam tijdens de Olympische Spelen in Milaan. En dat was het grootste succes uit zijn loopbaan. En dus vindt hij het wel prima zo.
2: Ja, wat wil je nog meer? Ik heb het al zo lang, doe ik dit al. Dit zijn mijn derde Spelen. Volgens mij heb ik ook altijd al gezegd, 3 keer is scheepsrecht. Nog 1 keer proberen, die derde keer om die medaille te halen. Het is gelukt en de reis is klaar.
1: Ja, hij won dus ook 3 keer aflossingsgoud op WK's. Het weer wisselvallig met buien, met kans op onweer en veel regen in korte tijd. In de loop van de avond overal droog, minima vannacht rond 13 graden. Morgen opnieuw wisselvallig met een mix van zon, wolken, enkele buien. En het wordt een graad of 20. En de dagen daarna af en toe zon, een enkele bui en overdag zo'n 19 graden.
0: Hey Wout, dankjewel. En dan loop ik even naar buiten hier het hotel uit. En nou ja, het is hier echt ongelooflijk. Want die regen die in Nederland komt, die hebben jullie kant op gestuurd. Die hebben wij hier gehad. En het ziet er uit dat het echt alleen maar steeds beter wordt. De wolken trekken een beetje weg. Gewoon heel mooi in de bergen. Ik zie sneeuw daar onder een wolk hangen. En dan heel veel bomen. Zo richting de top van de Alpe d'Huez. Contact met Marco, deelnemer en weerman hier. Hij zit op de top op dit moment. Marco, hebben wij het ergste gehad hier qua regen vandaag?
3: Nou ja, ik denk dat je nog wel een cursus weer moet gaan volgen. Want ik ben bang dat er nog wel wat achteraan komt. We hebben te maken met buien. En ja, we zitten nu even tussenin. Ook boven op de berg. Ik sta buiten bij de Agor Alp. Je hoort ook veel mensen om me heen waarschijnlijk. En hier is het ook droog met inderdaad wat opklaringen. Misschien nog een klein gaatje voor de zon af en toe. Maar er kunnen nog best een paar buien aankomen. En dat zal voor de komende uren zeker zo zijn. Dus als je nog op pad moet, neem regenkleding of een paraplu eventjes mee. En dan ben je op alles voorbereid.
0: En dan even voor de mensen die morgen, zoals ik, met de vrijwilligers naar boven gaan fietsen en lopen en hardlopen. Regenpak mee, hoeft er niet.
3: Nou, ik zou het voor de zekerheid doen. Maar de kans dat er nog wat valt morgen is niet zo heel groot. En eigenlijk alleen voor de vroege uren in de ochtend. Daarna moet het eigenlijk heel mooi weer worden. Met de zon erbij, droge middag, temperaturen lager dan de afgelopen dagen. Op de berg zal het zo'n 12, 13 graden zijn maximaal. En in het dal een graad of 18, 19 misschien. Dus morgen ziet er wat dat betreft prima uit. En als ik dan een kleine sluier moet oplichten voor de donderdag, dan ga vooral voor zo vroeg mogelijk zoveel mogelijk doen. Want in de middag gaat het langdurig regenen. En daar zullen we dan ook ons op moeten voorbereiden.
0: Ja, nou, maar daar dealen we mee natuurlijk, zoals we hier met alles dealen. De teamfoto, de groepsfoto is gemaakt boven op de berg, waar jij natuurlijk ook op staat als deelnemer. Maar binnen, dat is nog niet zo heel vaak gebeurd. Paste dat een beetje in die hele Agor Alp hal daar met z'n allen?
3: Ja, het was een hele klus om het voor elkaar te krijgen. Maar die beeldmakers, dat zijn allemaal vakmensen. En uiteraard is het dus gelukt. Ik ben benieuwd of we erop herkenbaar zijn, want het was ontzettend druk. Gelukkig heel veel mensen, ook als we dat binnen moeten doen.
0: Nou, gelukkig gaat niemand mij dan missen. Als het zo druk was, dan mis je dat ene kopje niet op die foto. Want ik moest hier radio maken. En dat doen we nog tot 6 uur vanuit Bourg-d'Oisans. Marco, dankjewel.
4: Dit is Bert op 5.
5: Deze hele week live vanuit Frankrijk.

0: Als ik me ergens niet op verheug, is het wel het weekend. Want dan is het allemaal achter de rug en zijn we weer thuis. Laat dit nog een paar dagen duren. Het is zo bijzonder. Earth and Fire, daarvoor Cliff Richards, Lucky Lips uit 1963.
1: Bert op 5.
2: Bert op 5. Bert op 5. Bert op 5.
1: Zet de Nederlandse muziek.
2: Zet de Nederlandse muziek. Zet de Nederlandse muziek. Zet de Nederlandse muziek.
1: Op een voetstuk.
2: Op een voetstuk. Op een voetstuk.
0: Ja, we rommelen wat aan met dat voetstuk deze week. Gisteren stond dat heel hoog op 1860 meter hoogte bovenop de Alpe d'Huez. Nu zo'n 1100 meter lager in Bourg-d'Oisans aan de voet van de berg. Toch wel 720 meter boven zeeniveau. Nou, er zijn voetstukken genoeg die daar alleen maar voor kunnen dromen natuurlijk. Op dat voetstuk vanmiddag Stef Bos. Dat is een zanger die mij enorm dierbaar is. Met een lied dat hier ongelooflijk goed past. Ik laat het morgen doorklinken in mijn hoofd als ik zelf die Alp op ga fietsen. En dan met mijn moeder als engel op mijn schouder. Dit is Stef Bos en de klim

0: De klim van Stef Bos van zijn album Tijd om te gaan leven van 6 jaar geleden. Ja, en dan zit ik naast iemand die ik gisteren heb leren kennen. En die heb ik leren kennen toen ik op mijn fietsje zat. Want ik was een beetje aan het trainen en even aan het voelen hoe het met de benen en hoe het met de fiets ging. En voor je dat weet, fiets je dan naast mensen. In mijn geval gaan mensen me vaak voorbij. En dan denk ik, zo, dat gaat lekker. Maar ik kom ook wel boven. En in dit geval kwam Henk-Jan Witteveen, weet ik nu, van Team Omhoog. Ik hoorde hem van achter aankomen. Hij kwam naast mijn fiets en we raakten aan de praat.
1: Ja, hoe gezellig was dat?
0: Ja, dat was mooi dat we allebei ook adem hadden om te praten.
1: Dat verschilde, ja. Dat was verbazingwekkend. Nu nog wel. De vraag is hoe het donderdag is, hè?
0: Ja, precies. Ja, jij gaat
1: woensdag, hè?
0: Ja, precies. Ik ga morgen 1 keer. Jij gaat donderdag 3 keer, hè?
1: 3 keer, als het mee zit.
0: Ja. Ik zeg steeds, als je je 3 keer voorneemt, ga je uiteindelijk 4 keer.
1: Ja, dat voelt als een zwaard van Damocles. Maar het is wat het is. Dus we gaan het zien. Hè? Het is geen wedstrijd. We komen gewoon boven. Maakt niet uit hoe vaak. We doen het gewoon. Punt.
0: Afzien kan je wel, hè?
1: Zeker, ja. Nee, en zeker, niet alleen omdat ik kan afzien, maar ik heb een briefje bij me, dat zet ik op mijn stuur. Daar staan de namen op van mensen, dierbare mensen, die op de een of andere manier kanker hebben gehad de afgelopen jaren. En die zijn veel dieper gegaan dan ik ga. Dus voor mij is dat een enorme stimulans. Dus als ik dan even stuk zit, denk van wacht even, ik ga eens even kijken naar Anton of Linda of Thomas of Karin die naast me zit. Ja. Of Karel. En die gaan veel dieper. Dat geeft mij enorm veel inspiratie.
0: Ja, dat zei je gisteren al. Maar donderdag zit hier een briefje op mijn stuur. Het is gewoon zo'n zo'n geeltje, zou ik maar zeggen. Een rolletje plakband.
1: Ja,
0: een
1: rolletje. Het ziet er niet uit, maar doet er niet toe. Nee. Die namen die staan geprint in mijn hoofd.
0: Ja, en Karin zit naast je. Dat is heel fijn. Want zijn al deze mensen er nog van je briefje?
1: Zeker. Ja, ja, ik heb ook wat mensen verloren. Mijn vader, maar die werd 92. Maar dat is een mooie leeftijd, dus daar heb ik vrede mee. Maar deze mensen zijn nog veel te jong. Ja. Ja, en het gaat allemaal goed met deze mensen.
0: Dat is fijn. Ook met Karin, die naast je zit.
2: Zeker, ja, het gaat heel goed. Zo goed zelfs dat ik morgen op de Alpe d'Huez dag 1 keer omhoog ga. Wat voor mij een enorme mooie afsluiting is van een jaar. Een jaar geleden kreeg ik de diagnose borstkanker. Heb daar een heel jaar hard voor gewerkt om weer fit te worden, beter te worden. De prognoses zijn echt heel goed. En voor mij is het een overwinning als ik morgen op die top sta. Nou ja.
0: Ga je op de fiets?
2: Ik ga op de racefiets, ja.
0: Deed je dat voor die tijd ook?
2: Nee, ik heb 30 jaar niet op een racefiets gezeten. Dus ik moest heel erg oefenen met die klikschoenen. Ik ben ook al gevallen hier, maar dat hoort erbij. Ja, dus ik heb getraind en lang leven de Zwift. Dus ik kon bovenkomen.
0: Ja, precies, waarmee je dat thuis allemaal heel goed kan oefenen. Met een soort stripverhaal waar je dan opeens in aan het fietsen bent. Met rare moerassen en gekke bergen waar je doorheen gaat. En als jij op die racefiets zit, voel je dan iets van wat je de afgelopen jaren allemaal gehad hebt?
2: Dat weet ik niet. Maar het is voor mij wel. Ik heb het afgelopen jaar heb ik het. Lukte het me. Dus dit gaat me ook lukken. Ja. Ja.
0: Lichamelijk en in je hoofd?
2: In mijn hoofd. Toen ik de diagnose kreeg, heb ik echt gejankt. Ik heb het hele jaar niet meer gejankt. En ik was gisteren boven. Ik was gevallen met mijn fiets. Dus ging een pleistertje vragen. En er stond een hele lieve mevrouw bij de informatiebalie. En daar moest ik ineens zo huilen. En ik kreeg van haar een. Ik stond met haar een knuffel. En het is zo bijzonder hier. Dus ik denk dat het me hier echt wel meer doet dan dat, dan dat ik denk. Ja.
0: Ja, dan kan je nou nog niet inschatten hoe dat morgen gaat voelen natuurlijk. Ja, al die vrijwilligers die je dan opvangen, die je helpen, die verstand van zaken hebben, die je op je gemak stellen. Dat is, wij vroegen gisteren naar wat is het Alpe d'Huez gevoel. Is dat het Alpe d'Huez gevoel, Henk-Jan?
1: Ik denk het wel. Kijk, je komt in een wereld die je niet beseft. Maar dat kom je ook op het moment dat je de diagnose krijgt. Dan staat je wereld ook even stil. Ik heb het gedaan omdat mijn vriend zei, ik ga voor Karin ga ik fietsen.
0: Want Karin is de vrouw van jouw goede vriend Michel.
1: Michiel, ja. En toen dacht ik, weet je wat, ik doe gewoon mee. Achteraf dacht ik van, jongen, wat heb ik nu weer gedaan? Want ik bedoel, en dan ga ik meteen 3 keer. En ik heb vroeger best wel wat gefietst, maar de afgelopen 30 jaar ook niet meer.
0: Je zegt net, ik heb de Elfsteden toch geschaat. Dan is het toch appeltje eitje?
1: Maar ja, dat is, hoe lang is dat geleden? 1997 was dat. Ja. Nee, dus ik zit er wel op, maar niet op fietsen. Dus nee, joh, maar hoe hartverwarmend, hoe altruïstisch mensen zijn, hoe. Iedereen die zit, elke vrijwilliger wordt niet betaald. Zijn reis, zijn overnachting, de hele organisatie echt hartverwarmend. Het is echt ongelooflijk wat hier wordt gedaan. En het doet ertoe, punt. En dus ik heb geld opgehaald. Ik vond het verschrikkelijk. Want dan moet ik gaan schooien bij allerlei mensen.
0: Ja. Wel gelukt?
1: Ik veel meer dan ik had verwacht. Echt. Ik bedoel, je doet een paar berichtjes en mensen die steunen je. Mensen wensen toi toi. Nou ja, het is, ja, nogmaals, je komt in de wereld. Ja, jullie kennen deze wereld een beetje. Ik niet, maar ik vind het heel fijn.
0: Het is zo mooi om dat te horen van mensen die voor het eerst zijn. Dat het je meteen diep raakt. En dat je vast ook nog wel weer terug. Misschien kom je volgend jaar wel terug als vrijwilliger.
1: Oh, dat sluit niet uit. Ja, dat sluit niet uit. Dus eerst maar eens even morgen en overmorgen. En daarna gaan we het weer zien. Maar nee, absoluut. Het is een hele mooie ervaring.
0: Het mooie is, ik heb met jou dus even getraind. Jij gaat donderdag fietsen. Je kunt morgen Karin mooi aanmoedigen. Daar heb ik nog niet mee gefietst. Dus laten wij dan morgen een stukje samen fietsen.
2: Nou, lijkt me een goed plan.
0: Ik dacht een gemiddelde van 15,5. Oké, 14,5. Daar wil ik ook niet moeilijk over doen. Ik wens jullie ongelooflijk veel succes. Ook jullie zijn natuurlijk gewoon te steunen via de site van Alpe d'Huez. En daar kom je heel makkelijk via nporadio5.nl/AD6. Dank jullie wel.
3: Live 20 jaar Alpe d'Huez. Vanuit Frankrijk.

0: The Legend of Xanadu van David Idozi. Beaky Mick en Titch aan het eind van het eerste uur van Bert op 5. Mijn tussenstand op dit moment 5374 euro. En ik had een nieuwe streefbedrag ingevuld van Radio 5555. 5555 euro. Daar ga ik al dicht naartoe dankzij Jan, Margriet, Alwin, Filippa, Gerard, Frits en Stans van mijn eigen koor. Succes Bert. En op de momenten dat het wat minder gaat, zing dan, schrijven ze erbij. Eibert hadden we gisteren in de uitzending. Kees, Marja, Erik, Twan, Thea, Wim, Cornelis, A, Dick. Anja Kruik zegt, heb zelf 8 keer als vrijwilliger meegedaan. Het is niet uit te leggen wat Altus is voor belevenis is. Heb mijn dochter van 29 en mijn man aan kanker verloren. Er is al veel goeds gedaan met al dat geld. Succes. Dank jullie wel allemaal. Hartstikke fijn. En morgen ga ik dus fietsen. Als je denkt, een klein financieel duwtje in de rug kan hij wel gebruiken, want ik heb er vertrouwen in. Of als je denkt, haha, dat kan die vaste zeker niet. Daar ga ik wel geld op zetten. Dan krijg ik het wel teruggestort als hij het niet waarmaakt. Doneren kan via bertop5.nl. Dan kom je bijna rechtstreeks op mijn donatiepagina. Of nporadio5.nl/AD6. Heel graag tot zometeen.
1: Bert op 5.
2: KRO NCRV.
3: Pas op hoor, deze is heet.
4: Oef,
3: ja. Wil er iemand nog wat drinken?
4: Ja,
3: lekker. Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
4: En voor mij, man?
3: En een frisje voor jou.
4: Dank je.
3: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
5: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
6: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Het land treurt. Sudan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Zoa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
6: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Help de mensen in Sudan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.
8: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
9: Wow,
8: kost je maar 3 minuten.
9: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
8: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
10: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
11: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
10: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
11: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
12: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
0: Je zou me moeten kunnen zien hier in Bourdoisant op dit moment. Ik sta even te wachten op straat voor allerlei auto's die links afsteken omdat er een weg afgesloten is. Route barrée staat hier dan. Déviation. Ach, wat is het toch een mooie taal. Ze moeten allemaal omrijden. Want de weg is afgesloten omdat er straks een enorme barbecue is. Hier bij het grote evenementencentrum in de gemeente. Daar is ook de burgemeester. Ik ben op weg daar naartoe en ik heb een afspraak met de burgemeester. Die wil ik toch wel graag even spreken. Het is nieuwe burgemeester. nog wat zijn eerste indruk is. Dat straks, eerst nu het NOS Journaal van 5 uur met Ewout de Jong. Goedemiddag.
13: Goedemiddag Bert. In het hoge beroep van het liquidatieproces Marengo heeft het Openbaar Ministerie 4 keer levenslang geëist. 13 verdachten in de zaak hoorden vandaag hun strafeis. De eisen vallen hoger uit dan die de rechtbank eerder had opgelegd.
14: Als we kijken naar Marengo, dan is het een periode geweest van ongeveer 1,5 jaar... Hè, waarbij er 6 moorden zijn gepleegd en ook tal van liquidaties en aanslagen zijn voorbereid. Dat is echt ongekend zwaar geweld. Ja, en daar passen wat het OM betreft ook hele zware straffen bij. Dus 4 keer levenslang. En tegen een deel van de andere verdachten ook hogere straffen dan destijds opgelegd bij de rechtbank.
13: Hoofdverdachte Ridouan Taghi zit er niet bij. De eis tegen hem volgt later. Het proces draait dus om 6 liquidaties en meerdere pogingen tot moord. Eerder werd 3 keer levenslang opgelegd. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat dier richt grote schade aan in sloten en plassen. De rivierkreeft graaft gaten en eet waterplanten en diertjes op, waardoor de sloten gewoon leeg raken. Stichting Het Zuid-Hollands Landschap heeft de petitie vanmiddag aangeboden aan de Tweede Kamer. De inzet is een landelijke aanpak om de populatie terug te dringen. De bestrijding van deze zogeheten invasieve exoot heeft tot nu toe veel te weinig effect. Mensen met een scootmobiel of rollator konden die vandaag in Almere Haven laten schoonmaken. Er ging een speciale carwash open voor hulpmiddelen die normaal gesproken moeilijk schoon te maken zijn, zegt de bedenker bij Omroep Flevoland.
15: Dus je begint eerst met vegen en dan ga je naar de volgende etappe en dan wordt het wat nat gemaakt en dan wordt het ingesopt en dan wordt het afgespoeld en dan staan ze met 2 bladblazen staan ze droog te blazen. Nou, dan is het schoon.
13: Lieten ze allemaal doen door 14 leerlingen van een middelbare school in de buurt. Vorig jaar deden ze het ook en maakten ze ongeveer 40 scootmobielen en rollators schoon. En Anna van der Breggen heeft in de Giro d'Italia de eerste plaats gepakt in het algemeen klassement. Ze won overtuigend een klimtijdrit van bijna 13 kilometer in de Dolomieten. En ze was ruim een minuut sneller dan de nummers 2 en 3, Marlen Reusser en Demi Vollering. Van der Breggen staat morgen dus in de roze leiderstrui aan de start van de 5e Giro-etappe. Het weer dan wisselvallig met buien, met kans op onweer en veel regen in korte tijd. In de loop van de avond wordt het overal droog, minima vannacht rond 13 graden. Morgen opnieuw wisselvallig met een mix van zon, wolken en enkele buien bij een graad of 20. En de dagen daarna af en toe zon, enkele bui en overdag zo'n 19 graden.
0: Ik zie in de verte al witte rook. Ik ruik ook het een en ander. Ik kom steeds dichter bij een enorme barbecue volgens mij. Ewout, ik hou je op de hoogte.
13: Ah ja, zeker. Doe maar.
16: 5.

0: mij de vrijwilliger van de dag? Dat is een goede vraag.
1: De vrijwilliger van de dag is Nelly. Nelly staat bij de kaarsen. En Nelly is een goede kennis van ons. En die heeft voor ons al heel veel geregeld de afgelopen dagen.
2: Ik? Leon van Beek. Waarom niet? Ik ga hier deelnemen. Ja, voor de 11e keer.
3: Nou, ik ken eigenlijk niet zoveel vrijwilligers. De enige die ik ken, denk ik, nou, dat is niet de enige, maar Iris. Dat vind ik gewoon een hele mooie vrouw. Doet heel veel, weet heel veel. Ja, belangrijk.
4: Nicolas. Omdat hij out of the blue hier voor de eerste keer komt en alles in één keer oppakt. Fantastisch. Hij helpt mee met het café. We hebben hele wagens leeggehaald, alles bevoorraad. En hij zegt zelfs dat hij een ADHD'er is, dus dat komt helemaal goed. Gaat sneller dan het licht.
5: Alle vrijwilligers zijn top bezig hier.
6: Dat is ik heb niet echt vrijwilligers gesproken vandaag, maar dat is iedereen die in de bochten spreekt en waar je echt gezellig mee praat en waar je direct verhalen mee deelt. Iedereen die doet even belangrijk werk hier. Ik heb net mensen van personenvervoer zien lopen, die zijn al andere dingen aan het voorbereiden en die zijn donderdag heel belangrijk. Maar ik vind vandaag vooral heel belangrijk dat mensen elkaar aanspreken en dat je zoveel mensen spreekt en zoveel verhalen hoort. Dat is echt het allermooiste.
7: Ja, dat moet het waard zijn.
8: Nou, degene die... Ja, allemaal, man. Ze doen allemaal zo de best, werken zo hard. Ik vind dat alle vrijwilligers moet dankbaar voor zijn dat ze het doen. We maken geen onderscheid tussen mannen, vrouwen, bouwers, achter de bar. Nee, allemaal petje af.

0: laten zien. Ja. Jump for my love, dat waren de Pointer Sisters. We zijn,
1: ja, leuk om je te zien.
0: Ja, leuk om jou te zien. Gerard Dielissen, hallo.
1: Ja, hallo.
0: Ja, ja, ja. Auto enthousiast, heel vaak gefietst. Tegenwoordig zit je in de Raad van Toezicht,
1: ja,
0: hè?
1: Voorzitter zelfs, ja. Ja, ja, ja.
0: Dus jij komt kijken of hier alles gaat zoals,
1: ja,
0: het moet gaan?
1: Dat kun je eigenlijk wel zo zeggen. Ja, een beetje toezicht, ja, houden. Ja. Maar het is, ja, meer belangstelling tonen, hoor. Dat is nu het belangrijkste.
0: Wat is je indruk tot nu toe?
1: Ja, nou ja, het loopt volgens mij allemaal op rolletjes. En het is gewoon, ja, ik vind het gewoon ook weer heerlijk om hier te zijn. Ja. Weet je wel, ik ben hier zo'n beetje ieder jaar. Het is toch, voelt toch een beetje als thuiskomen.
0: Ja, ja, absoluut. Ik herken dat helemaal. Zee, ik ben op zoek naar de burgemeester. Die ken jij ook vast wel.
1: Ja, ik hoorde net dat de burgemeester moet komen. Maar
0: Bruno Emmers.
1: Ik begreep net van de hele grote baas dat het kan wel eens 5:30, 6:15 worden voordat hij hier is.
0: Oh, dat is zo'n Franse afspraak. Dat je zegt, we zijn om 5:10.
1: Ja, ja, precies. Ja, ja, dus ja, kan even duren. Dus
0: ja, ja, ja, ja, ja, precies. Ja. Dat zijn jullie wel gewend natuurlijk als organisatie.
2: Ja, dat zijn we zeker, ja, wel gewend.
0: Ja. Ja. Jouw gezicht spreekt boekdelen. Ik ging het hier aan mensen vragen. Die begonnen allemaal de burgemeester te omschrijven. Maar dat bleek de burgemeester van vorig jaar te zijn.
2: Ja, dat is een nieuwe burgemeester. Dat, ja, klopt, ja, ja.
0: Het ging om een klein mannetje met wild haar. Maar dit is een heel andere.
2: Nee, ja, of het een hele andere is, dat weet ik niet. Maar ik heb hem maandagmorgen ontmoet. Ja. En in ieder geval met een zeer warm hart voor Alpe d'Huez, ja, ook. Dat is voor ons natuurlijk belangrijk. Ja. Ja. Waarbij ook alweer alle medewerking lijkt geborgd te zijn. Dus, ja, daar zijn we dan ook weer blij mee.
0: Want hij is net burgemeester sinds maart. Maar hij woont al heel lang in Boerdoazon. Dus hij kent het evenement heel goed natuurlijk.
2: Ja, hij kent het evenement heel goed. En hij zei eigenlijk, daar begon die maandagochtend mee van, joh, weet je, ik draag het evenement een zeer warm hart toe. Ik draag het goede doel een zeer warm hart toe. En ik zal alles aan doen om jullie zo goed mogelijk naar de zin te maken. En daar waar we kunnen, willen we graag de band met jullie ook verstevigen.
0: Nou, hier hebben toch een beetje de woorden van de burgemeester gehoord in de uitzending. Hoe fijn is dat? Marion, jij was vorige week bij mij in de studio. Nu zijn we hier op de berg.
3: Zo leuk om jou weer te zien. Ik ben zo blij dat je er bent.
0: Ja, leuk, hè? Dat is echt. En we staan nu gewoon onoverdekt en het is hier droog. Want er was ik kan wel zeggen, een beetje paniek, hè? Want hoeveel mensen komen de barbecue vanavond?
3: Er zijn 2000 tickets verkocht, ja, voor het barbecue. Ja. Ja. En we begonnen vanmiddag met de opbouw. Ik denk om 2:30. Onder echt een hele grote dikke stroom erbij. Ja, ja. Dus toen moesten we wat knopen doorhakken voor wat betreft de invulling van de avond. Ja. Gelukkig zijn we gewoon doorgegaan met het opbouwen. Het ziet hier natuurlijk nu heel droog en prima, ja, uit. Ja. Maar
0: het is nog niet klaar, zei Marco Vroefnet.
3: Ik heb Marco vanmiddag inderdaad gebeld voor, ja, advies. En die zei, nou, hou er maar rekening mee dat er misschien nog wat gaat vallen. Dus, ja, het enige wat wij wel hebben gedaan, dat we wat aanpassingen hebben gedaan in het muziekprogramma. Omdat natuurlijk voor de veiligheid wij niet, ja, alle apparatuur, ja, in de regen kunnen laten staan. Maar we hebben wel een fantastische DJ, dus het wordt een hele gezellige avond met muziek, eten en
0: lange tafels. En zitten dan straks ook allemaal Fransen uit Boerdoazon tussen de Alpe-d'Huez'ers?
3: Nou, daar moet heel eerlijk over zijn. Er zijn altijd wel Fransen uit Boerdoazon. Het zijn er niet zo heel veel. We krijgen wel de bijna volledige gemeenteraad en burgemeester. En wat heel erg leuk is.
0: Burgemeester iets later, denk ik.
3: De burgemeester iets later, dat is Frans, hè? Wat wel heel erg leuk is, ja, we kunnen het nu niet zien, maar waar de buffetten zijn van de barbecue. Ja. De vrijwilligers die daar staan allemaal vrijwilligers uit Boerdoazon. En zijn Franse vrijwilligers.
0: Dus. Mooi nagaan. Dus niet alleen heel veel Nederlandse, maar ook nog Franse vrijwilligers die hier meehelpen om dit evenement allemaal goed te laten verlopen. En een podiumwagen waarop dus de DJ komt te staan straks. Lange tafels vanaf 6:00, hè?
3: 6:00 gaan we open.
0: Ja. Maken wij onze uitzending even af en dan
3: tot 10:00 ben je welkom.
0: Oh, dit wordt ook alweer een leuke avond. Jongens, het is een verwennerij om hier te mogen zijn tussen al die vrijwilligers, tussen al die deelnemers. En ja, te proberen die sfeer en dat gevoel over te brengen in Nederland. Dat is onze uitdaging deze week hier in Frankrijk.

0: Give Me Hope, Joanna van Eddie Grant. Die hoop is superbelangrijk. Maarten Peters heeft een prachtig liedje gemaakt, ook over hoop. Hoop dat heel erg een rol speelt bij het proces waar veel mensen in zitten hier. Maar met die hoop alleen kom je er niet. Er moet ook gewoon geld op de plank komen. Gewoon domweg centen, domweg geld. Meer geld dan die 246 miljoen die er in 20 jaar tijd is ingezameld bij Alpe d'Huez. En daar zijn ze heel hard mee bezig hier. De laatste tussenstand die we gezien hebben, de officiële, is stilgezet op 20 mei. Want het blijft nu geheim tot komende donderdagavond. 14,3 miljoen euro staat er op de teller. We weten van een prachtige donatie van een grote bank in Nederland, maar dat gaan we allemaal afwachten. Donderdag horen we precies hoeveel geld er is. Tot die tijd blijf de mensen hier steunen. Je kunt bijvoorbeeld mij dat duwtje in de rug geven. Dan komt het allemaal op die grote berg geld terecht. bertop5.nl. Morgen vroeg om 9:30 zit ik hier op de fiets om die afschuwelijke berg op te fietsen. Het is bijna 5:30. Ewout is er met het NOS Journaal.
1: Jawel, goedemiddag. Donald Pols legt zich neer bij zijn ontslag op staande voet door Tata Steel. Pols kwam in opspraak door een publicatie van NRC over zijn verleden in Zuid-Afrika. Begin jaren 90 was hij voorman van een extreemrechtse studentenbeweging. Die verzette zich tegen het afschaffen van de apartheid. Pols zegt dat hij begrip heeft voor zijn ontslag en dat hij zich schaamt. Hij zegt dat hij verkeerd handelde en dat hij daarvan nu de gevolgen moet dragen. Oekraïense president Zelensky heeft de VS opnieuw gevraagd om raketten voor het luchtverdedigingssysteem. Dat deed hij oproep na de grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne van afgelopen nacht. Meer dan 70 raketten werden op Oekraïne afgevuurd. De luchtverdediging maakt overuren daar, zegt defensiespecialist Peter Weininga.
2: Op ballistische raketten worden doorgaans 2 Patriot-raketten tegelijk afgevuurd om de kans zo groot mogelijk te maken die neer te halen. En dat betekent dus als je veel ballistische raketten op Oekraïne afvuurt, dat Oekraïne ook veel Patriot-raketten verschiet. Ja, en dan raakt natuurlijk op een gegeven moment het einde van de voorraad in zicht, en dat is dan nu het geval.
1: Bij de aanvallen van vannacht vielen zeker 18 doden en meer dan 100 gewonden. In Oeganda is het aantal ebola-besmettingen opgelopen naar 15. Er kwamen 6 besmettingen bij nadat Oeganda de grens met buurland Congo had gesloten. Daar zijn nu 321 bevestigde ebola-besmettingen, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Meer dan 100 verdachte gevallen worden daar nog onderzocht. En Anna van der Breggen heeft in de Giro de eerste plaats gepakt in het algemeen klassement. Ze won overtuigend een klimtijdrit van bijna 13 kilometer in de Dolomieten. Ze was ruim een minuut sneller dan de nummers 2 en 3. En ze is trots dat ze na haar comeback weer zo goed is geworden.
3: I hope I am example that you need to keep fighting and then in the end it will come again. Yeah, winning in this way today means really a lot for me.
1: Nou, ik hoop dat ze een goed voorbeeld is voor mensen die doorzetten en het gaan halen. Van der Breggen start morgen dus in de roze leiderstrui aan de start van de 5e Giro-etappe. Het weer wisselvallig met buien, kans op onweer en veel regen in korte tijd. In de loop van de avond wordt het overal droog. Minimum vannacht rond 13 graden. Morgen opnieuw wisselvallig met een mix van zon, wolken en enkele buien bij een graad of 20. En de dag daarna af en toe zon en enkele bui en overdag zo'n 19 graden.
0: Ik zie ondertussen uitgestoken handjes hier van druppelt het wel, druppelt het niet. Vooralsnog is het droog. Prachtige wolken in de berg. Het ziet er schitterend uit. We hebben liever blauwe lucht en zon. Nu even niet. Wie weet. Ewa, dankjewel.
4: NPO Radio.

0: Hij moest dus weten dat hij dit meemaakte. De uitzending van Bert op 5 vanaf de Alpe d'Huez. Deze Frank Sinatra That's Life liedje van hem uit 1966.
1: Bert op 5 tot 6 uur live vanuit Frankrijk. En donderdag volgen we de deelnemers en vrijwilligers van start tot finish op NPO Radio 5.
2: Kijk voor meer informatie op nporadio5.nl.
0: Ja, en ik kom dus van alles en iedereen tegen hier in Bourg-d'Oisans, onderaan de Alpe d'Huez. Ik zit nu bij de mensen van het team Sterker Samen op een bankje op het dorpsplein. Dag Bente, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ja, daar zit je dan even zo te kijken. Je moest even wachten, want de burgemeester, ja, dat gaat zo met die Fransen. Die zijn dan ietsje later. Maar dat komt allemaal helemaal goed. Dit team bestaat uit de familie Ipema en vrienden. En Bente, jij hebt echt iets heel bijzonders gedaan om aandacht te vragen voor jullie actie. Gaan we het zo over hebben. Maar eerst eventjes, jullie zijn, ja, we kunnen wel zeggen een multifunctioneel team. Hè? Want jullie gebruiken als team alle mogelijke manieren om die berg op te komen.
3: Ja, zeker. Ja, dat wilden we ook graag. We zijn hier in het team met ons gezin. 6 mensen. Mijn oudste zus die gaat niet mee de berg op donderdag. Is gisteren toevallig wel geweest. Maar en verder nog 3 vrienden van mijn ouders. We zijn een heel divers gezin. En we hebben hele leuke vrienden meegenomen. En toen dachten we, ja, dan kunnen we natuurlijk niet met z'n allen fietsend gaan. Dan doen we ook allemaal iets verschillends om de trend erin te houden.
0: Ja, precies. We moeten dat een beetje verdelen. En gaan jullie voor 1 iemand de berg op? Of heeft iedereen iemand anders in zijn hoofd?
3: Ja, we hebben heel veel verschillende redenen. Ik weet dat Dirk, een teamgenoot van ons, speciaal voor zijn zwager omhoog fietst. Ik ga zelf omhoog rennen, omdat ik het gewoon heel belangrijk vind dat er zoveel mogelijk geld wordt ingezameld voor dit belangrijke doel. En zo hebben we eigenlijk allemaal een andere reden. Ja. Maar ja, het doel blijft hetzelfde en dat verbindt heel erg.
0: Ja, en jullie middel om geld in te zamelen is heel bijzonder. Hebben we het zo over. Wij komen aan jullie verhaal dankzij John. Akker, ken jij John?
4: Ja, van mijn trainers.
0: Ja, John is van het G-hockeyteam waarin jij dus speelt. Je bent het jongste teamlid. Lid, geen hockey, want je hebt eigenlijk een wedstrijd vanavond, hè?
4: Nee, niet. Het is gewoon alleen een training.
0: Oh, training, die kan je wel missen. En wat ga jij donderdag doen hier om geld in te zamelen? De berg op lopen?
4: Naar boven lopen.
0: Dat is wel ver, hè? Weet je dat?
4: Ja.
0: Heb je daarvoor geoefend?
4: Ja, zeker. Vooral ook in Wageningen zelf.
0: Want daar wonen jullie en daar kan je natuurlijk de Wageningse berg oplopen. Dus dat gaat al een beetje schuin omhoog. Dat is belangrijk. Ja. Akker, iedereen zegt steeds dat je 14 bent, maar dat ben je niet, hè?
4: Nee, dat klopt. Ik ben namelijk 15.
0: Ja, precies. Gisteren zagen we je heel verdrietig. Toen zeiden we, wat is er, joh? Ja, iedereen zegt dat ik 14 ben, maar ik ben 15. Dus dat heb ik nu goed gezegd op de radio, hè? Ik heb dat nu goed gezegd, toch?
4: Ja, klopt.
0: Hoe oud ben je ook alweer?
4: 15.
0: 15 mensen, dat we het niet vergeten. Akke is 15. En gaat dus mee donderdag in dit mooie team. En Bente, je hebt iets heel bijzonders gedaan. Wat heb je gedaan?
3: Nou, ik schrijf al mijn hele leven liedjes. En toen duidelijk werd dat wij als gezin mee gingen doen aan de Alpe d'Huez, toen dacht ik, dan wil ik ook met mijn muzikaliteit daar een bijdrage aan leveren. En nou maken wij, mijn vader en mijn oudste zus Pleun en ik, eigenlijk altijd thuis al heel veel muziek. Toen dacht ik schrijf een lied. Laten we dat dan met z'n allen opnemen in de studio en zo breed mogelijk verspreiden, zodat zoveel mogelijk mensen daar steun, hoop en kracht uit kunnen halen. Ja, en ik zei gisteren toevallig, dit lied, ik heb het geschreven, maar het hoort hier in de bergen bij de mensen die hier donderdag de berg op gaan.
0: Ja. Het heet volle kracht van jou, hè?
3: Ja, volle kracht eigenlijk voor iedereen die het nodig heeft, ja.
0: Want dat wil je mee zeggen?
3: Nou, dat je iemand zo ontzettend kan missen, hè, als iemand overlijdt door kanker. Maar dat het eigenlijk alleen maar een symbool is voor hoeveel liefde je voor iemand voelt.
0: Ja. Ja, en dat geldt voor iedereen die dat meegemaakt heeft. Pleun, je oudste zus heeft het gezongen, die is gevlucht. Die wil wel zingen in de microfoon, maar niet praten in de microfoon. Jij voert het woord, jouw naam staat er ook bij het lied dat je gemaakt hebt. Wij gaan daar naar luisteren. Team Samen Sterk, dank jullie wel. Heel veel succes met al jullie activiteiten donderdag. En lopen en fietsen en allemaal die bergen op met z'n negen. Hartstikke goed. En dit is het lied waar het om gaat. Volle kracht dus van Bente, die hier naast mij zit. Nu op NPO Radio 5.
5: Dag.

0: Heel mijn hart.
1: Familieproject van de familie Ipema. Volle kracht dus. Geschreven door Bente. Gezongen door Pleun. Allemaal van team. Samen sterk.
2: En maintenant, Bertrand vous présente une chanson française.
1: En als er nou toch iemand van het Franse lied houdt, dan is het wel luisteraar Peter Leijsten. Dus nu wij hier in Frankrijk zijn om ons programma te maken, wil hij ook zeker een chanson bijdragen. Hij mailt me daarover. Peter schrijft: mijn verzoek vind ik vandaag zeer toepasselijk. Het gaat om het chanson Le Dernier Virage, de laatste bocht, gezongen door Clara Gortot. En het heeft nu een dubbele betekenis. Eén, namelijk het halen van de laatste bocht. Door al die sportmensen die door hun prestatie veel geld inzamelen voor het kankeronderzoek. En twee, zegt hij, het chanson draait om het naderen van een laatste bocht in een leven. Een symbolisch moment waarop iemand terugkijkt op wat geweest is en voelt dat er een einde nadert. De sfeer is melancholisch, maar niet bitter. Hopelijk, schrijft Peter, komt dit door het broodnodige kankeronderzoek steeds minder voor. Mooie reden om deze plaat een plek te geven in het volle licht vanmiddag hier in Boerdersal en Bert op 5. Prachtige inleiding geschreven door Peter. Dank ook voor je donatie daarbij, Peter. Hartstikke mooi. Clara Gortot horen we. Op naar die laatste bocht. Bocht 1 is dat. Och, mensen, als ik daar tot morgen ben, ga ik weer aan dit liedje denken.

0: Kijk, dit is een win-win situatie. Het is een prachtig Frans liedje dankzij Peter Lijst op de radio. En er hoorde ook nog een schitterende donatie bij. Nou, dat pakken we aan natuurlijk. Zo zijn we. Bert op 5.nl. Ik weet niet of ik al over die €5.555 heen ben. Ik wil het ook helemaal niet weten. Mocht het zijn dat ik het streefbedrag al gehaald heb, schroom niet, hè. Want ik kan echt heel makkelijk dat streefbedrag weer verhogen naar €6.666 of zo. Maakt mij het uit. Van Radio 5555 naar Alpe d'Huez 6666. Het is maar een klein stapje. Ik bedoel, een stap op de maan. Om hier met, Lance Armstrong, maar Neil Armstrong te spreken, is veel groter dan de aanpassing van dat streefbedrag. Ik kijk hier als wielrenner natuurlijk ook een beetje om me heen. Ja, ik noem mezelf wielrenner. Ik ben dus een hobbyfietser die dan één keer die berg op gaat. En ik loop nu om een fiets heen. Ik heb hier van alles al op de berg voorbij zien komen. Maar dit is, jongen, dit is een fiets, werkelijk waar. Het is de fiets van André Onnink. Dit is niet eerlijk, hoor. Dit is gewoon valspeel. Dit lijkt wel een proffiets.
1: Ja, dat is het ook. Maar ik heb hem geleend.
0: Hoe kom jij aan een fiets van, ik zeg het één keer, Visma Leasebike?
1: Nou, lang verhaal kort. Een paar weken terug hebben ze bij mij thuis alle fietsen gejat. Onze e-bikes en mijn racefiets voor Alpe d'Huez. Ik had net de dag ervoor de banden gewisseld. Achterwiel lag los en zondagochtend alle fietsen weg. Toen zat ik echt met de handen in het haar. Ja.
0: Heb je haar? Want je hebt een helm op. Ja, je hebt haar.
2: Ja, ik geloof het.
1: Oké. Ja, wordt wel wat kalend, maar goed.
0: Maar toen, ik bedoel, ja, dan ga ik niet meteen bellen met zo'n profielerploeg.
1: Nee. Ik, eerst aangifte gedaan bij de politie. En vervolgens in diverse appgroepen en aan mijn vrienden kenbaar gemaakt aan mijn fiets is gejat. En vervolgens wordt er van alles aangeboden. Ik werk bij Visma Leasebike als chauffeur, part-time. En toen dacht ik van ja, ik wil eigenlijk wel op zo'n fiets. Ja.
0: Ik eigenlijk ook wel, maar...
1: Ja, ik heb het telefoonnummer van Luc.
0: En, maar wacht even, je bent chauffeur en je reed in een busje. En je dacht, wat staat er eigenlijk in dat busje? Hey, toevallig.
1: Nee, een chauffeur die praat nooit over wat hij bij zich heeft. Okay. Dus, maar ik heb Luc geappt en gevraagd van, goh, dit is er gebeurd. Kunnen jullie niet wat voor mij betekenen? En een dag later belde hij. Hij moet dat natuurlijk ook overleggen, want ze doen dat niet zomaar. En hij bood me aan om een fiets te lenen. Yeah. Goede maat, 54 hadden ze in het magazijn, toevallig.
0: Ja, toevallig, hallo. Ze hebben al die maat natuurlijk in 100 fout.
1: Ja, maar die zijn allemaal afgestemd op renners, hè. Dus,
0: het is niet zo dat Vingegaard hier al iets op gewonnen heeft en dat jij hem nou mee mag?
1: Nou, misschien wel, weet ik niet, maar... die hebben ook speciale fietsen natuurlijk.
0: Oh, dit is niet de Giro-winnende fiets van mij.
1: Nee, die is roze natuurlijk, hè?
0: Oh ja, uiteraard. Ja, zeker. Ja. Hey, hoe fietst het nou?
1: Nou, fantastisch. Ja.
0: Merk je verschil met je eigen fiets?
1: Ja. Ik had natuurlijk wel elektronisch schakelen, maar dit is elektronisch schakelen. Maar dit is nog beter. Dit is aantikken. Hij schakelt naar het volgende blad. Dus wat wil je nou meer? Ja.
0: Dus je komt makkelijker boven. Dus eigenlijk geluk bij een ongeluk?
1: Nou, je komt niet makkelijker boven. Want heel veel mensen vergeten dat je ook nog gewoon moet trappen om boven te komen. Dus het is natuurlijk, het helpt wel dat het allemaal wat makkelijker gaat. Maar je moet natuurlijk wel trappen. Dus,
0: trappen en bedenken voor wie jij bezig bent om die berg op te klimmen. Wie heb jij in je hoofd?
1: Nou, mijn vader. Nou, hè?
0: Ja, dat geeft helemaal niks.
1: Nee.
0: Je vader is ziek?
1: Is vorig jaar overleden. En ik zeg of de afgelopen week een paar keer gezegd van nou, het is heel verdrietig om iemand te moeten missen. Maar zijn laatste weken waren een inspiratie voor mij. Hij liet zien dat. Dat het overlijden ook mooi kan zijn. En hij zei wel eens van, ik wil naar God, zeg maar. Ja. En ik ben zelf wat minder gelovig geworden door de loop der jaren. Maar dat was zijn doel en dat is hem gelukt.
0: Hoe mooi is het idee dat voor hem dan goed gekomen is?
1: Ja, uiteindelijk wel. Ja. Nou, en toen had ik zoiets van, ik ga de berg op fietsen. Voor hem. En met hem in de gedachten.
0: Op deze fiets. Iedereen zegt tegen mij, je moet hem even optillen.
1: Ja, zal ik de bidon er even uit?
0: Ja, dat is jou. Anders is het een beetje cheaten. Ja, dat moeten we niet doen natuurlijk.
1: Anders is die wel heel erg zwaar voor je, denk ik.
0: Ik ken het gewicht van mijn eigen fiets. Ik heb hem vanmorgen er op de kop gezet om die binnenbandjes te verwisselen. Ja, ik bedoel, de microfoon in mijn linkerhand is zwaarder dan de fiets in mijn rechterhand.
1: Ja, dat denk ik.
0: Ongelooflijk. Ik wens je heel veel mooie, betekenisvolle kilometers met je vader heel dichtbij, André.
1: Nou, dat hoop ik ook. En ik weet zeker dat dat gaat lukken. En ik heb heel veel steun. Mijn vrienden zijn overgekomen. Mijn vrouw is mee. Dus. En ik weet dat in Nederland en hier in de buurt ook verschillende mensen achter me staan. En met me meedenken. Dus het gaat helemaal goed komen.
0: We gaan je toejuichen. Dank je wel. Heel veel succes. En ik hoop ook een beetje plezier onderweg.
1: Nou, dat gaat zeker lukken, denk ik wel.
0: Mooi, hè? Fiets gestolen, nieuwe fiets te leen. Daarmee gaat hij de berg op. Dat is een beetje help is on its way, zou ik willen zeggen. Ja, ik weet niet. Daar zou je een liedje over kunnen maken, eigenlijk. Is wel eens gebeurd ook, volgens mij.
2: Bertel 5, KRO, NCRV en NPO Radio 5 samen.

0: Hang on, help is on its way van de Little River Band. Aan het eind van deze, ja, toch weer bijzondere uitzending van Bert op 5. Die altijd weer heel anders loopt dan je dat van tevoren bedenkt. Maar uiteindelijk toch contact gehad met de burgemeester. En het verhaal over deze fiets. En de vrijwilligers bij de barbecue die druk bezig zijn het voor te bereiden. Het slechte nieuws voor de vrijwilligers bij de barbecue is dat het weer is gaan regenen. Dus ik ben in de lobby gaan zitten van het hotel waar de uitzending ook begon. Hotel des Alpes aan het dorpsplein hier in Bourg-d'Oisans. Die ik ongelooflijk bedank voor het feit dat ze hun deuren voor ons hebben opengezet. Merci beaucoup à l'hôtel. 5740 euro zie ik staan op mijn donatiepagina. Dus ik ben mijn streefbedrag, daar ben ik overheen. Dus daar ga ik iets aan doen, ga ik aanpassen. Straks Simone. Ik ben er vanavond nog eventjes bij Gerja in de avond van 5. En dan is morgen weer vanaf 4 uur. Fijne avond.
1: Maak morgen mee. KRO NCRV.
2: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
3: Zelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
4: Nothing ever stays.
5: The Boys of Dungeon Lane.
4: Nothing comes to mind.
5: Is het prachtige nieuwe album van Paul McCartney.
4: No one can erase.
5: The Boys of Dungeon Lane van Paul McCartney.
4: The days we left behind.
5: Is nu overal verkrijgbaar.
6: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
11: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
12: 6 uur, hier is Ewout de Jong met het NOS Nieuws. Goedenavond, Ewout.
13: Goedenavond, Simone. Het vliegverkeer van en naar België ligt al uren stil door een staking. Luchtverkeersleiders maken zich zorgen over de komst van een digitale verkeerstoren in Wallonië, waardoor zij minder nodig zijn. Om 2 uur vanmiddag legden ze spontaan het werk neer, waardoor de meeste vluchten zijn geannuleerd. De staking zal volgens Brussels Airport duren tot 7 uur vanavond.
14: We zitten hier met heel wat gestrande passagiers die we zo goed mogelijk opvangen en informeren. Dit heeft een impact op het luchtruim in heel België, dus alle luchthavens in het Belgische luchtruim zijn hierdoor getroffen. Tussen 2 en 7 uur waren er zo'n 70-tal vertrekkende vluchten gepland en evenveel aankomende vluchten. Dus die worden allemaal helaas geannuleerd. Tussen 7 en 9 uur, die vluchten, die proberen we waar mogelijk met vertraging te laten doorgaan na 9 uur vanavond.
13: En voor de eerste vluchten na 9 uur is de incheckbalie op de luchthaven inmiddels al wel geopend. In Soedan is steeds minder hulp voor mensen die worden geraakt door de oorlog die daar al ruim 3 jaar woedt. Daarvoor waarschuwt hulporganisatie CARE. Bijna 40% van de zorginstellingen functioneert niet meer. Terwijl die zorg hard nodig is, want
15: in het conflict zien we heel veel seksueel geweld, wat actief wordt ingezet als oorlogswapen. En voor veel van de vrouwen die daar slachtoffer van zijn, en ook van de mannen die daar slachtoffer van zijn, is er geen hulp beschikbaar.
13: Veel ziekenhuizen en klinieken daar zijn kapotgeschoten. Zeker 100 hotels en hun gasten hebben te maken met een datalek. Daarbij zijn klantgegevens en gegevens over reserveringen buitgemaakt. Dat meldt Hospex, het bedrijf verleent diensten aan de hotelsector. Gasten die hebben geboekt krijgen een zogeheten phishingbericht om hun reservering te bevestigen en te betalen. Niet doen, want dat is oplichting. Het lek zit in de computersystemen die de hotels samen gebruiken. Mats Wiever staat morgenavond als rechtsback aan de aftrap van de oefenwedstrijd van Oranje tegen Algerije. En Bart Verbrugge staat weer op doel tijdens het WK. Dat maakte bondscoach Koeman vanmiddag bekend. Daar vertelt hij ook aan nu.nl dat hij ook nog een advies kreeg van iemand dichtbij hem.
16: Mijn vrouw gaf me wel een boodschap mee, eerlijk gezegd.
17: Wat dan?
16: Maar even wat leuker zijn. Niet zo... Zullen we het vaak proberen.
17: Dus je gaat nu zeggen, we worden wereldkampioen.
16: Ja, nou, dat laat ik aan jullie over.
17: Oké.
13: Nou ja, de oefenwedstrijd tegen Algerije begint morgenavond om 8:45. Het weer vanavond in het oosten en noorden nog wat onweersbuien. Vannacht klaart het op en blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 13 graden. Morgen wisselvallig en maximaal 21 graden.
11: De avondstart. Simone Walraven.

Lekker hè, Elvis Presley. A Little Less Conversation. In de opzwepende remix van de Nederlandse DJ Tom Holkenborg. Beter bekend als Junkie XL. En hij is de eerste die van de erfgenamen van Elvis toestemming kreeg om een van zijn liedjes te remixen. Daarmee is je dinsdagavondstart geopend. Van harte welkom.

lekker hè. Elvis Presley, A Little Less Conversation. In de opzwepende remix van de Nederlandse DJ Tom Holkenborg. Beter bekend als Junkie XL. En hij is de eerste die van de erfgenamen van Elvis toestemming kreeg om een van zijn liedjes te remixen. Daarmee is je dinsdagavondstart geopend. Van harte welkom. De show zit gevuld tot een nok toe met de beste evergreens ooit gemaakt. En ik heb een paar leuke demo-fragmenten gevonden van weergaloze evergreens. Van Yes en Van Halen. We horen ook een schattig verhaal over een piepjonge Buddy Holly die zo nodig mee moest doen aan een talentenjacht. Maar heel gezellig eerst als je meedenkt over een mooi plaatje voorbij de avondspreuk. Dank u. Die is van de bekende Engelse chefkok Jamie Oliver. Hij heeft ooit gezegd: stop being a vegan and start enjoying what you eat. Vrij vertaald als stop met veganist zijn en begin weer te genieten van wat je eet. Ja, het is totale vrije associatie. Je

0: Al Stewart, Year of the Cat.
1: Uit de catacombe der vergetelheid.
0: Limey and the Yanks was een obscuur bandje uit Californië in de jaren 60. Een limey, dat is straattaal voor iemand uit Engeland. En dat was de zanger van de band, Steve Cook. En de resterende bandleden, dat waren de Yanks. Ze hebben één keer een beroemde talentenjacht gewonnen in Los Angeles, The Battle of the Bands. Maar echte hitscoren, dat lukte ze niet. Hun laatste single was dan ook, uit 1966, Out of Sight, Out of Mind.

of a Lonely Heart. En als wij de overlevering mogen geloven, dan is het hele nummer van begin tot eind geschreven door de gitarist van de band, Trevor Rabin. Hij zat op het toilet van een discotheek. En hij had toevallig een akoestische gitaar bij zich. Ja, zo gaat dat in het leven. Maar hij was zo enthousiast. Hij is meteen met piepende bandjes naar huis gegaan. En daar heeft hij deze demo opgenomen.

gaaf toch om dat te horen. De rest van de band, plus producer Trevor Horn, die vonden het helemaal geweldig. En die hebben er een weergeloze, onvergetelijke sausje overheen gegooid. En voilà. We gaan door met een prachtige nieuwe single van de Engelse artiest Sienna Spyro, Material Lover.

0: Ik leerde dit liedje kennen in de versie van Blondie. Maar het is toch echt van Buddy Holly uit 57. I'm Gonna Love You Too. Ik zat een beetje over hem te lezen en hij groeide op in een heel droog gebied in Texas, Lubbock, Texas. En dan ook nog eens tijdens de grote depressie van de jaren 30 en de Dust Bowl. En muziek maken met de familie, dat bracht blijdschap en muziek. Hij had oudere broers die vaak meededen aan talentenjachten en zo. En de kleine Buddy die wilde dus ook een keer meedoen op de viool. Maar die kon hij dus eigenlijk helemaal niet spelen. Dus een van zijn broers die heeft die strijkstok compleet in het vet gezet, zodat er helemaal geen geluid meer uitkwam. En vervolgens hebben zij die talentenjacht gewonnen.
1: De muzikale drieling.
0: Drie plaatjes met een rode draad. Er staan er twee klaar. Aan jou om de derde door te geven via de NPO Luisterapp. En wij beginnen met Redbone.

0: De onsterfelijke Maggie May van Rod Stewart. Daarvoor Mike Oldfield samen met Maggie Riley en Two Friends. En als eerste dus Redbone en Maggie. En Maggie die spreekt echt tot de verbeelding in de muziek. Je hoort hier Benny Goodman op de achtergrond uit 36 met When You and I Were Young, Maggie. Er komt ongelooflijk veel muziek binnen in NPO Luisterapp. Ik zie Bob Dylan.
1: I ain't gonna work on Maggie's farm no more.
0: Maggie's farm, Robert Plant, Little Maggie. De Stanley Brothers hebben daar ook een van.

Deze gaat meteen in het mandje om in zijn geheel te draaien in de toekomst. De Beatles komen langs Maggie May en de Red Hot Chili Peppers. The Adventures of Raindance Maggie heet het. En dan is er natuurlijk Maggie McNeil. In

chefkok Jamie Oliver heeft gezegd: stop being a vegan and start enjoying what you eat. Nou. Er komt van alles binnen in de app. Nieuwe haring van de Airpaus bijvoorbeeld. Maar ook knolraap en lof, schorseneren en prei van Dr. Anders P. Maar we vinden deze wel zo leuk als antwoord aan meneer Oliver. Van Hank Williams en de Drifting Cowboys. Mind your own business.

0: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
0: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
3: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
4: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage... en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
9: 7 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. De broer van Bolle Jos, Harry, is door Turkije uitgeleverd aan Nederland. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij op 17 mei werd aangehouden in Istanbul. Vandaag landde hij op Rotterdam de Heek Airport. Minister Van Weel bevestigt op X dat het de 50-jarige broer is van drugscrimineel Jos Leidekkers. Hij wordt verdacht van het witwassen van grote bedragen aan geld, goud en horloges. Volgens de OM zijn dat opbrengsten van grootschalige internationale drugshandel. Op verschillende plekken is de avondvierdaagse afgelast vanwege het slechte weer. Met name de verwachte onweersbuien maken dat de organisaties het niet aandurven de wandeling door te laten gaan. In onder meer de provincies Drenthe en Overijssel is het wandelevenement op diverse plekken afgelast. Waaronder in Zwolle, Hengelo, Coevorden en Meppel. In beide provincies is momenteel code geel afgegeven door mogelijk hevige onweersbuien en zware windstoten. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat dier richt grote schade aan in sloten en plassen. De rivierkreeft eet waterplanten en beestjes op, waardoor sloten leeg raken. Het Zuid-Hollands Landschap heeft de petitie aangeboden aan de Tweede Kamer, want er moet iets aan gedaan worden volgens de stichting.
10: Maak wetgeving, zorg voor coördinatie en zorg voor budget om dit echt aan te pakken. De rivierkreeft raken we niet meer kwijt in Nederland, maar de populatie moet nu sterk naar beneden om het systeem de tijd te geven om weer weerbaarder te worden en weer een nieuwe balans te krijgen in onze sloten en poelen.
9: Er zijn wel proeven gedaan met het vangen van de rivierkreeft, maar een definitieve oplossing is er nog niet. Anna van der Breggen heeft in de Giro de eerste plaats gepakt in het algemeen klassement. Ze won overtuigend een klimtijdrit van bijna 13 kilometer in de Dolomieten. Ze was ruim een minuut sneller dan de nummers 2 en 3. Van der Breggen start morgen dus in de roze leiderstrui van de 50 Giro-etappe. Het weer is nog onweersbuien, vannacht droog en opklaringen en ongeveer 13 graden. Morgen zon, wolken en ook weer enkele buien. Dan wordt het maximaal 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
11: De avondstart. Simone Walraven. Box.
12: De beste evergreens. NPO Radio 5.
13: Wat is dit voor een plaat?

Ashford & Simpson voor je. Een van de meest succesvolle muzikale en romantische partnerschappen uit de geschiedenis. De Creedence komt voorbij zo. En een mooie vergeten parel van Ralph McTell. We gaan de notenkraker spelen, uiteraard. Stemmen kan je aan de prijzen vallen. Maar eerst Otis Redding en het

opvolger zo van Ralph McTell. Die ken je waarschijnlijk van zijn evergreen Streets of London. Maar hij heeft nog zoveel meer moois gemaakt. Hij leerde vroeger van zijn opa mondharmonica spelen. En heeft zich ontwikkeld als toch wel een belangrijke spil van de Engelse folkscene. Maar het waren vooral jazz- en bluesartiesten die hem het meest hebben geïnspireerd. En dan heb ik het over mensen als Robert Johnson en Muddy Waters en Bland Willie McTell. En hij heeft zich ook vernoemd naar McTell. Eigenlijk heet hij May van zijn achternaam. Ik zou zeggen, geniet May van Ralph McTell uit 1972 en Nettle Wine, wat zoveel betekent als brand.

nou weer een duik nemen in de vergetelheid. En ik wilde je nog even vertellen over onze playlist op Spotify. Wij zetten er allemaal vergeten liedjes op die niet vergeten mogen worden. Er staan er 915 inmiddels. En een linkje kan je vinden via onze website nporadio5.nl/deavondstart. En we gaan er weer

0: Down on the Corner van Creedence Clearwater Revival.
1: De Avondster.
0: Nicholas Ashford en Valerie Simpson ontmoeten elkaar in 1964 in een kerk in de New Yorkse wijk Harlem. En Valerie was pas 17, Nicholas 23. En Nick die was eigenlijk naar New York gekomen om een professioneel danser te worden. Maar ja, al zijn geld ging er doorheen en er kwam maar geen carrière van de grond. Dus op dat moment dat hij Valerie ontmoette was hij compleet platzak. Maar dat gaf niet, want het klikte meteen tussen die twee met hun gedeelde liefde voor muziek en zo. En ze begonnen een duo genaamd Valerie en Nick. En dit werd hun eerste single.

I'll Find You uit 64. Maar ja, dit project zette ook niet echt zoden aan de dijk. Dus toen besloten zij, oké, we gaan gewoon liedjes schrijven samen voor andere artiesten. En binnen 2 jaar sleepte zij een vast contract in de wacht bij Motown. Maar eerst moesten ze zich nog echt bewijzen. En dat deden ze dan ook. Een van de eerste liedjes die ze samen schreven voor een andere artiest, dat was deze van Betty Everett uit 1965. The Real Thing.

Tom Robinson Band, 2468 Motorway. En weet je hoe hij op het idee kwam voor de melodie van dit nummer? Hij was druk bezig om te proberen om een liedje na te spelen van de Climax Blues Band.

Dit heette zo Couldn't Get It Right. En Tom die probeerde dit dus na te spelen, maar hij speelde het steeds fout na. Maar toen kwam hij wel mooi op het idee voor 2468 Motorway. Dus de strekking van het verhaal is: never judge a mistake. Veroordeel nooit een fout. Ja, dat vind ik wel diepzinnig eigenlijk. Wij gaan zo de notenkraker spelen. Neon burning up above. Nou, het is weer een zalige versie. Een cover van een evergreen. Je kan zo meteen weer meedingen naar onze sleutelhanger. Maar eerst nog even lekker, hè?

Bankis brengt ons bij een gloednieuwe uitdaging van onze huisband voor jou. Ze hebben een hele bekende evergreen gepakt en die omgetoverd naar iets anders. Aan jou om even goed te luisteren naar de tekst. Dan kom je er vanzelf achter wat de titel is van deze evergreen. En als je het weet, bel me eventjes 0800 3000 555. En ik heb hier een sleutelhangertje voor je. Oké? Okay?

0: Heerlijke versie is dit. Goedenavond met de Avondstart. Met wie spreek ik?
1: Met Irene.
0: Dag Irene. Jij weet het vast.
1: Ja, ik weet het. Het is Tunnel of Love.
0: Ja. Ja, dat ook is ook goed. Dire Straits, Tunnel of Love. Ben je fan van Dire Straits?
1: Ja, zeker.
0: Ja, denk je dat ze deze versie... dat ze daar akkoord mee zouden gaan? Deze versie?
1: Dat denk ik niet.
0: Nee?
1: Ze hadden echt zo'n eigen sound, hè?
0: Ja, dat is helemaal waar. Dat is helemaal
1: waar. Wij zijn toen naar het concert geweest in de Kuip. In 91 was dat, geloof ik.
0: Oh, geweldig.
1: Ja.
0: Wat gaaf, joh. Nou, ik ga hem nu voor je draaien met dat prachtige, mooie, iconische intro ook. Dankjewel voor het bellen. Blijf even aan de lijn, hè.

een van de allermooiste liedjes uit de popgeschiedenis. Het komt uit de jaren 60 oorspronkelijk, maar in Nederland werd het opnieuw populair in de jaren 80. Dankzij de film Zoeken naar Eileen. Eileen. Naar een boek van Leon de Winter. Ja, Tim Harden heb ik het over. En How Can We Hang On To A Dream?

En daarvoor het geweldige talent Diane Birch met Valentino. Het staat op haar debuutalbum Bible Belt uit 2009. En tegenwoordig is Diane actief en gelukkig in de tuinbouw. Nou, leuk hè? We stuiven door met Utopia uit 1980. Set Me Free.

0: Samen Max.
1: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With OG's.
6: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
6: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
8: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
9: 8 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. Turkije heeft de oudere broer van drugscrimineel Bolle Jos uitgeleverd aan Nederland. Vrijdag wordt hij voorgeleid aan de rechtercommissaris. Harry L. van 50 wordt verdacht van grootschalige witwaspraktijken. Zijn broer Jos zit voor zover bekend nog altijd in Sierra Leone. Gisteravond is een conducteur in de trein van Hilversum naar Utrecht in zijn gezicht geslagen toen hij iemand de trein uit wilde sturen. De man zou een vrouw seksueel hebben geïntimideerd. Het incident gebeurde bij Hollandse Rading in de voorste wagon van de Sprinter. Nadat de man de conducteur had geslagen, werd hij overmeesterd door een veiligheidsmedewerker en op de grond vastgehouden. Op Utrecht Centraal werd de man overgedragen aan de politie. De verdachte is een man van 23 uit Huizen. Op verschillende plekken is de avondvierdaagse voor vanavond afgelast vanwege verwacht slecht weer. In onder meer Drenthe en Overijssel durfden de organisaties het niet aan omdat er onweer werd verwacht. De vierdaagse in plaatsen zoals Zwolle, Hengelo, Coevorden en Meppel ging niet door. Een voetbaltrainer uit Vlissingen moet 5 jaar de cel in omdat hij honderden voetballers van 10 tot 14 jaar stiekem gefilmd had. Dat gebeurde bij clubs in Zeeland. Hij kon zo'n 15 jaar zijn gang gaan. De man, die ook docent is, is daarnaast veroordeeld voor het misbruiken van een oud-leerling. Volgens de rechtbank heeft de man zijn functie ernstig misbruikt en heeft dit voor veel onrust gezorgd bij ouders.
10: En als je dan later achterkomt dat dit allemaal is gebeurd, he, door jouw voetbaltrainer, dan kan ik me heel goed voorstellen dat het een deuk heeft gegeven in het vertrouwen. En dat ook wel tot heel veel angst en onzekerheid heeft geleid binnen al die gezinnen. Omdat die natuurlijk alleen maar bezig zijn met de vraag, ja, wat is er eigenlijk allemaal gebeurd met dat beeldmateriaal?
9: De man uit Vlissingen heeft alles bekend en hij zegt dat hij de beelden nooit heeft verspreid. Het weer, eerst nog onweersbuien, vannacht droog en opklaringen en ongeveer 13 graden. Morgen zon, wolken en opnieuw toch weer enkele buien, maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: De avond van 5. Gerja Wolf.

Wij krijgen te maken met een noordwestelijke stroming. En daarmee komen ook buien onze kant op. Later vanuit het westen meer bewolking en ook een toenemende kans op regen.

0: zo is het maar net. Welkom en fijn dat je luistert naar de avond van 5. Neem lekker plaats. Hebben wij ook gedaan hier in de studio. Het is hier droog, het is hier lekker warm. Ik had in de auto hier naartoe alweer een beetje de vorm aan. Ja. Het is zo raar.
1: Nou, buiten vind ik het toch nog wel warm.
0: Was maar 16, het is een 16 beetje graden was het toen
1: ik hier was. Het was wel koud.
0: Dat was wel koud, hè? Ja. Het is even weer een omslag. Maar goed, ja. Het is hier ook donker, donkere lucht. Nou ja, we gaan kijken wat het wordt. Maar we zitten hier hoog en droog.
1: Ja.
0: We hebben elkaar, de koffie is lekker, het gezelschap
1: mooie
0: is goed.
1: Muziek.
0: De muziek is prettig, dus nou, wat willen we nog meer?
1: Mooie onderwerpen.
0: Zeker. We gaan zo meteen Bert bellen, die is in La Douce de France. Hij maakt zich op voor de beklimming morgen, gaat hij zelf met de fiets de Alpe d'Huez op. De Alpe d'Huez op, moet ik natuurlijk zeggen. En hij zit daar al de hele week, doet daar ook zijn uitzendingen van zijn eigen programma. Bert op 5, elke middag van 4 tot 6.
1: En zijn trainingsrondjes,
0: en zijn training,
1: elke dag.
0: Ja, met Lennart achteraan op de fiets.
1: Lennart achterop.
0: Heerlijk, ja, geweldig. Dus we gaan zo eens even horen wat hij vandaag beleefd heeft. Want volgens mij hadden ze een grote barbecue en de burgemeester was daar ook bij. En met de lokale bevolking, dus nou, het klinkt allemaal heel gezellig. We gaan het zo horen. Natuurlijk ook Bob. Bob is voor ons op pad in het buitenland. Ergens in Europa staat hij vanavond. En de komende uren, ze zijn gevuld, we zeiden het al, met de allerfijnste muziek. Zometeen Young at Heart van de Bluebells. Maar eerst een nummer wat in Nederland maar matig deed. Maar in de rest van de wereld werd het wel een hit. Ik heb het over Steely Dan. Die teksten van Becker en Vegan die zijn zo raadselachtig en mysterieus dat er echt waar een heus Steely Dan woordenboek bestaat om de poëzie van die mannen en die zogenaamde geheime boodschappen van het duo te verklaren. Die twee die hebben hun teksten verder ook nooit toe willen lichten. En dat maakt het mysterie alleen maar groter. Ach, weet je wat? Misschien moeten we gewoon lekker gaan genieten van de muziek en niet te veel nadenken over wat ze zingen. Maar gewoon ogen dicht en luisteren.

0: Een nummer van de Ierse Engelse popgroep Bananarama, ken je ze nog? Maar succesvol gecoverd hier door de Schotse band The Bluebells.
1: 20 jaar Alpduzes. NPO Radio 5 volgt vandaag alle deelnemers en vrijwilligers van start tot finish.
0: Ja, Bert Kranenbarg, hij komt deze hele week al vanuit de Alpe d'Huez. En elke avond hebben we even contact en even horen hoe het staat met hem. En ja, we horen mooie verhalen vanaf die magische berg. En we begonnen gisteren goed op de top van de berg. En dan hoorden we het indrukwekkende verhaal van Claudia, die donderdag zelf de berg op gaat fietsen. En vandaag staat Bert in het dal en komt hij net bij een barbecue vandaan met de lokale bevolking en de spiksplinternieuwe burgemeester. Ik zeg bonsoir, Bert.
2: Een bonsoir guerrilla, moet je dan zeggen, op zijn Frans. Neemt dan op de laatste lettergreep. Ja, zeker. Ja.
0: Hoe gaat het met je?
2: Ja, het gaat goed. Ik heb wel een beetje de bibbers voor morgen, hoor, moet ik zeggen. Ik bedoel, ik moet toch die berg op gaan fietsen. Ik moet echt op tijd mijn bed uit om op tijd beneden bij de start te zijn. Start is om 9:30.
0: Ja.
2: Maar in het draaiboek hier staat dat ze verwachten dat we ons om 8:30 daar al verzamelen.
0: Oh, wow.
2: Dus ik hoop dat ik daar even mijn gezicht mag laten zien. Dat ik dan een stukje mag gaan warm fietsen en dan weer terug mag komen bij de start. En en dan dus die berg op fietsen. Ik heb mijn streefbedrag zojuist verhoogd van Radio 5555 naar Alpdu 6666.
0: Kijk.
2: En ja, ik zag dat ik daar ook nog maar €400 van af zit. Dus ik sluit niet uit dat ik vanavond het streefbedrag nog een keer omhoog ga gooien. Ja, het is
0: geweldig,
2: onvoorstelbaar wat er gebeurt. Het is zo fijn. Echt zo waanzinnig. Nee, echt geweldig.
0: Wij weten dat jij het kan, hè? Dus weet dat er heel veel mensen morgen met jou mee fietsen in gedachten. En jou aanmoedigen vanaf de verte.
2: Jullie denken dat ik het kan. Ik moet het eerst gaan bewijzen.
0: Wij weten dat jij
2: dat legt best een druk op mijn schouders. Maar ik ga dat doen, want ik doe dat niet voor niks. Ik doe dat voor dit goede doel,
0: zeker,
2: voor Alpe d'Huez. Voor dat geld dat er moet komen voor meer wetenschappelijk onderzoek. Sommige mensen zeggen, meer. Er is al zoveel onderzocht. Er is al zoveel geld, €246 miljoen in 20 jaar tijd. Het is allemaal waar, maar het is niet genoeg.
0: Nee.
2: Want er gaan nog steeds mensen dood aan kanker. En mensen die te jong zijn en die nog heel veel willen in het leven. Ik ontmoet net Peter. Weet je, dat gaat hier dan. Ik ben bij het finish. En dan spreek je, Peter komt naar mij toe. Die zegt, ja, ik sprak je al, maar ik wil nog even één ding zeggen. En we staan meteen een kwartier te praten. Mm. Peter werkt als remissiecoach. Dat doet hij als vrijwilliger. We hebben heel veel vrijwilligers al gehoord vandaag in de uitzending. Dat doe je onbetaald, Peter. Je begeleidt mensen die kanker hebben en daarna doorleven. Maar dat gaat niet vanzelf, hè, dat doorleven.
3: Nee, dat doorleven gaat helaas niet vanzelf. Het is gewoon echt, vind ik, een gebrek. Daar waar best veel ruimte zit om te veranderen. Want op het moment als jij uit beeld bent bij het ziekenhuis, dan ben je nog maar een nummer. Daarom ook de kreet remissie, want je bent echt in remissie. En dan begint het pas, want ik bemoei me overal tegenaan, alles behalve de ziekte. En dan moet je denken aan slecht kunnen slapen, niet fit zijn, zomaar uitval, financiële dingen, wettelijke regelingen. De rollercoaster van mensen met kanker, die ze er zomaar gratis bij krijgen. Nou, daar ga ik heel graag mee in gesprek. Als onderdeel, ik ben zelf ook ongeneeslijk ziek, dus ik ken die rollercoaster. Ja. En om te kijken of er een klik is, begin ik ook heel vaak heel zwart-wit bij die mensen. Want je hebt twee keuzes wat mij betreft. Koop een schommelstoel en een geranium. Ga lekker achter het raam zitten, val je niemand lastig.
2: Mag, hè, en kan, daar kun je voor kiezen.
3: Ja, dat is goed. Daar is geen fout bij. Ik bedoel, je kan erom lachen of je kan denken, ja, maar dat is niet de bedoeling. Nee, als iemand daarvoor kiest, is het altijd goed. Of kies ervoor, ga met mij wandelen. En dan bedoel ik echt letterlijk wandelen. Want dan hoef je mij niet altijd aan te kijken. Ja. En ik durf je weer ja tegen het leven te laten zeggen wat je nog wel hebt en wat je nog wel kunt. En dat is eigenlijk de basis waarop we vertrekken. Ja, en dat is, het kost mij ook energie, dat is waar. Maar ik vind het heerlijk om te mogen en te kunnen doen. Ja. Juist omdat ik ook inmiddels 11 jaar ziek ben. En eigenlijk alle behandelingen wel gehad heb.
2: Dat is ook het slechte nieuws. Alle behandelingen zijn geweest en dat betekent voor jou, ja, dat er niks meer kan als het erger wordt.
3: Ja, dat is waar. Enerzijds klopt dat, maar anderzijds overheerst bij ons, want het gaat om mij, maar mijn vrouw en het gezin, daar delen we alles mee, zijn enorm dankbaar voor echt elke dag. En wij maken en proberen ook echt altijd extra gouden reservetijd te maken.
2: En dat ook hier deze week, de Alp?
3: Ja, absoluut, absoluut.
2: Hoe doe je dat?
3: Nou ja, wij zijn nu mee als begeleiders van Team Assen. Nou, die halen ongelooflijk veel geld op, elk jaar weer. En ik ben vooral in gesprek met jongeren, onder andere. deel de verhalen die van het thuiskomen. Onze kinderen schrijven elke dag een brief. Die lees ik voor. Dat geeft emotie, maar daardoor durven hun emotie en hun verhaal, hun rode draad, ook te vertellen. Ja, en daarnaast, daar waar ik nodig ben, zet mij maar in en ik wil het voor je doen. Ik wil me gewoon heel dienstbaar opstellen.
2: Allemaal jongeren van MBO Assen, dus vanuit school wordt dat dan georganiseerd, gaan ze hier naartoe. En dat al een aantal jaren, is echt een groot team. Ik heb ze eerder, er staan twee tenten vlak bij de finish, waar dat team elkaar opwacht en aanmoedigt komende donderdag. Morgen gaan de vrijwilligers naar boven. En ik heb begrepen dat jij ook ervoor gekozen hebt om morgen één keer die berg op te gaan.
3: Ja, dat is correct.
2: Maar kan dat?
3: Ik weet het niet, want vandaag was de training. En voor het eerst in mijn leven, en dat is echt zo'n baalmoment, want ik heb thuis gezegd, ik wil nog één keer. Hebben we ongeveer de helft van de afstand gedaan. En ik was echt bijna onderweg om te zeggen, nou, ik geef het op. Maar goed, opgeven is echt geen optie voor mij. Ik ben met kramp in beide benen boven gekomen, pijn in mijn onderrug. En gewoon een beetje oud, maar morgen sta ik er weer.
2: Dit is Peter, hij is 62 jaar. Hij kreeg op zijn 51ste de boodschap. Is inmiddels 4 keer opa geworden. Dat past allemaal, hoort allemaal bij die reservetijd, hè?
3: Ja, dat hoort daar echt allemaal bij. En dat is echt onvergetelijk. Gewoon echt mooi.
2: Pak elke seconde hier. Neem die mee, sla die op in je kop. En als je morgen niet gaat, je mag even stoppen. Hè? Je mag even wachten in een bocht, even naar beneden kijken, het nadenken over het leven en dan weer opstappen.
3: Dan maak ik gewoon meer foto's, dan stop ik in de bochten. Ja. En wat ik één ding nog toe wilde voegen, want jij hebt het verhoogd naar een bedrag van 666. Ja. Maar dat is echt veel te laag.
2: Wacht, 6666, hè? Ja. Het is niet veel vergeleken bij jullie. Waar staan jullie op?
3: Nee, dat
2: wil ik wel weten.
3: Ik denk dat wij als team Assen uitkomen op 3 of 4 ton.
2: Ja, hoor je dat? 3 of 4 ton.
0: Ongelooflijk.
3: Maar anderzijds, het is nog steeds mogelijk bij Bert om Bert te steunen. En doe dat, laat die beste man gewoon op 1-1-1-1 uitkomen.
2: Wat ben jij een schat, zeg. Oh.
3: Nee, maar jouw luisteraars luisteren toch mee. Ik bedoel, jij zoekt het op en je bent gewoon puur. Je bent eerlijk, je bent oprecht. Mensen moeten hier gewoon even nog kijken. Oké, het kan nog. Let's do it.
0: Ja hoor,
2: het
0: kan
2: nog. Blozen hier. Maar ik vind het wel een fantastische oproep die je doet. Dankjewel Peter. En heel veel moois voor morgen en voor donderdag.
3: Ja, dankjewel. En we zien elkaar op de berg.
2: Absoluut. We komen elkaar tegen morgen op de fiets.
3: Oké, dankjewel. Graag gedaan.
0: Het is je weer gelukt hoor Bert. Ik heb weer kippenvel op mijn armen staan. Je hebt steeds van die mooie portretjes. Gisteren Claudia, vandaag Peter. Echt heel mooi om te horen. En Winnie die reageert op de app. Ze zegt, wat geweldig Bert dat je de berg op gaat. Maar ook dat andere mensen dat doen. Heel veel respect voor jullie allemaal. En ze heeft meteen gedoneerd.
2: Dus, dat is geweldig lief en heel fijn. Bertop5.nl is de makkelijkste manier om op die pagina te komen waar je kunt doneren. Net nog een anonieme luisteraar. Gewoon iemand die, ik weet niet wie het is. Er staat ook niet bij waarom, maar wel €250. Nou, ja, dat is fantastisch. Wow. Maar ook iemand anders die €5 en zegt bergop. En het is echt geweldig. Gerja, dit is zo bijzonder om mee te maken. Ja. Echt fantastisch. Ik ga morgen echt elke trap doen voor al dat geld. Ik ga het helemaal waar maken.
0: Nou, we moedigen jou aan. We sporen jou aan. In elke bocht staan we in gedachten bij je om je aan te moedigen. En morgenavond spreek ik je heel graag, Bert. Vanaf de massagetafel. Ja.
2: Dat zou fantastisch zijn. Yes. Hè? Ja, dat, ik dan lig met spieren die uitgeput zijn. En die even een kneepje links en rechts krijgen. We gaan kijken of dat voor elkaar kan komen.
0: Gaan we doen, Bert. Dank heel veel succes, hè. Doei.
1: Alpe d'Huez op NPO Radio 5.

0: 5500 deelnemers, meer dan 1500 vrijwilligers. Ruim 245 miljoen euro tot nu toe. Geld voor onderzoek naar de genezing van kanker. Ingezameld door het grootste goede doelen-evenement van Nederland. Deze week bestaat Alpe d'Huez 20 jaar en Bertel 5 is erbij. Iedere middag vanaf 4 uur en donderdag de hele dag door. 20 jaar Alpe d'Huez, want opgeven is geen optie.
1: Deze hele week op NPO Radio 5. Kijk voor alle informatie op nporadio5.nl.

0: Hans de Boy en thuis ben. En ik zit even te kijken op Bert's pagina. Hij heeft nog €309 nodig. En dan heeft hij zijn nieuwe streefbedrag van €6.666 bereikt. En Michael die app naar de NPO Radio 5 app. Hij zegt met z'n allen een vijfje doneren aan Bert. Nou, als we dat nou eens zouden doen in deze uitzending voor 11 uur vanavond. Ja, dan haalt hij het gewoon. Dan zijn we er dik met z'n allen. Gewoon allemaal even €5 overmaken. En dan heeft hij zijn streefbedrag bij elkaar gefietst.
1: Waar is Bob?
0: Ja, en Bob is ook ergens in Europa voor ons op pad. En aan jou om te raden waar die staat.
2: Dat is nog een groot geheim.
0: Ja, misschien ook wel de Alpe d'Huez, wie zal het zeggen?
2: Ja, wie weet.
0: Ja, het zou zomaar kunnen.
2: Ja.
0: Nou, we gaan het meemaken. Hij is op pad voor ons en aan jou de schone taak om te raden waar die staat. Je krijgt van mij deze uitzending 3 hints. En dit is hint nummer 1.
3: Wat een grappig bolletje. Het lijkt wel een iglo, maar dan van beton. Waarvoor zou dit dienen? Ik denk dat ik dit gebouw in moet om dat te weten te komen. Ook al zoveel beton.
0: Oké. Nou, ja, lastig.
2: Ja.
0: Iets beton, lijkt op een iglo, maar dan van beton. Ik hoor mensen lopen. Het is in elk geval geen natuur. Niet midden in het bos of wat dan ook. Nou, ga maar eens even nadenken. Waar zou dit kunnen zijn in Europa? Dus niet in ons eigen landje vanavond. Hij is iets verder van huis. En als je het denkt te weten, pak de NPO Luister-app erbij en laat het ons maar weten. Want we vinden het fijn sowieso om van je te horen. Hoe zit je erbij? Wat ben je aan het doen? Hoe was je dag? Heb je het droog kunnen houden? Ik ben vandaag 2 keer helemaal nat geregend. Tot op de draad, kan ik je vertellen. Maar goed, dat doet er verder niet toe. Vertel maar eens hoe het met jou gaat. En dan verzorg ik daar de lekkere muziek bij. Zoals deze.

0: Nieuw Bella Cosa. Ik kreeg meteen een instant vakantiegevoel van de plaat. Wat lekkere Italiaans.
1: Heerlijk.
0: En altijd een beetje trek in pizza in één keer. Op de een of andere rare manier.
1: Ik zag Simone al met een pizza rondlopen.
0: Echt waar? Oh ja,
1: koude pizza.
0: Heeft ze weer, hè? Ja, maar zelfs die zijn af en toe lekker.
1: Ja, die zijn ook lekker.
0: Oh, en daarvoor, hè, Tangerine, dat nieuwe nummer van de band, van de broers.
1: Ja, ja, geweldig. Michael Jackson,
0: een beetje The Heal the World. Een beetje die stem lijkt er in de verte. Ja, ontzettend. Met het Zo Gospel Choir doen ze het samen. En ook een mooi liedje, een lied over de liefde. En hoe die echt niet perfect hoeft te zijn. Maar als je er maar je beste voor doet, als je de intentie hebt om het beste te doen, ja, dan kom je echt van een heel eind. Dus ja, laat het ook weer een les zijn voor ons allemaal. NPO Radio 5, het is van de ene evergreen naar de andere evergreen. Je kent het wel, zo'n heerlijke herkenbare gitaarriff die meteen door je huiskamer rolt. Nou, dit is er zo eentje. Maar wist je dat deze evergreen eigenlijk best een duister randje heeft? Sting die schreef het nummer op Jamaica. Hij zit aan het bureau van James Bond-bedenker Ian Fleming. En het scheelde maar een haar of dat hele nummer was in de prullenbak beland. Het was oorspronkelijk een traag orgelliedje. Totdat gitarist Andy Summers die iconische gitaarlijn bedacht. En de opnames in de studio verliepen destijds ook best wel een beetje verhit. Want de bandleden vlogen elkaar letterlijk in de haren. En drummer Stuart Copeland moest zijn partij opnemen in die bloedhete eetkamer van de studio. Het was daar zo warm dat zijn drumstokken met tape aan zijn handen moesten worden vastgemaakt tegen het zweten. Nou, na jarenlang juridisch, moeilijk woord, na jarenlang juridisch getouwtrekken over de rechten van het nummer, hebben de heren begin dit jaar gelukkig eindelijk de strijdbijl begraven. Maar terug naar de tekst. Hoewel de halve wereld het ziet als het ultieme romantische liefdesnummer, bedoelde Sting het dus eigenlijk heel anders. Luister maar naar wat hij er zelf over te zeggen heeft.

0: So it's not original. The lyrics you could get from a rhyming dictionary, you know, make, take, fake, wake. And yet it has something about it that people respond to. And that it seems at first like a very romantic, kind of seductive song, which is what I initially intended it to be. But then when you listen to it, you realize there's a compulsion behind it to the point of obsession where it becomes quite sinister.
1: Ja, en het is dus niet echt het origineel. Hè? De tekst had zomaar uit een rijmwoordenboekje kunnen komen. Make, take, fake, wake. En toch geeft het iets waar mensen op reageren. Het is een nummer over een jaloerse, bezeten ex. Dat is het. Maar zoals zo vaak levert dat wel weer prachtig mooi nummer op. Hier zijn ze, The Police.

0: Dusty Springfield en I Close My Eyes and Count to Ten. Zometeen gaat de avond van 5 douche aan. Spelen we Shower Power en Bob komt.
1: 5500 deelnemers, meer dan 1500 vrijwilligers. Ruim 245 miljoen euro tot nu toe. Geld voor onderzoek naar de genezing van kanker. Ingezameld door het grootste goede doelenevenement van Nederland. Deze week bestaat Alpe d'Huez 20 jaar en Bertel 5 is erbij. Iedere middag vanaf 4 uur en donderdag de hele dag door. 20 jaar Alpe d'Huez, want opgeven is geen optie.
2: Deze hele week op NPO Radio 5. Kijk voor alle informatie op nporadio5.nl.

0: jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
1: Hoppa!
0: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Nothing ever stays.
5: The Boys of Dungeon Lane.
4: Nothing comes to mind.
5: Is het prachtige nieuwe album van Paul McCartney.
4: No one can erase.
5: The Boys of Dungeon Lane van Paul McCartney.
4: The days we left behind.
5: Is nu overal verkrijgbaar.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
7: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
8: Creon kozijnen.
6: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
9: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
12: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
13: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
14: 9 uur, Clemens Peters met het NOS Journaal. De broer van Bolle Jos, Harry, is door Turkije uitgeleverd aan Nederland. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij op 17 mei is aangehouden in Istanbul. En vandaag landde hij op Rotterdam de Heek Airport. Minister Van Weel bevestigt op X dat het de 50-jarige broer is van drugscrimineel Jos Leidekkers. Hij wordt verdacht van het witwassen van grote bedragen aan geld, goud en horloges. Volgens het OM zijn dat opbrengsten van grootschalige internationale drugshandel. In het Verenigd Koninkrijk wordt geschokt gereageerd op vrijgegeven bodycambeelden, waarop te zien is hoe een jongen van 18 met handboeien om ligt te sterven. De jongeman Henry Nowak was kort daarvoor neergestoken, maar werd door agenten behandeld als verdachte, omdat zijn moordenaar beweerde dat juist hij het slachtoffer was geworden van een racistische aanval. Premier Starmer noemt de beelden vreselijk.
15: I have seen the bodycam footage. It's harrowing. There are clearly serious questions that need to be addressed, not least how accusations of racism informed the decision making in this case.
14: Er wordt een onafhankelijk onderzoek ingesteld naar het handelen van de agenten. De organisatie van het jaarlijkse Witte Huis Correspondence Dinner heeft een nieuwe datum bekendgemaakt, 24 juli. Eind april werd het evenement met duizenden gasten afgebroken toen een gewapende man probeerde schietend door de beveiliging te breken. Het evenement wordt volgende maand kleiner met meer beveiliging. En Trump heeft gezegd dat hij er ook dan weer bij is. Ajax heeft een akkoord bereikt met de Spaanse trainer Michel. Hij heeft een contract voor 2 seizoenen getekend in Amsterdam. Michel komt van Girona. Hij is de opvolger van zijn landgenoot Oscar Garcia. De 50-jarige Michel noemt Ajax een grote naam en hij zegt dat hij de club terug wil brengen waar die volgens hem hoort te staan. Het weer, eerst nog onweersbuien. Vannacht droog en opklaringen en ongeveer 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien. En dan wordt het maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: De avond van 5. Gerja Wolf.

0: Rotterdam misschien, maar hier flopt helemaal niks. David en ik, we zitten er gewoon strak bij, droog. We genieten ervan.
1: Heerlijk.
0: En wat ik net zag, Bert heeft dus een streefbedrag bereikt. Hij zit er alweer overheen, dus hij moet het weer aanpassen.
1: Heeft hij dat aan ons te danken? Of,
0: nou, het zou zomaar kunnen, want ik heb een aantal luisteraars. Irma zegt, ik heb gedoneerd, het is gelukt. Ja, ja, super mensen, echt hartstikke bedankt. Dus ja, toch Michael zijn oproep om allemaal €5 over te maken. En nou zit hij er overheen, dus chapeau.
1: Nou, niet aan ons te danken, is een beetje raar gezegd.
0: Maar... misschien wat dankzij de luisteraars.
1: En de luisteraars helpen Bert.
0: Ja, we inspireren elkaar.
1: En de mensen daar.
0: Hè? Ja, supermooi. Ja. Kan weer heel veel onderzoek gedaan worden, wat heel belangrijk is. Wat gaan we dit uur doen? Nou, zometeen gaat de avond van 5 douche aan. Spelen we Shower Power. En we hebben nog een paar vliesdekens die we weg kunnen geven. Dus wil je er eentje winnen? Speel dan zometeen even mee. En als ze op zijn, Duin, want jij hebt de nieuwe prijs al gezien.
1: Ja, krijg hele mooie strandlakens.
0: Oh, wauw.
1: Die worden momenteel gemaakt.
0: Oh, geweldig.
1: En dan doen ze 2-3 weken over en dan komen ze onze kant uit.
0: Zo, en nou, tot die tijd hebben we dus nog de vliesdeken.
1: Hebben we een beetje mooi weer nodig.
0: Ja. Daar hebben we natuurlijk al heel veel van gehad. Maar en dat komt ook vast wel weer terug, mensen. Dus, nou ja, doe er je voordeel mee, zou ik zeggen. En Bob heeft natuurlijk een hint over de plek waar hij... de tweede hint over de plek waar hij vanavond staat. Ja, ik zei net, die film Xanadu, die flopte. Het nummer werd een groot succes. Maar voor Disco Inferno was het net andersom. Toen het nummer uitkwam, had het maar weinig succes. En toen was daar ineens de film Saturday Night Fever... met de 12-inch versie in 1977. En dat maakte van Disco Inferno nog alsnog een enorm succes. Ik zeg even de tafels aan de kant, daar gaan we.

0: fine, because you're mine, I walk the line.
1: I Walk the Line, Johnny Cash, The Man in Black. Het is zijn eerste nummer 1 hit van De Goeie Man. En natuurlijk de titel van het nummer van de film. Met dezelfde titel, I Walk the Line.
2: Sour Power. Doe mee en raad de plaat.
1: Ja, ik kijk maar steeds op dat streepbedrag, maar ze gaan er steeds verder overheen. Zit hier bijna tegen de 7000 euro aan, joh. Ongelooflijk. Ik weet niet wat er gebeurt vanavond.
3: Ja, dat zijn de bedragen. Wordt royaal gegeven, dat is wel mooi.
1: Wordt echt royaal gegeven, heel mooi. Nou, wij gaan ondertussen naar de douche, want er wordt ook naar hartelust gedoucht en gezongen onder die douche. En jij mag raden wat er wordt gezongen. Ik wil voor jou de titel en de uitvoerende weten van dit fragmentje.
4: But all our wish is the doomless study.
1: Oeh, hij is moeilijk vanavond. Ja. Tenminste, een beetje aan de moeilijke. Denk ook aan een film. Zal ik dat erbij zeggen? Of ben, heb ik nou te veel
3: ik
1: gezegd?
3: Ik denk dat het niet zo moeilijk is.
1: Nee?
3: Nee.
1: Zal ik hem nog één keer laten horen?
4: But all our wish is the doomless study.
3: Is te doen, hoor.
1: Oké, is te doen. Jouw woorden. Prima. Als jij weet wie dit is, wie het zingt. Ik wil de titel en de uitvoerende van je weten. Dan mag je bellen 0800 3000 555. Of ons even een appje sturen naar de NPO Radio 5 app. NPO Luister app. Zeg ik het weer fout? Oh, wat erg. NPO Luister app. Hallo, het bestaat al 2 jaar. Luisteren.
5: Und jetzt Musik aus Deutschland.

0: Een ballad over onvoorwaardelijke liefde en een mooi duo. Suzy Quatro, en die kennen we van de hard rock. En Chris als frontman van Smokey. En samen zingen ze Stumbling In.
1: Shower Power. Doe mee en raad de plaat.
0: Ik liet je net een fragmentje horen en ik vond hem best wel pittig, maar er is toch op gebeld en op geappt. En ik heb Riet aan de telefoon. Goedenavond, Riet.
2: Goedenavond.
0: Dag, hoe is het ermee?
2: Ja, ik lig een beetje bij te komen in bed, want ik heb een pittig dagje gehad. En het liedje, als het klopt wat het is, dan kan ik dat ook wel. Is dat toepasselijk voor mij? Want ik heb iemand verloren om wie ik wel een beetje gaf. Ach. Dus een beetje troost kan ik ook wel gebruiken.
0: En is dat onlangs gebeurd, dat je iemand verloren bent? Wat verdrietig voor je. En je hebt een pittige dag gehad en je ligt nu bij te komen in bed en dan lekker met de radio aan.
2: Een beetje lezen, kopje thee erbij.
0: En is de radio, is muziek dan ook iets wat je troost geeft?
2: Ja, zeker. Ik ben vorig jaar behoorlijk ziek geweest. Mm-hmm. En in het ziekenhuis gelegen, een keer of zes. En ze konden me uittekenen met mijn oordopjes.
0: Ach, nou.
2: En dan zei ze, waar zijn je oordopjes? Ja. Oh, hoe het met jou gaat is niet boeiend, maar waar zijn je oordopjes?
0: Ja, nou. Hey, en misschien kunnen we jouw avond dan nog even iets fijner maken door een deken op te sturen. Maar dan moet je eerst even zeggen wie je denkt te horen.
2: Ik denk Elton John met Circle of Life.
0: Ja hoor. Dat is een helemaal goed. Goed gedaan, Riet. We gaan het dekentje naar jou toesturen en we gaan Elton John voor jou draaien. Ik zou zeggen, geniet er lekker van.
2: Gaan we doen.
0: Dat het je troost mag geven. En ik wens je heel veel sterkte dan de komende tijd.
2: Dat komt goed.
0: Oké, dankjewel. Dank voor het meedoen. Dag, Riet.
2: Dag.

vanavond start met Simone Walraven. Van maandag tot en met vrijdag duikt Simone legendarische muziek op uit iconische archieven. En neemt je mee op een muzikale reis over de wereld. De avondstart op NPO Radio 5. De

0: je goede muziek draait, dan krijg je meteen de mooiste reacties op de NPO Luister-app. Zo zegt Hans, ach, Elton John, kippenvel. En Jannie zegt, heerlijk even wegdromen bij Elton John in The Circle of Life. En ik kan me die film ook nog goed herinneren. Ik ging er met mijn kinderen heen toen ze kleiner waren. En ik moest zelf ook wel, op het moment dat die babyleeuw dan zo wordt omhoog wordt gedragen, dat die dieren zo door de knieën gaan. En ja, spannend, Scar. Oh, het is een hele spannende film. Maar prachtig, die muziek van Elton John erbij, ja. Heel erg.
1: Ik kan me alleen de muziek herinneren.
0: Ja? Ja, nee, ik zie dan de beelden zo voor me. Oh ja, dat is echt de moeite waard. Ja. Mooi, ja.
2: Waar is Bob?
0: In Afrika speelt het. En daar zit Bob en Elf van niet, dat kan ik je wel vertellen. Maar waar die wel staat, ja, dit goede antwoord zit er nog niet bij. Veel mensen denken Brussel. Ik denk vanwege die beton-iglo. Kan me iets bij voorstellen. Is het niet? Is het niet? Kan ik je ook meteen vertellen. Anneke zei, als ik het nu goed heb na de eerste hint, dan ga ik morgen met mijn blote voeten over de paardenmarkt lopen. Nou, Anneke, je kunt je schoenen aanhouden.
1: Wil ik bij zijn.
0: Ja, maar het hoeft niet, het gaat niet door, want het is niet goed. Dus je kunt je schoenen lekker aanhouden of gewoon lekker thuis blijven, wat jij wil. Dit is hint nummer 2.
3: Ik voel me veilig hier, maar het is ook wel wat dystopisch. Overal beton en herinneringen aan degene die zo paranoïde was dat hij niet alleen hier een betonnen bouwwerk liet plaatsen, maar overal in het land betonnen bolletjes.
1: Dystopisch?
0: Ja, dystopisch, ja. Ja,
1: dat is een moeilijk woord.
0: Beetje eerie, beetje Nou, ik denk als je erop gaat googlen nu, op betonnen bolletjes, dat je misschien wel ergens gaat komen.
1: Ik ga even googlen op dystopisch.
0: Dystopisch, ja. Dan ga je het zo meteen even vertellen dan, wat het is.
1: Ja, is goed. Okay.
0: Ik heb trouwens een hele dankbare Bert Kranenbarg op de app. Die is zo blij met zijn bedrag, dat hij zegt, moet ik nou opnieuw gaan ophogen?
1: Ja.
0: Hij zegt, bij mij in Frankrijk zeggen ze nu, gaat gewoon naar 10.000 ophogen.
1: Kijk.
0: En dat vindt hij dan heel spannend. Is het natuurlijk ook, maar ja. Ik zeg gewoon groot durven dromen. En
1: morgen
0: durven
1: gaan we weer bellen. Ja, contact zoeken.
0: Ja, en dan wordt hij gemasseerd. Ja. Dus nou, dan gaan we dat horen. Zometeen ga ik trouwens bellen met Christel Doreleijers. Want ik dacht toch echt dat het niet goed ging met het dialect in Nederland. Maar niks is minder waar. En hoe dat zit, dat hoor je zo. Nou, eerst naar een nummer van Raccoon en Faela. Want Raccoon, die kennen we natuurlijk al lang. Maar Faela is een Nederlandse singer-songwriter. Ze deed ooit mee aan The Voice Kids. Ze werd gecoacht door Ilse de Lange. En ze was ook al een support act van Raccoon bij hun theatertour. En nu hebben ze elkaar toch echt gevonden in een prachtig liedje, Daffodils. En dat nummer is deze hele maand juni.
2: De schijf van NPO Radio 5.

0: Hier kun je toch niet stil bij blijven zitten, hè? Of staan. Heerlijk. Hier moet je gewoon bij bewegen. Al is het maar je kleine duim, je kleine pink. Heerlijk. Wham! Wake Me Up Before You Go Go. 1984 was dat. Ja, hoe staat het eigenlijk met het dialect in Nederland? Nou, mijn eerste gevoel, dat was eigenlijk niet zo heel erg goed volgens mij. Maar wat blijkt nou? In de muziek en op social media is het dialect bezig aan een ware comeback. Maar als je echt wil weten hoe het in elkaar zit, dan moet je naar de harde cijfers kijken. Mijn man zegt altijd, meten is weten. Afgelopen weekend zette het Meertens Instituut een grote vragenlijst online voor een onderzoek naar de staat van dialecten in Nederland. En Christel Doreleijers is taalwetenschapper bij het Meertens Instituut. En zij weet er alles van. Goedenavond, Christel.
1: Goedenavond.
0: Dag. Ik zei het al, ik dacht dat het niet zo goed ging met het dialect in Nederland. Maar er zijn dus lichtpuntjes, begrijp ik.
1: Klopt, ja, dat is wel wat je vaak hoort natuurlijk, dat alle dialecten aan het verdwijnen zijn.
0: Ja.
1: Grappig om erbij te vermelden, in de 19e eeuw dachten mensen dat ook al. Dus we hebben ook gehoord dat mensen toen ook al aan het klagen waren over de verhollandsing van de dialecten, over het verdwijnen van dialecten. Dus het is ook een beetje van alle tijden.
0: En hoe kan het dan dat het dialect bezig is aan een opmars?
1: Er zijn verschillende redenen voor. Een heel belangrijke reden is toch wel ook de sociale media. Je zou denken misschien in eerste instantie dat sociale media met al het Engels, de TikTok-taal, juist zorgt voor die daling in dialectgebruik. Maar sociale media gaan natuurlijk ook heel erg over het uitdagen van je identiteit. Ook je regionale identiteit. Dus we zien ook allerlei dialect-influencers opkomen.
0: Ah, oké. Okay. Ja, want inderdaad, vroeger was het vooral algemeen beschaafd Nederlands wat je dan moest praten. Bestaat dat ook nog steeds of heet dat ondertussen ook anders, het ABN?
1: Ja, dat ABN wordt in de volksmond nog gebruikt, maar we zeggen liever algemeen Nederlands of standaard Nederlands.
0: Oh ja.
1: Juist natuurlijk omdat het ABN zou impliceren dat dialecten niet beschaafd zijn.
0: Precies, ja.
1: Ja, eigenlijk tot halverwege de 20e eeuw spraken de meeste mensen gewoon echt een dialect. Thuis, op straat. En toen is echt die lobby voor het ABN gekomen.
0: Ja.
1: Waardoor ouders hun kinderen ook niet meer gingen opvoeden in een lokale taal. En ja, als het niet meer wordt overgedragen voor de een of de andere generatie, dan wordt het heel moeilijk om het te behouden. Maar er komen dus nu wel kansen bij om dat toch op een andere manier te doen.
0: Ja, wat mooi. En is dat ook de achtergrond voor de grote dialectenvragenlijst die jullie gemaakt hebben?
1: Ja, deels wel. Dus we willen nog een grote peiling doen naar hoe het nu staat met dialectgebruik in Nederland. Dus we willen weten of mensen wel eens dialect gebruiken of misschien een tussenvorm, iets tussen Nederlands en dialect in.
0: Ja.
1: We willen ook weten hoe mensen over dialectgebruik denken, wat de vooroordelen misschien ook zijn. En we willen weten of mensen natuurlijk het mooiste dialectwoord of de mooiste uitdrukking vinden.
0: Oh ja.
1: En dat alles is in opmars naar een boek dat verschijnt eind september. De Atlas van het Dialect in Nederland. En daarin delen we allerlei wetenswaardigheden over de dialecten in Nederland.
0: Want wat is nou het dialect dat het meest gesproken wordt in Nederland?
1: Nou, vaak wordt gezegd dat in Limburg en in Friesland nog het beste gaat met de regionale talen. Dat zijn dan ook regionale talen. Dus
0: ja.
1: Die hebben een andere status dan bijvoorbeeld het Brabants en het Zeeuws. Het Fries is natuurlijk ook een rijkstaal in Nederland. Is ook gestandardiseerd. En er staat een standaard Fries dat je ook op school kunt leren. In Limburg is er ook meer status. En ook bijvoorbeeld in het Neder-Saksisch. Dat is in het noordoosten van Nederland. Mm-hmm. Nou, Friesland en Limburg, daar wordt het meest nog lokale taal gesproken. In de rest van Nederland neemt het af. Dus om een inschatting te geven, eind vorige eeuw sprak ongeveer nog de helft van de mensen volgens onderzoek een dialect.
0: Ja.
1: Volgens recent onderzoek van het CBS is dat nog ongeveer 22% tot 25%.
0: Okay.
1: Gemiddeld over de provincie. Dus het neemt wel af. Maar de vraag is natuurlijk ook, kunnen mensen van zichzelf altijd inschatten of ze een dialect spreken? Mensen zijn vaak best wel streng voor zichzelf. Dan zeggen ze, nou, ik spreek geen dialect, maar in feite kun je dan nog best wel goed horen waar ze vandaan komen.
0: Want mijn vader die kwam bijvoorbeeld uit Drenthe en mijn moeder kwam uit de Betuwe. En die, thuis spraken wij gewoon zeg maar algemeen Nederlands. Maar als hij dan zijn ouders aan de lijn had, dan ging hij hups. Meteen binnen een paar seconden zat hij in het plat Drents te praten. En dan vroeg ik hem iets tussendoor. En dan ging het gewoon in. Dus hij schakelde constant van het een naar het ander.
1: Ja.
0: Maar ben je dan, spreek je dan dialect of niet? Wat zou je dan moeten invullen in zo'n vragenlijst?
1: Ja, dan zou je bijvoorbeeld voor de optie iets tussen Nederlands en dialect in kunnen gaan. Je kunt dat ook toelichten in de vragenlijst.
0: Mm-hmm.
1: Want dat schakelen is wel heel erg belangrijk. Dus waar mensen vroeger echt als standaard communicatiestijl dialect wel eens gebruikten.
0: Yeah.
1: En dan bijvoorbeeld pas op school standaard Nederlands leerden, gebeurt dat nu eerder. En is het echt een kwestie van dat sprekers eigenlijk een heel breed repertoire aan allerlei talen hebben. Daar zit Nederlands in, daar zit Engels in, daar zit dialecten in, straattaal misschien. En sprekers hebben het gewoon in zich om makkelijk kunnen schakelen. Ja. Dus als je op die manier naar dialectgebruik kijkt, is het ook minder zonde natuurlijk. Dan vliegt er af en toe nog wel eens een woordje in.
0: Ja, precies. Hey, en dingen als patat en friet, heeft dat dan ook met dialect te maken of niet?
1: Absoluut. Ja, uiteraard willen van alle deelnemers aan onze vragenlijst ook weten of ze patat of frietzegger zijn.
0: Ja.
1: Ook natuurlijk op sociale media ontzettend uit voor gewoon team patat versus team friet.
0: Ja.
1: Het is heel nauw verbonden ook met welke groep je identificeert en haast symbolisch geworden voor kom je uit het zuiden onder de grote rivieren of kom je van boven de grote rivieren.
0: En dan friet is van onder en patat is van boven?
1: Ja, zo zwart-wit is het natuurlijk niet. In grote lijnen wel, maar er zijn ook heus wel wat frietzeggers in het noorden en wat patatzeggers in het zuiden.
0: Hey, en bonk en mammoet? Ik kan me nog herinneren, als kind knikkerden we heel veel.
1: Knikken,
0: en bij ons was de bonk.
1: Precies. Okay, dat kunnen mensen ook aangeven. Dus we hebben een aantal vragen waar mensen gewoon kunnen kiezen uit verschillende dialectwoorden. Aangeven welk woord ze het meest gebruiken. En op die manier kunnen wij natuurlijk een heel mooie kaarten maken hoe die verdeling in Nederland eruit ziet.
0: Ja, en waar moeten mensen zijn als ze mee willen doen aan die vragenlijst?
1: Mensen kunnen naar de website van het Meertens Instituut gaan. En daar staat een nieuwsbericht bovenaan. Kun je heel makkelijk op een link klikken en dan kom je automatisch bij de vragenlijst uit. En die staat open tot en met 29 juni.
0: Oké. Hey, spreek je zelf eigenlijk ook een dialect?
1: Een beetje. Ik kom uit Brabant.
0: Ik heb een donkerblauw vermoeden inderdaad.
1: Ik heb een zachte G. Ik kom uit regio Eindhoven. Ik heb zelf vooral ook onderzoek gedaan naar het Brabants dialect.
0: Ja.
1: Daar zit ook een boek van ontstaan verschenen, het Super Brabants. Want ook in Brabant wordt dat dialect nog wel gebruikt. Dat wordt eigenlijk uitvergroot door de jongeren. En ook op sociale media. En daar hoor ik zelf eigenlijk ook bij. Dus ik spreek het niet van huis uit, maar ik zeg altijd trouw houden als ik wegga. Of waar en daar in plaats van wat en dat.
0: En heb je ook een favoriet Brabants woord dan? Tot slot?
1: Ja, ik heb het net eigenlijk al genoemd. Houden is eigenlijk wel mijn favoriete woord. Ja. Dat komt van hou je goed eigenlijk, als afscheidsgoed. Is ook al wel eens verkozen tot mooiste Brabantse woord. Dus daar suik ik me helemaal bij aan.
0: Nou, Christel, houdoe hè.
1: Houdoe hè, dankjewel.
0: Fijne avond en dank voor je toelichting.
1: Fijne avond.

0: maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
1: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
2: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
3: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. In Your Arms, Amigo en Afraid of the Dark. Beleef de aanstekelijke hits van Chef Special tijdens hun speciale semi-akoestische show op 30 juni. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
6: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
7: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes alleen vandaag nog met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.

0: live met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 10 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. Na de Tweede Kamer is nu ook de Eerste Kamer in meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat over een initiatiefwet van D66 en VVD. Als die wet ingaat, dan wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen. Voor aanvang van het debat in de Eerste Kamer bood belangenorganisatie COC Nederland namens 8000 mensen een petitie aan.
2: Het is echt vreselijk als je dit overkomt. Het gaat over wie je bent. En dat wordt jarenlang geprobeerd dat weg te maken. En daar krijgen mensen depressies van, trauma's van.
1: Op overtreding van de wet komt een forse boete te staan en 2 jaar cel. In het Verenigd Koninkrijk wordt geschokt gereageerd op vrijgegeven bodycambeelden, waarop te zien is hoe een jongen van 18 met handboeien om ligt te sterven. De jongeman Henry Nowak was kort daarvoor neergestoken, maar hij werd door agenten behandeld als verdachte omdat zijn moordenaar beweerde dat juist hij het slachtoffer was geworden van een racistische aanval. Volgens de politie werd pas na 3 minuten duidelijk hoe ernstig Nowaks toestand was. De politie van Hampshire heeft excuses aangeboden en ook wordt een onafhankelijk onderzoek ingesteld naar het handelen van de agenten. De moordenaar is veroordeeld tot levenslang. Turkije heeft de oudere broer van drugscrimineel Bolle Jos uitgeleverd aan Nederland. Vrijdag wordt hij voorgeleid aan de rechtercommissaris. Harry L. van 50 wordt verdacht van grootschalige witwaspraktijken. Zijn broer Jos zit, voor zover bekend, nog altijd in Sierra Leone. Ajax heeft een akkoord bereikt met de Spaanse trainer Michel. Hij tekent een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Michel komt van Girona. Hij is de opvolger van zijn landgenoot Oscar Garcia. De 50-jarige Michel noemt Ajax een grote naam en hij zegt dat hij de club terug wil brengen waar die volgens hem hoort te staan. Het weer, vannacht droog en opklaringen en ongeveer 13 graden. Morgen zon, wolken en ook nog enkele buien. Dan wordt het maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van 5. Gerja Wolf.

0: De band met wat mij betreft een van de mooiste namen in de popgeschiedenis. LTD, en dat staat voor Love, voor Togetherness, saamhorigheid, en voor Devotion, en toewijding is dat. Met hun grootste hit Back in Love Again. Dat jij luistert naar de avond van 5. We hebben er een heel uur te gaan met z'n allen.
1: Ja, met mooie muziek.
0: Hele fijne muziek. En zulke leuke reacties ook weer op de app over dat gesprek over dialecten. Er gaan allemaal mensen die zeggen, oh ja, ik spreek zelf ook een dialect. En waar kan ik dat invullen, die vragenlijst? Dat is het Meertensinstituut.nl. Als je daar kijkt, Meertensinstituut.nl, dan zie je daar de vragenlijst staan. En Hanny zegt, ik heb hem ingevuld. En hartstikke goed dat je daar aan meedoet. En Joop zegt, ik geef al jaren lessen dialectlessen in het Neder-Saksisch. Er is heel veel belangstelling voor. En niet alleen van de lokale bewoners, zegt hij. Er doen veel inburgeraars mee. Het leeft dus. Nou, dat is goed om te horen, Joop. En dank dat je het even laat weten aan ons. En er komen ook veel antwoorden binnen. En ik zie goede antwoorden binnenkomen. Voorwaar, ja. Bob. Hou je het een beetje bij?
1: Ja, ik was een beetje bij. En Ik stop alles in de hoge hoed.
0: Ja,
1: en dan einde van de avond dan...
0: Ga jij even iemand bellen?
1: Maar die hoed, daar kan nog wel wat bij, hoor.
0: Er komen wat goede antwoorden, maar er kunnen er altijd meer bij. We vinden het fijn om van jou te horen, hè, sowieso. Helene komt weer met een heel verhaal. Ga ik zo even rustig lezen, Helene. Maar zometeen komt natuurlijk ook Bob met zijn derde en laatste hint over de plek waar hij verblijft. Dus als je nog geen flauw idee hebt, geen paniek. Misschien helpt de laatste hint jou op weg. Nu eerst even de lichten dimmen hier in de studio. Even lekker achteroverleunen. Even je ogen sluiten. Tenzij je achter het stuur zit, dan moet je ze openhouden. En geniet even van Van the Man. Met wat mij betreft een van de allermooiste liefdesliedjes die er bestaan.
2: Hey Gerja, lekker hoor. Ja,

0: Ja, zoals zo heel veel liedjes uit de popmuziek is ook dit nummer gebaseerd op een stukje klassiek. Ik ga het je even laten horen. Een menuet IG van de Duitse componist Christian Petzold. Herken je het? Mooi, hè? En daar maken Toys dan weer een Lover's Concerto van.
1: Welke muziek maakt jou vrolijk? Twee voor de prijs van één.
0: Een naam die onlosmakelijk verbonden is met de gouden jaren van de rock'n'roll en de countrymuziek. Ik heb het over de Everly Brothers. De broertjes Don en Phil Everly die ontwikkelen een zangstijl die generaties artiesten zou gaan inspireren. Die loepzuivere samenzang van de mannen, gecombineerd met invloeden uit country, folk en rock, dat maakt hen tot een heel geliefd duo. Maar eind jaren 50, dat was hun tijdperk. En ze scoorden hit bij hit met klassiekers als Bye Bye Love, Wake Up Little Susie, Cathy's Clown en natuurlijk deze die je al hoort, All I Have To Do Is Dream. Die ga ik zo meteen als eerste draaien. Maar aan jou de uitdaging om op zoek te gaan in je platencollectie. En laat mij maar weten via de NPO Luister-app welk nummer van de Everly Brothers kan ik daarna voor jou draaien. Ik ben benieuwd naar jouw suggestie.

Winnie die appt naar de NPO Luister-app. Ze zegt, heb ik toch altijd gedacht dat Elton John dit nummer zong? Nou Winnie, je bent in goed gezelschap. Ik heb het ook jarenlang gedacht. En pas sinds een paar jaar weet ik dat het toch echt Joshua Caddison is. Uit 1994. Maar het klinkt inderdaad helemaal als Elton John. Blijft een prachtig liedje, Jessie. Hier is Brad en If...

0: Ook weer zo'n mooie liefdesballet. Geschreven aan de keukentafel, gewoon op een late avond. Hij was alleen thuis en hij dacht, ik ga nog even wat doen. Zijn schat, zijn vrouw ging alvast naar bed toe en zei, ja, ik kom er zo aan, lieverd. Ik ga nog even wat aan de keukentafel
1: krabbelen. Even een hit schrijven.
0: En er komt dan even zo'n nummertje uit. Hij duurt niet lang, maar hij is wel heel erg lekker. En wat heb ik die vaak gedraaid vroeger. En wat komen de mooie suggesties binnen, mensen, van de Everly Brothers als tweede nummer. Ik draai als eerste All I Have To Do Is Dream, maar jij mag het tweede nummer kiezen van de Everly Brothers. En het is een schot in de roos, want jullie houden van de mannen.
2: Waar is Bob?
0: En ondertussen staat Bob op de plek waar hij staat. En de goede antwoorden komen binnen, zeiden we al. Maar misschien zit jij wel te luisteren en denk je, ja, maar ik heb echt nog geen flauw idee. Dan hoop ik dat deze derde en laatste hint jou iets verder brengt.
3: Deze bunker staat samen met tienduizenden kleine bunkers, symbool voor de verbunkerisering van dit land tijdens de Koude Oorlog. Nu is het een museum waar je meer te weten komt over het grijze verleden van dit land en dictator Enver Hoxha.
0: Oké. Enver Hoxha. Maar ja, hoe schrijf je dat dan weer, hè? Geen idee. Maar het is een goede tip.
1: Ja.
0: En ik zou zeggen, doe er je voordeel mee. Je hebt een, wat is het, 5 minuten de tijd ongeveer om jouw suggestie te appen.
1: Zet je zoekmachine aan, zou ik zeggen.
0: Ja, en je telefoon. Want als je ons appt met jouw antwoord, dan doe je dus mee met het spelletje.
1: Ja.
0: Gisteren kostte het Arjan weer 4 mensen die hij moest bellen voordat er eentje opnam. Dus daar hebben we natuurlijk liever niet. Dus als je meespeelt, hou dan ook vanaf nu je telefoon in de gaten. Want David gaat zo rammelen aan die hoge hoed. Dan valt er iemand uit en misschien ben jij dat wel. Dan heb ik jou zo meteen aan de telefoon. Ik ga door met de nummer van Mr. Sir Paul McCartney. Zijn nieuwste album, The Boys of Dungeon Lane, is uit. En waar de meeste nummers terugkijken op zijn jeugd in Liverpool, is het nummer First Star of the Night in Costa Rica ontstaan. Hij was daar op tournee, had een dagje vrij. Hij wilde lekker aan het zwembad gaan liggen. Maar nee hoor, het was zo'n tropische regenbui die uren aanhoudt. En dacht hij, nou weet je, dan ga ik gewoon mijn gitaar pakken. En dat leefde dit prachtige nummer op. Hoor maar, het regende.

Magic Hole Mystery Tour. Breng je daar waar je ooit was en daar waar je nog nooit eerder bent geweest. Elke vrijdag, zaterdag en zondag tussen 2 en 4 met Stefan Stassen. Een vierdimensionale radioervaring

0: Ah, wat blijft dit toch een geweldig nummer. Aretha Franklin met een nummer van Carole King. You make me feel like a natural woman.
1: Waar is Bob?
0: Wow, wat zei dat stoer. You make me feel like a natural woman. Vind ik even leuk. Nou ja, het kan verkeren zo.
1: Ja.
0: Je hè? We gaan naar de
1: Amerikaans.
0: Ja, een beetje Amerikaans,
1: Amerikaans
0: hè?
1: Dialect.
0: Beetje Amerikaans, ja. Ja, ja. Dat kan ik wel een beetje, hoor. Dat lijkt me zo leuk om dat te doen. Maar ja. Ja,
1: wat is eigenlijk jouw Nederlandse dialect?
0: Niet. Heb ik niet. Nee, nee. En wij zijn zo vaak verhuisd, binnen Nederland ook. Ik heb in Groningen, stad Knaal.
1: Groningen.
0: Maar ook in Gouda, dat was Rotterdams. En toen gingen we naar Zwolle. En een beetje veel. Zo. Dan was ik postbode op zaterdag. En hoe ik doe dan? Vrolijke postbode. Dus, en mijn broers en zussen zijn overal ergens. Is er wel iemand blijven wonen. En als ik bij ze op bezoek ben, binnen een half uur ga ik meelullen. Mijn ene broer woont in Leeuwarden. Nou, dan zit ik een half uurtje naast en dan ga ik ook een beetje knauwen.
1: Ja.
0: En mijn andere broer woonde in Breda. Nou, dan ga ik met een zachte G praten.
1: En wat voor dialect zouden ze in Heino hebben?
0: In Heino? Zullen we dat eens even vragen?
1: Aan Wil.
0: Aan Wil. Goedenavond, Wil.
2: Dag,
0: Heino. Hoi. Wat spreken jullie in Heino voor streektaal?
2: Nou, dat is meer Sallands, hè.
0: En hoe klinkt dat? Zeg maar, kun je eens even zeggen, goedenavond, je luistert naar de Avond van Vijf in het Salland?
2: Ja, goedenavond, die luistert naar de Radio 5 of zo.
0: Nou, wat goed.
1: Prachtig.
0: Mooi hoor. Wow. En spreek jij het ook, of niet?
2: Nou, soms wel, meer dan wel, ja.
0: Ja?
2: Als ik zo hier in de streek ben wel, ja.
0: Axel, mijn buurman zie, dan ga ik gewoon over in het Sallands.
2: Ja, nee, dat klopt. Want,
0: ja, je doet het goed hoor, en het klinkt hartstikke leuk. En we hoorden net vanavond...
2: Die jongen van Bukkes, die komt hier ook vandaan.
0: Ja, ja inderdaad, ja. Ja, mooie taal hoor.
2: Ja.
0: Ja, en het is een opkomst, hè, de streektaal weer. Het gaat goed met de streektaal in Nederland, dus dat is fijn om te horen. Dus ik zou zeggen, blijf het ook vooral lekker spreken onder elkaar. En,
2: maar
0: daar bel ik jou natuurlijk niet voor, hè?
2: Nee, nee.
0: Want jij denkt te weten waar Bob vanavond staat.
2: Ja, die staat in Tirana bij de bunkhout in Albanië.
0: Oh, en als je dat eens op zijn Sallands zegt, hoe klinkt dat dan?
1: Oh.
2: Dit is... is dit in Tirana bij de bunkhout in... hoe heet dat daar? In Albanië.
0: In Albanië, ja.
2: Door zitten.
0: Nou, wat duidelijk, man. Hartstikke goed. We gaan eens even kijken of het klopt. Hier komt de oplossing.
3: De plek waar ik ben is het museum Bankart in Tirana, Albanië.
0: Ja. Ja, Bob zegt dan zo mooi Bankart.
1: Een van dialect.
2: Ja.
0: Bankart, zegt hij. Maar wij zijn gewoon Bankart. Ja, je hebt het helemaal goed, Wil. Dus de waterfles van de Avond van Vijf. Een hele chique, zwarte, mooie waterfles met het logo erop. Het combo kan duurt.
2: Dank u wel.
0: Ja, nou, graag gedaan, Jan.
2: Ja, dat is gunst, dat is gunst.
0: Ja, hey, ik vond het leuk om je even te spreken, Wil. En ik wens je nog een fijne avond. En ik geef je even terug aan David, dan kan hij jouw gegevens even noteren.
2: Ik heb jouw sok ook naar hand.
0: Oh, wat goed.
1: Oh, heel goed.
0: Wat goed van hoe. Oh, je gaat voor een kwartet.
2: Radio 5 daar had ik.
0: Ja, wat super. Nou, wat leuk, man. Ik hoop dat ze goed zin en dat ze...
1: De zweet voeden.
0: Ja, dat ze de zweet voeden goed beschermen.
1: Ja, goed wassen.
0: Hey, fijne avond, Wil, hè?
2: Dankjewel.
0: Doei.

haar hadden we dus moeten hebben vandaag. She can make the rain go away. Zij kan ervoor zorgen dat die regen stopt. Ja, dat was mij goed uitgekomen vandaag. Hey, ik ga zo meteen twee nummers draaien van de Everly Brothers. Het eerste nummer kies ik, All I Have to Do is Dream. Maar welke kan ik daarna voor jou draaien? En tot die tijd heb je nog even over na te denken, kleine 5 minuten. Ga ik weer een prachtig albumtrack draaien. 5:41 duurt hij. Hij is al begonnen. Je hoort hem zachtjes op de achtergrond. Wish You Were Here. Ik heb het over Pink Floyd.

0: Een beetje een winderig outro. Van een prachtig nummer.
1: Oh ja.
0: Het is echt al mooi elke avond rond dit tijdstip een Pink Floyd gaan draaien. Nou, ik vind het een goed idee, Ed. En toevallig gisteravond had ik Comfortably Numb. En vanavond had ik Wish You Were Here. Ik had er gewoon zin in. En dan zeggen ze altijd, als je er zin in hebt, dan moet je het gewoon doen.
2: Welke muziek maakt jou vrolijk? 2 voor de prijs van 1.
0: De harmonieën van de Everly Brothers, die maken mij vrolijk. En die waren zo bijzonder dat latere artiesten als Simon & Garfunkel, de Beatles en ook de Bee Gees openlijk erkenden hoeveel ze aan de broertjes Everly te danken hadden. En zometeen hoor je welk nummer jij graag wil horen. Maar eerst een nummer wat een tijdloze ode is aan verlangen en aan romantiek. Een nummer waarin een droom genoeg is om dicht bij diegene te zijn waar je zoveel van houdt. Het is uit 1958, maar nog altijd even betoverend.

I'm just here to get my baby out of jail. Dat waren de Everly Brothers en Rini en Gerrit die appen naar de NPO Luister-app. Heerlijke muziek om mee naar dromenland te gaan. Nou, zo is het inderdaad maar net. En Mien komt meteen met twee hartjes van de Everly Brothers. Het zit weer op voor vanavond. Ik wil even een laatste update geven over Bert Kranenbarg. Zelf ligt hij ondertussen op bed. Hij appte net wel trusten. Dus nou, heel veel chapeau voor morgen vast. Zijn bedrag staat ondertussen op €7.295. Hè? En hij heeft het zelf verhoogd nu naar €10.000 vanavond. Dus we hebben nog even wat werk te doen. Maar hij heeft er nog 2 dagen de tijd voor. Dus dat moet goed komen. Maar heb jij nog niet genoeg van de muziek? Blijf dan lekker luisteren naar de NPO Radio 5 Muzieknacht. Morgen ben ik er weer. Is Bob er weer? Gaat de douche weer aan? Alle vaste ingrediënten zijn er. En ik hoop dat jij er dan ook weer bij bent. En je weet het ondertussen. Hè? Waar jij ook bent op deze wereld en wat je ook doet, er is altijd wel die engel die over jou waakt. En misschien ben jij die engel wel eens voor iemand anders. Maar 1 ding is zeker, je bent niet alleen.

0: EO, de omroep van geloof, hoop en liefde. NPO Radio
1: 5. Sterk. Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct. Ik kan

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
2: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
3: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
4: 11 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De broer van Bolle Jos, Harry, is door Turkije uitgeleverd aan Nederland. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij op 17 mei werd aangehouden in Istanbul. En vandaag landde hij op Rotterdam de Hague Airport. Minister Van Weel bevestigt op X dat het de 50-jarige broer is van drugscrimineel Jos Leidekkers. Hij wordt verdacht van het witwassen van grote bedragen aan geld, goud en horloges. Volgens het OM zijn dat opbrengsten van grootschalige internationale drugshandel. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat over een initiatiefwet van D66 en de VVD. Als de wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen. Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Volgens de Mensenrechtencommissie van de VN veroorzaken de genezingen ernstig lijden. Het vliegverkeer in België komt weer op gang na een akkoord vanavond tussen luchtverkeersleiders en vakbonden. Vanmiddag brak een staking uit vanwege onvrede over de komst van een nieuw digitaal controlecentrum. Ook afgelopen nacht was er een spontane staking. Op het vliegveld van Brussel werden zo'n 140 vluchten geschrapt. Ook op andere vliegvelden vielen vluchten uit. Verwacht wordt dat het morgen en overmorgen nog druk blijft op de Belgische vliegvelden. Verschillende hotels lijken te zijn getroffen door een datalek. Het hotelbedrijf Hospex uit Apeldoorn trok aan de bel nadat klanten met een reservering een verzoek kregen om extra geld te betalen. Het bedrijf deed een oproep onder collega's uit de branche en die leverden veel reacties op. Hoeveel bedrijven precies zijn getroffen is niet duidelijk en waar het lek zit is niet bekend. Maar Hospex vermoedt dat het zit in software die door veel hotels wordt gebruikt. De autoriteit Persoonsgegevens onderzoekt het lek. Een TBS-patiënt in Groningen is door de rechtbank veroordeeld voor poging tot moord op een medepatiënt in de Mesdagkliniek. Hij is volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard, maar krijgt niet opnieuw TBS opgelegd. De man stak ruim een jaar geleden een medepatiënt neer met een scherf van een bord. In 2018 stak hij op een plein in Den Haag 3 voorbijgangers neer. En ook toen was de conclusie dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar was. Ajax heeft een akkoord bereikt met de Spaanse trainer Michel. Hij tekent een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Michel komt van Girona en hij is de opvolger van zijn landgenoot Oscar Garcia. De 50-jarige Michel noemt Ajax een grote naam en zegt dat hij de club terug wil brengen waar hij volgens hem hoort te staan. Het weer vanavond en vannacht droog, morgen zon, wolken en enkele buien. En het wordt morgen maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: The Boys of Dungeon Lane. Nothing comes to mind. Is het prachtige nieuwe album van Paul McCartney. No one can erase. The Boys of Dungeon Lane van Paul McCartney. The days we left behind. Is nu overal verkrijgbaar.
1: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
2: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
3: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
6: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
5: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
7: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
8: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
7: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
9: Ruimte weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
10: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
11: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
12: Middernacht, het begin van woensdag 3 juni. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Als de wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen. Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Volgens de Mensenrechtencommissie van de VN veroorzaakt het ernstig lijden. Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt iedereen die een hotelkamer heeft geboekt goed op te letten als ze een bericht krijgen. Verschillende hotels in Nederland zijn getroffen door een datalek. Daarbij zijn klantgegevens en gegevens over reserveringen buitgemaakt. Gasten die hadden gereserveerd kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en geld over te maken. Waar het datalek zit en hoeveel bedrijven zijn getroffen is niet bekend. In een appartement in Amersfoort is een explosie geweest. Veiligheidsregio Utrecht vermoedt dat het gaat om een gasexplosie. De bewoner is naar het ziekenhuis gebracht. Door de explosie ontstond brand en werd de gevel en ramen uit de woning geslagen. Er waren zorgen dat ook de constructie van het pand was beschadigd. Daarom moesten alle bewoners van het gebouw in Amersfoort hun huis uit. Maar inmiddels is iedereen weer thuis. Een paar dagen na het dodelijke ongeluk met een schoolbusje in België is op dezelfde spoorwegovergang nog een incident geweest. Een chauffeur van hetzelfde busbedrijf reed de overweg op terwijl de slagbomen al omlaag gingen. De Belgische spoorbeheerder doet onderzoek. Vorige week werd op de overweg een schoolbusje aangereden door een trein. Twee tieners, een begeleidster en de buschauffeur kwamen om. Vijf andere kinderen raakten gewond. Het weer, vannacht vanuit het westen opnieuw regen. Het koelt af tot een graad of 13. Komende dag zon, wolken en enkele buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 1 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft Bill Pulte benoemd tot waarnemend hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Pulte volgt Tulsi Gabbard op, die vorige maand vertrok, mogelijk onder druk van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media heeft Pulte geen ervaring op het gebied van nationale veiligheid, maar Trump zegt dat hij ruime ervaring heeft met het beheren van gevoelige zaken. Pulte was directeur van een onafhankelijke toezichthouder van de Amerikaanse overheid, die onder meer hypotheekbedrijven controleert. Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt hotelgasten na een datalek. Daarbij zijn klantgegevens en gegevens van over reserveringen gestolen. Meerdere gasten kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en geld over te maken. De brancheorganisatie zegt dat iedereen die een hotelkamer heeft geboekt goed moet opletten als ze een bericht krijgen. De VS gaat een netwerk dat oceaanstromingen meet bij Groenland uit zee halen. Dat netwerk meet hoe warm en zout het water is, hoe snel het stroomt en in welke richting. Wetenschappers gebruiken deze gegevens voor onderzoek. Bijvoorbeeld om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt en zorgt voor een zacht klimaat. De regering Trump stuurt aan op bezuinigingen op de wetenschap. Zowel aan de Amerikaanse West- en Oostkust worden in totaal zo'n 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald. Het vliegverkeer in België komt weer op gang na een akkoord tussen luchtverkeersleiders en vakbonden. Afgelopen dag brak een staking uit vanwege onvrede over de komst van een nieuw digitaal controlecentrum. Ook maandagnacht was er een spontane staking. Op meerdere vliegvelden werden vluchten geschrapt of geannuleerd of vertraagd. Ook op verwacht wordt dat het de komende dagen ook nog druk blijft op de Belgische luchthavens. Het weer, vannacht vanuit het westen opnieuw regen. Het koelt af tot een graad of 13. Komende dag zon, wolken en enkele bui. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 2 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De zwangere vrouw die op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist is inmiddels bevallen. In gesprek met nieuwszender Al Jazeera vertelt ze dat haar dochter gezond is. De politie kwam vorige maand naar het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die bij hem stond weigerde te vertrekken en werd door een agent weggetrokken waarna ze viel. De vrouw zegt dat ze de agenten wat wilde vragen, maar dat ze elkaar niet konden verstaan. De agent in kwestie zegt dat hij niet wist dat de vrouw zwanger was en dat hij anders wel anders had gehandeld. De Amerikaanse president Trump heeft Bill Pulte benoemd tot waarnemend hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Pulte vervolgt Tulsi Gabbard op, die vorige maand vertrok, mogelijk onder druk van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media...